0: misunderstood.
1: Welkom terug, beste luisteraars, bij het tweede uur van Terug in de Top 40. En voor degene die net inschakelen, ik ben Klaas Bomfolks en ik ga voor jullie het komende uur nog de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. We zijn begonnen met Don't Let Me Be Misunderstood. Het nummer is voor het eerst uitgebracht door de Amerikaanse singer-songwriter en pianiste Nina Simone. Don't Let Me Be Misunderstood is door vele artiesten gecoverd. Twee van de covers werden transatlantische hits. De eerste in 1965 door The Animals. En de tweede door de discogroep Santa Esmeralda. Een cover uit 1986 van de New Wave muzikant Elvis Costello was succesvol in Groot-Brittannië en in Ierland. Dan gaan we verder met Gary Rafferty met City.

Shadow Days is een single van John Mayer uit 2012. Het is afkomstig van zijn album Born and Raised. Het nummer gaat over iemand met een slechte start en die zich langzaam verbetert en alleen eindigt. Er zit een vleugje The Long and Winding Road van de Beatles in. Dan ga ik nu de favoriete drie nummers draaien van niemand minder dan Wim Runderkamp. Ja, ja, ook wel bekend als Wim Keur. Ik kreeg een hele mooie mail van Wim. Hij schrijft: we leven weer in een gekke tijd. Toch hebben we dit al eens meegemaakt toen we iedere avond livebeelden van Vietnam op het journaal hadden. Achteraf werden er toen geweldige protestsongs geschreven. Enkele van de voor mij grootste hoogtepunten waren het Amerikaanse volkslied The Star-Spangled Banner, vertolkt door Jimi Hendrix op het einde van het Woodstock Festival. Ook de live-opname at Fillmore East was op 31-12-1970 van het nummer Machine Gun, waarin hij de Amerikaanse soldaten een gelukkig nieuwjaar wenste. Misschien zou je hier een verkorte versie van kunnen maken voor je programma. Ook zou ik graag nog eens The Cream willen horen met Sunshine of Your Love. En nu ik toch bezig ben, In a Garden of Vida was voor mij een van de hoogtepunten van de smederij in de jaren 60. Dit werd toen gewoon in een bar gespeeld. Ongelooflijk. Nou Wim, ik heb het meeste kunnen vinden. Alleen het Fillmore East Machine Gun, dat heb ik niet in het systeem staan. Maar wel door Jimi Hendrix gespeeld, The Star-Spangled Banner.

De verkorte versie van In the Garden of Eden van Iron Butterfly. In een ver grijs verleden zijn wij eens bij jou in je huis beland. Op kermis was dat. Toen woonde je nog in de Tuinstraat. Prachtig mooi huisje. En toen hebben we dit nummer gedraaid. Dat was echt, ja, toen waren we eventjes in een andere wereld. Ja, en dan gaan we naar het derde nummer van Wim. Wat ze vroeger in de smederij draaiden. Ja, The Cream met Sunshine of Your Love.

Je noemde ook nog het concert van Pink Floyd, Pulse in de Kuip. Dat dat het spectaculairste was dat je ooit gezien hebt. Nou, dat geloof ik zeker. Het was kermis, dus wij gingen niet heen. We hadden daar geen tijd voor. Wel jammer hoor. Ja, en daarom draai ik toch nog even een stukje van het nummer dat toen die bal uit het veld kwam en zo ronddraaide op die tribunes. Hier komt Comfortably Numb.

Bedankt voor je prachtige lijst, Wim. Weet je nog toen wij met jou meegingen naar het concert van Bad Company in Den Haag? Jongetjes van 18, 19 jaar, dat was wel een machtige belevenis. Vandaar nu nog even.

Wonderful Life is een nummer van de Britse zanger Black. Het kwam uit op zijn gelijknamige album, uitgebracht in 1987. Diverse artiesten hebben covers opgenomen. Waaronder de Nederlandse Mathilde Santing, die er een grotere hit mee had dan het origineel. Heel veel hebben het gecoverd. Ace of Base, Kirka, Rosa Lopez, Katie Melua, zelfs Rob de Nijs, Katy Perry, ja, noem maar op. Sugero kom ik ook nog tegen. Kim Wilde. Heel populair nummer dus. Dan gaan we verder met twee nummertjes uit het stenen tijdperk. En dan beginnen we met Ray Peterson met Time.

De tweede uit de steende tijdperk, Diana. Een nummer van de Canadese singer-songwriter Paul Anka. Het verscheen op zijn debuutalbum Paul Anka, uitgebracht in 1958 als enige single van het album. Anka vertelde in zijn autobiografie dat het nummer was geïnspireerd op Diana Ayoub, een meisje dat hij in de kerk had ontmoet en waar hij verliefd op was. Het nummer behaalde de nummer 1 plaats in de Amerikaanse Rhythm and Blues lijsten en in de Billboard Hot 100 haalde hij net de nummer 1 plaats niet. Dan gaan we verder met Keane, met Everybody's Changing.

Aan alles komt een einde, ook aan Terug in de Top 40. Deze aflevering kun je vannacht nog een keertje beluisteren als je wil. En dat is 1 tot 3 uur. Maandag ben ik er natuurlijk weer van 5 uur in de middag tot 7 uur in de avond met Rons Sessen. En vandaag sluit ik af met een van de vrienden van mijn broer Kees. En dat is deze keer de groep Status Quo. Ik weet nog toen hij het album kocht met heel veel korte liedjes erop. Vandaar dat ik er 2 achter elkaar draai van Status Quo. De ene duurt maar 2 minuten 2, dus dat moet kunnen toch? We beginnen met Ice in the Sun en eindigen...

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistenttrainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistenttrainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit de kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl. De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Yes! De 100% NL Magazine Familie Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus, bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
7: Wat zei jij nou?
6: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
8: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE: Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Streekradio LOVE. Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
6: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
9: De lente. recepten hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Een hele goede avond bij Muzikaal Volendam. U hoorde als eerste van vanavond Tol en Tol. En dat was met zang Corine van Vacari. Het concert van Thomas Tol, zaterdag 6 juni, die komt dichterbij. En deze avond is al een tijdje uitverkocht. En bij voldoende aanmelding zou er de volgende dag een tweede concert volgen. Maar of deze doorgaat, ik lees er niets meer over op de site van de PX. Dus ik ben bang dat dat niet zo is. En als ik het goed heb gehoord, is komende zondag Thomas Tol gast in One Way Wind, de ochtendshow. Het programma van Johan Tol en Jaap Mol.
1: My Friend Show werd geschreven door Kees Veerman. In 1971 stond het op het album Eglo. Sure is a Cat bracht het nummer op 6 maart opnieuw uit. In 2024 vroeg platenmaatschappij Excelsior of met een paar artiesten om het bestaande repertoire opnieuw aan te passen. De artiesten met een liefde voor de Cats met hun onuitwisbare nalatenschap. Sure is a Cat bracht de bombastische nummers op een eigen manier. My Friend Joe was een van die nummers en werd prachtig gezongen door de familie van Kees, Donna Marie Veerman. Dit is Sure is a Cat met My Friend Joe.

Gistermiddag in de PX gaf Blanco zijn show Stop Making Sense. En dat na de film van de Talking Heads. Een hele goede show waarin Blanco met zijn band alles geven. En dit was de voorlaatste. En dan gaat het weer door met zijn eigen band. En dat door het gehele land. Zijn nieuwe single is nu een maand uit. En de reacties doen hem goed. Op verschillende radiozenders is Sophia, zoals de titel is, single van de week. En wordt dit de landelijke doorbraak voor Blanco? Maar u gaat horen naar zijn nieuwste single, Sophia.

Tamara Tol kwam in 2007 met een dubbelalbum, Zeg het met bloemen. Een Nederlands en Duitsstalig album. Op de Nederlandse cd staat het nummer Sprookjesnacht, wat in het Duits vertaald zoveel hetsgevoel betekent. De muziek voor dit nummer is geschreven door Piet Sauer en de tekst door schoonvader Jan Tuyp. Tamara stond met het nummer Sprookjesnacht op nummer 314 in de Volendammer Top 1000, waarin ze 25 noteringen had. Dit is Tamara met Sprookjesnacht.

En afgelopen vrijdag trad Mal met Vintage Future op in Theater Purmerijn. En daar waren veel dorpsgenoten aanwezig. Waaronder ook veel familie van Mal, waaronder ook Bab Piet Veerman. Een goede show met een spontane en een energieke Mal. Het optreden zou naast eigen werk de mooiste liedjes bevatten uit de beste zangers en Linda's Wintermaand. De tv-programma's waarin Mal de mooiste covers zong. En dat was een reden voor mij om heen te gaan. Helaas speelden ze maar twee liedjes van de tv-programma's. En dat was voor mij persoonlijk een tegenvaller. Want ik had onder de graag het volgende nummer willen horen van Billy Joel, de Pianoman.

Na een eerste album, Fortune and Glory, uit 2024, kwam de eerste single uit in 2025, Victory Fire. De eigen nummers van Barbra's doen denken aan de rockbands uit de 80er jaren, maar altijd met een moderne twist. Van stevige headbangers tot meeslepende powerballads. Hier is Barbra's met Victory Fire.

0: Het is te hopen dat aanstaande donderdag, hemelvaarsdag, een droge dag wordt. En dan is het zoals elk jaar het Klapekfestival in het Boelenspark. En dat is altijd een leuke, sfeervolle dag waar je iedereen tegen kan komen. Het thema is Sailing Home. En dit naar het nummer van Piet Veerman. Er zal veel muziek van Volendammer artiesten worden gespeeld. En daarnaast mogen de bands alles spelen wat met zeilen, water en thuiskomen te maken heeft. Maar uit de editie van Summer of Love uit 2018, hier de 3J's met de Beatles nummer Fixing a Hole.
1: Het volgende lied is misschien wel is van het allerbeste album dat ooit is gemaakt. Maar daarover verschillende meningen natuurlijk. Als je het kent, dan mag je meezingen.

Toen Jan nog Jantje Smit was, heeft hij een tiental albums in Duitsland uitgebracht. Hij verbleef in die tijd veel in Duitsland vanwege de ruimere arbeidswetgeving. In Nederland mogen namelijk kinderen maar enkele keren per jaar optreden. Jan zat bij het Duitse platenlabel Koch. En in 2007 was er het album The Hit Collection. En hier staan 16 hits van Jan op. Hier is Jantje Smit met So Kann Es Weitergehen.

Tribute to the Cats Band gaat in het nieuwe theaterseizoen een andere show geven. En deze show staat in het teken van het Amerikaanse avontuur van de Cats. Want in 1974 gingen de Cats naar de USA voor het opnemen van het album Love in Your Eyes. De band was nog niet terug, of de single Be My Day stond op nummer 1. Het album zou eerst niet in Nederland worden uitgebracht, maar het kwam toch op de eerste positie in de LP Top 100. En het volgende album, Hard to Be Friends, hoort ook bij dat Amerikaanse avontuur. De eerste 5 cassettes zijn al uitverkocht, maar we gaan nu even terug met de Tribute to the Cats Band met Second Pair of Eyes.

0: Dank je wel. Sta je in het voort, je bevindt jezelf in een...
1: In 1996 brachten Spex Hildebrand en Jip Colsijn het album 12 Bars uit. Dit werd onder de naam Ugly Duckling gedaan. De reden hiervoor was dat de muziekstijl van niet overeenkwam met die van Spex. Maar ondanks dat vind je het wel een uiterst aardig album. Een nummer van dit album stond in de Volendammer Top 1000 op plaats nummer 666. Hier zijn Ugly Duckling met The Day I Put The Jukebox On The Rails.

Om de twee weken is er op de eigen LOVE-TV het programma De Aftrap. En dit wordt gepresenteerd door Jack Muren en André Stuit. Er is altijd een gast uit de voetbalwereld en een artiest. Afgelopen vrijdag was dat Nick Tol en die is persvoorlichter van PSV en Jan Muren. En Jan Muren die was de zanger van Next One, Fiesta, ook solo. En nu is hij de zanger van Tribute, Cliff Richard en The Shadows. En uit een van die eerdere shows, de volgende plaat van Jaap Veerman-Korn, Zolang ik niet beweeg. En dat is een cover van Boudewijn de Groot.

12 april kwam er een nieuwe single uit van Laurie Akkerman. Nu jij hier niet meer bent. De Italiaanse zanger Lucy Dale bracht in 1986 het nummer Caruso uit. Andreasis vertaalde het nummer in begin jaren 90 naar Nu jij hier niet meer bent. Het nummer gaat over een relatiebreuk en het daaropvolgende liefdesverdriet. Omdat dit een van haar favoriete Hazes nummers is, heeft Laurie het opnieuw uitgebracht. Hier is Laurie Akkerman met Nu jij hier niet meer bent.

Cor Veerman-Dekker speelde basgitaar in de George Baker Selection en van 1971 tot 1974. Daarnaast zong hij ook vaak de tweede stem. En George Baker, oftewel Hans Bouwens, stimuleerde Cor om zelf liedjes te schrijven en op te nemen. Dus dat geschiedde en in het jaar 1972 kwam Cor met 3 singles. En dit onder de naam Alan Dekker. Barbara, My Love en Lady Mary. En deze singles werden ook in andere landen uitgebracht. Maar vanavond draaien wij Lady Mary.

En het volgende nummer is een nieuw nummer van Sylvia Smit. En die is vorige week uitgebracht. En we draaien hem deze keer, omdat we hem anders waarschijnlijk niet draaien. En dan gaan we nu samen door het leven.

Dan de laatste van vanavond. Dat wordt de 3 J's met Los Vast was het. En dat is een cover, of het is eigenlijk een uit de onvergetelijke liedjes, het nummer van de Broederliefde. En ze hebben er een heel andere versie van gemaakt. De band was keek heel raar op dat, toen de 3 J's dat vertolkte. Maar het, ze hebben er nog aan gewerkt, aan geschaafd. Dat wordt de laatste. Wij danken Gerard, Roy, voor vanavond.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de 2e plek, Roemenië werd 3e. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden. Dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53... onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
7: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
8: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.
3: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
5: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op!
0: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
11: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: U luistert naar Love Radio. Dit is Love Classic met Peter Jong.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Voor u op de zondagmorgen van 9 tot 10 uur opera, operette, musical, filmmuziek, klassieke muziek van de barok tot en met de romantiek en easy listening bij Love Classic, de LOVE. U luisterde net naar de A Passage Through India. En dat is een schitterende film. Als u dat nog nooit gezien heeft, moet u die zeker een keer gaan proberen te downloaden. Of want dat is moeilijk te krijgen meer, denk ik. A Passage Through India. En die muziek was schitterend. Oké, dan gaan we meteen door met de opera. En dat wordt Rossini, La Regata Veneziana, Anzoletta Compassa La Regata. En dan de sopraan Renate de Paldi, die zingt dat en dat is prachtig mooi. En waar gaat het dan over? Hier komen ze. Ze komen, kijk naar ze, die arme dingen, ze zijn bijna klaar. Ah, de wind is tegen hen, maar de tij is in hun voordeel. Mijn Momolo, waar is hij? Ah, ik zie hem op de tweede plaats. Oh, de opwinding is veel te veel voor mij. Ik voel mijn hart razen. Kom op, ga door, roeien. U heeft het al door. Je moet als eerste naar de finish zijn. Als je blijft roeien, zet ik een weddenschap af. Je laat alle anderen achter. Lieve jongen, het is alsof hij vliegt. Hij verslaat ze allemaal. Hij is in alle lengte vooruit gegaan. Nu begrijp ik dat hij mij gezien heeft. Nou, Renate de Baldi.

De arabesque van Debussy. En we kennen het allemaal. Ik heb het vaak laten horen aan u. En het blijft schitterend. Dit keer in de pianist Simon Trpceski. De arabesque van Claude Debussy behoort tot zijn bekendste werken. En ze vormen samen de Danse Bohémienne. Zijn tweede compositie voor het piano tweehandig. En boven de eerste arabesque in majeur staat als aanwijzing Andantino con moto, terwijl de tweede in G majeur is voorzien in, van de aanduiding Allegretto scherzando. En de term arabesque wordt ook in beeldende kunsten gebruikt en verwijst naar lichtheid en versiering. De versiering die in de tweede arabesque veelvuldig te horen is de snelle en op neergaande beweging, staat bekend als spraller of spraltriller. Ook Robert Schumann heeft in deze sfeer zijn arabesque op opus 18 gecomponeerd. En tijdens het leven van Debussy zijn er zo'n 20.000 exemplaren van zijn arabesque in omloop geweest en ze worden nog steeds in het pianoonderwijs gebruikt. En het is ook zo mooi, het is eenvoudig mooi en dat trekt de luisteraar aan. Het hoeft niet altijd heel zwaar te zijn om te zeggen van nou, dat is grote klasse. Het kan eenvoudig zijn, maar probeer het maar eens te spelen.

0: Ja, ik heb hem op pauze gedrukt. Ja, wat is het toch mooi. Het blijft gewoon mooi. Ik heb het natuurlijk vaak aan u laten horen. Maar als je dan later dood bent en je komt dan zo die hemelpoort binnen en je hoort dan dit soort muziek zo naar binnen komen, dat je denkt van, goh, het is nog steeds het Walhalla. We zijn weer in een nieuwe wereld teruggekomen. In de hemel misschien. En dan denk je, wat is het toch mooi. Maar muziek blijft gewoon het mooiste wat er is. En dat is gewoon, daar moet je voor gaan. Dit is ook wel erg leuk, want dit is gewoon een topper. Een van de drie toppers, of van de vier toppers natuurlijk. Tegenwoordig zijn het er vier. Maar die deed dat heel erg mooi in die tijd. Moet ik wel zeggen, in die tijd. Maar dat was prachtig. En het kwam uit de musical Jekyll and Hyde. En dat was René Vroeger. En die zong This is the Moment.
1: Lieve mensen, goedenavond allemaal. Dank dat u aanwezig wil zijn bij het mooiste moment uit mijn leven.

het applaus laten weghebben. Ja, je ziet natuurlijk heel vaak dat die popartiesten ook vaak die dingen uit die musicals of uit klassieke stukken en dan met een tekst erop. En dan proberen ze er toch wel weer iets moois van te maken. Maar dit deed erg leuk in die tijd. Terug naar de klassieke, de Peer Gynt-suite van Edvard Grieg. Peer Gynt, 1867, is een bekend Noors toneelstuk van Henrik Ibsen. Muzikaal beroemd gemaakt door Edvard Grieg dus. En het vertelt het verhaal van een egocentrische, fantastische antiheld die vlucht voor zijn verantwoordelijkheden. Peer zwerft door de bergen en de wereld, ontmoet trollen, handelt in slaven en zoekt zijn ware ik om uiteindelijk verlossing te vinden door de liefde van Selvijk. Anitra's dansen.

gaan naar de opera terug. We gaan naar Carmen van Bizet en de aria is Je parle moi de ma mère. Domingo in Tecanawa. Micaela, verliefd op Don José, brengt een brief voor hem van zijn moeder, maar hij gaat helaas zijn ondergang tegemoet met de verliefdheid die hij voelt voor Carmen. Ja, ik zal spreken. Wat ik kreeg, ik zal het je geven. Je moeder met mij kwam uit de kapel en dat is wanneer je me kust. Ga jij, zei ze, tegen mij. Ga naar de stad, de weg is niet lang. Eenmaal in Sevilla, je zult mijn zoon zoeken, mijn José, mijn kind. En je zult hem vertellen dat zijn moeder droomt dag en nacht van de afwezigheid van hem. En dat ze spijt heeft en hoopt, mogen zij vergeven en wachten. Dit is alles niet waar, schattig, van mij zul je het hem vertellen. En deze kus die ik je geef, van mij zul je aan hem teruggeven. Nou ja, als je toch verliefd op hem bent, is dat een mooie mogelijkheid om die kus te geven natuurlijk. Maar oké, hij is verliefd op Carmen. Het loopt helemaal uiteindelijk vreselijk fout, want Carmen is levensgevaarlijk. Er zijn van die vrouwen, die zijn heel erg mooi, maar dan moet je toch een beetje vooruit kijken. Ja, oké, dan gaan we dan maar.

Ja, dan is er één afgelopen. Dat gebeurt wel eens natuurlijk. Dan moet je check hakken met het mes. Maar oké, het was natuurlijk duidelijk. De prachtige filmmuziek uit Mission. Gabriel's Oboe. En muziek van Ennio Morricone. We gaan verder met Der Tsarewitz van Lehár. Nicolai Gedda zingt dat voor u. En dat is ook alweer prachtig te noemen.

natuurlijk schitterend, schitterende muziek. Alleen er staan er de laatste tijd zoveel bij Wolkastrans. Want die militairen, dat moet je natuurlijk niet hebben. De hele wereld had eigenlijk in wilde kunnen leven. Alle arme landen ook. Als al die bommen wat ze nou die al die jaren hebben wegverspild. Om nonsens eigenlijk. En dan had iedereen kunnen leven in alle arme landen. Waar allemaal alles eten kunnen hebben. En zo zit de wereld helaas verkeerd in elkaar. Daarom hebben we nog een beetje muziek. Dat maakt ons dan nog wel blij met deze slechte zondag. Want het is natuurlijk buiten. Moet je niet kijken. Het ziet er niet uit. Oké, nog steeds de Love. L-O-V-E. Nog steeds Love Classic. Mijn naam is Peter Jonk. En we gaan verder met Far Horizons. The Elder Scrolls Skyrim. Als het zoiets mocht zijn.

En dan zit ik hier elke zondagochtend van 9 tot 10 uur. En ik zit er eigenlijk al om 8:30 om al die spullen in gereedheid te brengen voor het uurtje Love Classic. En dan zit ik heerlijk rustig te genieten van de muziek samen met u thuis. Of waar u ook bent in de auto. Of dat u nog in bed ligt samen met uw vrouw. Leuke dingen te doen. Dat vind ik gewoon heel erg lekker gezellig. En dan denk ik bij mij, ja, dit liedje past daar nou ook echt heel erg mooi. En het is terug in de tijd. En dat is Wim Zonneveld, zo heerlijk rustig.

0: gaan. En ze zuchtte voldaan. Wat was dat rustig, jij.
1: Ja, ik was er helemaal verknocht van vroeger. Ik zong al die liedjes van Wim Sonneveld mee. Met al die LP's toen de tijd nog, want het is alweer 100 jaar terug. Zo oud ben ik alweer bijna. Maar oké, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar het, ik mocht dat heel graag horen. En mooie stem ook eigenlijk. Cabaretier met een mooie stem. Oké, we gaan naar Karel Kraaienhof. Antiga Palavra, Palavra zal het zijn, is een lied van de Portugese zangeres Dulce Pontes en de Italiaanse componist Ennio Morricone. Het nummer werd uitgebracht in 2003 op hun gezamenlijke album Focus. Het is een sfeervol dramatisch stuk dat kenmerkende orkestratie van Morricone combineert met de krachtige, emotionele stem van Pontes. Nou, laten we maar gaan lekker luisteren.

We gaan langzamerhand naar Johan en Jaap natuurlijk. Die komen met One Way Wind. Dat is natuurlijk ook weer de moeite waard om te blijven luisteren. Het is toch slecht weer buiten. Ja, die genieten van The Good Life. Dat doen ze alle twee altijd. Jullie genieten van het mooie leven. En dat doet Tony Bennett samen met Billy Joel ook.

good life to be.

zo gaan we langzamerhand weer naar One Way Wind. De heren staan alweer klaar en die gaan alles weer voorbereiden voor natuurlijk een mooi twee uurtjes One Way Wind. Ik hoop dat u er heeft genoten van de mooie muziek. En ja, het weer is gewoon vreselijk, dus gaat u maar wat anders doen vandaag. Er zijn misschien andere leuke dingen dat u nog kan doen in deze tijd. En ik ben er volgende week weer. Ik zou zeggen, blijf gezond en tot ziens.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ontdek Happy View. Het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
2: Mastermade Ivema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Ivema, Julianaweg 208A, Volendam.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM gebracht op Ameland en er staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die vermist wordt op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 53-jarige wandelaar, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. De NPO en AfroTros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
6: Wat zei jij nou?
5: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
9: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
10: Hey, pst, hallo.
11: Hoor je mij?
10: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid, meer hits op de website, meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
11: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
10: Hey, heel simpel. Adverteer op de LOVE, zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie. Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren at rtvlove.nl.
11: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Kraamverhuur Volendam.
12: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: wat zijn er toch mooie liedjes die Django Wagner op de markt brengt. Daar zijn vaders voor, daar zingt hij over. Die zigeuner sound die erover wordt gegooid, zorgt ervoor dat het altijd gezellig is met Django Wagner. En daarvoor hoorde je Tino Martin met Jong en Dom, zijn allernieuwste plaat die hij uitgebracht heeft. Mensen, van harte welkom bij een hele nieuwe editie van One Way Winter Ochtendshow. We gaan weer terug in de tijd, deze twee uurtjes in, voornamelijk het tweede uur, want we hebben een gast in het volgende uur en dat is Thomas Stol. Thomas die gaat 6 juni aanstaan een concert geven in de PX en hij gaat daar alles over vertellen en alles over zijn carrière die al bijna 60 jaar aan de gang is. Jaap, goedemorgen.
1: Goedemorgen Johan Tol.
0: Ja,
1: het is een hele belangrijke dag.
0: Het is een belangrijke dag, ja. Het is een mooie dag ook. Hè. We hebben een Vissers Derby hebben we op Volendam hier.
1: Ja.
0: Straks om een uur of rond de klok van 14:30. En ja, dat is alles of niets.
1: Dat is alles of niets deze keer, ja.
0: Maar ik heb er volste vertrouwen in, kan ik je vertellen.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ik als chauvinist en kijkend terug naar wat FC Volendam thuis heeft gepresteerd, denk ik dat het sterke Telstar geen probleem moet zijn vanmiddag.
1: Ja. Ja, ik ben meestal ook heel positief. Maar oei. Het oei. Wordt wel krap hoor. Maar goed, ja, laten we met z'n allen positief denken.
0: Ja, en met ja, Telstar heeft ook nog genoeg aan een punt. Hè?
1: Ja, daarom.
0: Dat is ook nog een dingetje. Maar goed, we gaan er gewoon vanuit dat we winnen. En dan is alles ja. Gewoon... Maar voor de rest hebben we in deze show, zoals ik al zei, Thomas Stolle volgende uur, Jaap.
1: Ja, een heerlijk gesprek wordt het met mooie muziek. Dus
0: met mooie muziek.
1: Blijf lekker luisteren.
0: Terug in de tijd met de hopelijk mooie verhalen die hij nog weet op te rakelen.
1: Ja, en ik zag een hele mooie staan dat ik denk, hey, Island in the Wind.
0: Ja.
1: Dat
0: ja.
1: Ding, daar ga je wat over vragen.
0: Ja, daar ga ik zeker wat over vragen.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, zeker. Jij gefeliciteerd nog met je verjaardag.
1: Ja, ik ben eventjes,
0: Gisteren was het de dag zeker. Of eergisteren.
1: Eergisteren. En toen heb ik mezelf getrakteerd op een mooie concert van Daniel Loos.
0: Oh.
1: In een uitverkocht carré, theater carré. 1800 man.
0: En wanneer moet
1: fenomenaal.
0: Of ben je daar al geweest?
1: Ja, afgelopen vrijdag op mijn verjaardag.
0: Op je verjaardag. In je eentje?
1: In mijn eentje, wauw. Mijn ijsje toe.
0: Nou ja, goed. Met jij en jezelf, zal ik dan maar zeggen. Een mooie avond met Daniel Loos. Vakman, hè?
1: Vakman, ja, geweldig.
0: Ja, puur zang, echt.
1: Met een bassist en een gitarist, mandolist, speler erbij. Nou, jongens, een avond kan die stuk.
0: Ja.
1: Alles een hits deed hij, dus...
0: Ja, absoluut, absoluut. Nou, voor de rest hebben we natuurlijk ook die vaste ingrediënten in het programma. We hebben de volgende uur de schatkistplaat, die een klein tintje natuurlijk in een knipoogje naar Thomas heeft. En de originals...
1: Dat moeten we even zien of we dat
0: gaan we. Dan gaan we kijken hoe of het gesprek loopt. Maar in ieder geval kan ik je verzekeren dat we wel die schatkistplaat gaan doen.
1: Ja.
0: Want dat is leuk met Thomas erbij. Voor de rest hebben we de Bluegrass tip straks. En we hebben zo dadelijk al het favoriete album. En wat er allemaal nog meer komt. Dus laat je lekker verrassen met heel veel mooie muziek. Schenk de koffie in. En ga achteruit zitten. Luister naar Duo de Koning hier in de

Guus Meeuwis zong het, de vertaling van Ralph McTell's The Streets of London. En dat deed hij in de jaren 70, geloof ik. In een hele mooie compositie, of een hele mooie vertaling, om het zo maar te zeggen. Live op de bühne, vertolkt door Guus Meeuwis, hoorde je zojuist voorbij komen. Ja, 18 juli 1953 liep hij de studio in bij Sun Records. En daar probeerde hij een liedje op te nemen. Een aantal liedjes gingen er voorbij. En het was toch niet echt het ding wat ze zochten. En na een jaar of ruim een jaar werd de man teruggebeld. Omdat ze iemand zochten met een donkere stem en een blanke huid. En toen kwamen ze in ene bij die Elvis Presley terug. Dus Marion Keizer belde Elvis op of hij nog een keer naar de studio toe wilde komen. En die had dat niet twee keer hoeven te zeggen. Want hij speerde zich naar die studio in Sun Records. En daar stonden Bill Black, Scotty Moore en later een DJ Fontana. Maar in die eerste setting was het Scotty Moore en Bill Black stonden daar te wachten om een paar liedjes op te nemen. Onder het mom van: ik wil een liedje opnemen voor mijn moeder's verjaardag. Klopt.

Daar begon het allemaal een beetje. Daar zette hij zijn naam neer. En daar ontstond een prachtig mooi liedje. Dat heette That's Alright Mama. Een cover, maar op zijn eigen wijze gebracht. En eigenlijk ontstond daar op dat moment in die Sun Studios... ontstond er wat voor Sam Phillips genoeg was om mee verder te gaan. En dat zou later de rock'n'roll betekenen. That's Alright Mama, 1953-54. Elvis Presley in de ochtendshow.

0: Sorry. Hij zou het zo graag nog doen, zong Jan Keizer. En dat deed hij speciaal voor zijn boek, die hij schreef een aantal jaren terug. Wilde heel graag twee liedjes op een cd'tje in zijn boek hebben. En dat deed hij dus met nog een ander liedje, waaronder deze. Hij zou het zo graag nog doen. En Jan noemde zijn boek heel toepasselijk Het Boek Zonder Naam.
1: Ja.
0: Ja, en daar schreef hij min of meer zijn levensverhaal in. En er kwamen hartstikke leuke dingen voorbij.
1: Dat is heel simpel.
0: Ja, heel simpel. Die band zonder naam die heeft dan wat teweeg gebracht eigenlijk allemaal.
1: Ja.
0: Want als je nou nagaat dat bijvoorbeeld een Jan Veerman Kies, die mede oprichter was vroeger, samen met Jan Tuyp en Evert Woestenburg en Gerrit Woestenburg, die in Kees Tol niet te vergeten, en die in 1974 uit de band vertrok, heeft eigenlijk ook altijd nog met een knipoog naar de BSDN gekeken. In de jaren 80 nam hij kwam hij terug met de No Name Band bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Ja, de No Name Band. En vervolgens ging hij in de jaren 90 weer verder met BSDN 66 Reunion Band.
1: Ja.
0: En zodoende heeft hij altijd die BSDN, dat is hem altijd blijven achtervolgen.
1: Ja.
0: En ik denk dat als Jan Keizer 100 wordt, dat hij nog steeds een BZN op zijn rug staan heeft. Want ook daarvoor geldt, alles is BZN wat de klok slaat.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, goed. Het is tijd voor het
1: favoriete album.
0: Favoriete album. Ja, dan komt het 1985 en dat is van de Cats. Flying High wordt het leven ingeroepen. En de titel komt eigenlijk van een oud nummer dat de Cats al in 1972-71 live op de bühne doen. En dat heet I've Got Enough Heartache. En dat komt van Spooky Tooth. Maar vroeger konden ze gewoon niet simpelweg het internet aan gooien om de tekst te kijken. Of een website bezoeken waar het liedje op stond. Nee, dat moest allemaal via de bladen of via de winkels waar je dan weer je informatie kon halen of wat dan ook. Dus I've Got Enough Heartache begint simpelweg met Flying High. En fonetisch overgenomen hebben de Cats de gedachte in 1985. Laten we het album noemen naar dat liedje van Spooky Tooth. En dat was Flying High. Maar er staan fantastische liedjes op het album. She's So In Love bijvoorbeeld. De allereerste single die er vanaf komt. Die ligt in 1979 al in het laadje van Arnold Muren. Wordt opgestuurd en niet duidelijk is van wie het liedje is. Maar Arnold zit in een overspannen situatie. Dus besluit het weg te leggen. Pas in 85 haalt hij het tape uit de lade vandaan. En dan gaan ze op zoek naar de componist. Want ze willen het toch wel opnemen. Maar ook een Isn't It A Lovely Evening. Dat Kees al in 1976 liggen heeft. Maar niet op home run zet. Omdat hij daar al een andere compositie op heeft staan. Die er ook wel wat op lijkt. En zodoende zijn er heel veel mooie liedjes van de Cats op dat album. Waarbij ze grijpen naar het verleden. A Room Full of Tears, Spanish Harlem. Allemaal liedjes die de Cats live deden. Of de liefde voor Benny King weer op de plaats zetten. Ze hebben heel veel plezier aan Flying High in 1985. Daar komen een aantal singles vanaf. En de ene is She's So In Love. Dan hebben we nog een Hooray for Michael. En we hebben ook nog een Hey Baby. En dat is dan de laatste die van het album afkomt. In een afscheid van de Cats inluidt. Ik heb gekozen voor twee singles van het album. De ene heet She's So In Love. En de andere de Hooray for Michael. En die Hooray for Michael is een autobiografisch liedje dat Arnold Muren schreef. En het gaat eigenlijk over een buurjongen, Jan, die het syndroom van Down heeft. En zo vaak om snoep komt vragen. Alle buren geven hem een snoepie en geven hem van alles, waardoor Jan een beetje aankomt in de kilo's. En dan komen de vader en moeder om een hoekje kijken van jongens, geef Jan niet te veel snoep. Want hij groeit bijna dicht. Dat kunnen we niet doen, hè, zo. Dus zodoende moest de hele buurt een beetje erg houden in Jan. En voornamelijk gaat het liedje over de liefde van deze jongen die het syndroom van Down heeft. En in het algemeen de liefde in de aanwezigheid van deze kinderen wat ze brengen. Daar gaat een beetje Hooray for Michael over. We beginnen met She's So In Love, 1985, The Cats.

0: Ja, en dan zat daar weer Jack de Nijs achter, die met Harm Veerman in die tijd in de tweede helft van de jaren 70 een aantal liedjes opnam. Ja, Left Side was verleden tijd in Klaas Tuip en Dick Plat. Die begonnen een ander bandje, Trio Deining. En daaruit vandaan ontstond Canyon. En zo kwam er weer een heel nieuw bandje op Volendam. En de wens om fullprof muziek te maken ging toen in vervulling voor Dick en Klaas. Maar dat betekende wel het einde van Left Side. En toen moest Harme als leadzanger in 1976, eind 1976, ook gewoon zoeken naar wat anders. En dat ging in eerste instantie al heel gauw met Peter Koelewijn. En hij kwam op een kerstalbum terecht, waarin die hele succesvolle single is uitgekomen. Een heel gelukkig kerstfeest. Daarop datzelfde kerstalbum zingt Harme nog Rudolph the Red-Nosed Reindeer. En vervolgens ging hij in zee met Jack the Nice. En dan krijg je Picture on the Wall. Dan krijg je Lady of the Night. En dan is er ook nog een plaat die heet Saturday Night, 1979. Dan wordt hij Maggie's Dog. En dat is natuurlijk een knipoog naar zijn bijnaam, Harme Poes. Maggie's Dog, dat krijgt ook weer een single. Dat is ook weer een single. En dat gaat weer onder de naam Pussy in Black Jack. En vervolgens komt er nog een rol in de film als muziekmaker, Jan Rapp in zijn maten. En dan zingt Harme My Roof is Rainproof. Allemaal dingen die na Left Side zijn gebeurd. En met name deze paar liedjes uit de tweede helft van de jaren 70 zijn natuurlijk prachtig om terug te horen. Dat is Harme Veerman hier in de ochtendshow. Het is tijd voor de Bluegrass tip.
1: Nee, we krijgen nog eerst eventjes...
0: Oh, we krijgen nog
2: Roberto.
0: We krijgen nog Robert Long. Ja. Ik zie je kijken. Jaap, je moet voortmaken, want anders komen we in de knoei.
1: Ja.
0: Laten we maar gauw maar draaien gaan. De uit 1973 komende Kalverliefde, maar dan in een live situatie. Robert Long.

0: Ja, we gaan over naar het folktip, Johan. Ik heb eens heel wat anders meegenomen, Johan.
1: Een folktip?
0: Ja, een folktip.
1: Oké. Okay.
0: En Thomas Tol is hier aangeschoven ook, ja, trouwens, aan de tafel.
1: Ja, Thomas is binnengekomen, ja.
0: En die kent dit liedje, absoluut. Die komt uit onze jeugdtijd. Het is een nummer geschreven ooit door Richard Thompson, Davy Swarbrick van de Fairport Convention.
1: Ah.
0: Sandy Denny zong het, Crazy Man Michael. Een liedje gecomponeerd en dat is toch een leven lang blijven hangen bij iedereen. En vroegen ze toch aan de jongens, neem dat eens een keer op, want Sandy Denny is maar 29 jaar geworden. En dat hebben ze gedaan. En toen hebben ze dat popular by request, allerlei songs van Fairport Convention opnieuw opgenomen. En het mooie is, als je een liedje schrijft zelf, dan zing je het op jouw manier. En ditmaal ging dat ook zo, want Simon Nicol, die zat toen al in die band, en die hebben dit liedje dus opnieuw ingezongen. En dat ga ik draaien tot aan het nieuws. Ja. Luister naar Crazy Man Michael. Ja. Voor de jeugd onder ons, de oude jongeren, die kennen het liedje.
1: Ja. En natuurlijk tot zo na 11 met Thomas Tol.
0: Ja.

0: Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitaire experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraamverhuur Volendam.
5: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
6: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
7: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man probeerde te vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De NPO en Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over een Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd tweede. Dan het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk.
9: en winkelcentrum Havenhof.
10: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
11: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraamverhuur Volendam.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
7: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: En daar was hij in 2006, Jan Smit, met Als de Morgen is Gekomen. Prachtige mooie plaat. Simon Keizer zoekt hem op. En Jan gaat samen met Simon dingen op papier zetten. Waaronder deze Als de Morgen is Gekomen. En de muziek, ja die muziek die in één klap binnen in je huiskamer komt. Die werd gecomponeerd door Thomas Tol. En die zit hier vanmorgen. Wat op 6 juni aanstaande in de PX geeft hij nog één keer een hele mooie... een heel mooi concert met alles wat zijn bijna 60-jarig carrière heeft gebracht. En we duiken terug in het verleden. We gaan over Tol en Tol praten. We gaan over allerlei mooie dingen praten. Want wat zal dat weer een prachtige mooie avond worden. Thomas, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dan heb ik zo'n Als het Morgen is Gekomen. En Jan Smit die is helemaal back in 2006, 2007. Hij haalt 6 keer platina. En dan kom je in een wereld terecht... waar je, en naar mijn mening, even de weg kwijt bent. Hoe was dat voor jou? Hoe was dat succes?
1: Met Jan Smit.
0: Met Jan Smit in 2006. Deze fase van zijn carrière.
1: Jan, die kwam bij ons. Hij had de deur open van de studio. Toen zegt die jongetje van 15 jaar... ik ben Jan Smit. Ik zeg, goedemorgen jongen, kom maar in. Maar ik heb dan ook meteen zo'n gevoel... de meeste mensen hebben dat... dat we leggen hem in de watten. Vooral mijn vrouw. Want het is gewoon eigenlijk een kind van 15. Ja. En daar ga je dan op zo'n vaderlijke manier mee om. Zit je goed? Ga je lekker? Hoe is het met je? Heb je al het eerste brommetje? Wanneer ga je het kopen? Dat soort verhalen. En dan gaat hij zingen. En dat is natuurlijk een andere wereld.
0: Ja.
1: En ging een cd maken. Ik heb eerst 2 weken over na moeten denken of ik er wel zin in had om het te doen. Geen zin is het juiste woord niet, maar gewoon, hoe ga je dat doen? En op een gegeven moment zijn we er gewoon aan begonnen. En toen stond op een cd van Annie Schilder stond Le Soleil. Ik zeg tegen Jan, zeg, hoor eens, ik heb nog een liedje, dat is dat liedje, als je daar een Nederlandse tekst op maakt, kan het wat goed uitpakken. Dat hebben we toen gedaan. En dat was eigenlijk gewoon de volgende hit van Jan Smit.
0: Als het nacht verdwijnt.
1: Als het nacht verdwijnt.
0: Ja.
1: En elke keer als ik hem al speel bij mijn eigen concert ook. Dan denk ik, wat is dit toch gewoon een erg goed liedje.
0: Ja. Ja, en zo zijn er zoveel mooie liedjes gekomen.
1: Jawel. Jawel.
0: Want ook daarvoor geldt, 2002 komt Jan Smit bij jou. We hebben het nou even in deze fase over 2002. Zonder jou wordt het eerste album met Thomas Tol als componist. Dat is 24 jaar geleden.
1: Ja.
0: 24 jaar. En dan komen al die mooie liedjes. Dan komt .com en op eigen benen. En dan krijg je dit Als de Morgen is Gekomen. En dan staat de wereld op zijn kop. En is Jan de populairste zanger van Nederland.
1: Ja.
0: En dan moet je je zelf ook in een bijzondere tijd bevinden. Want jij hebt meerdere malen heel veel succes gehad. Maar hoe beleef je dat dan weer aan die kant van het verhaal?
1: Het is bijvoorbeeld... we zaten altijd in de studio met mijn broer Kees. Die heeft niet te vergeten. En de cd jansmit.com... dat we toen daar mee bezig waren... toen... een half jaar daarna... toen dacht ik bij mij... dit hebben we wel goed gedaan. Dan besef je pas... dat je eigenlijk buiten je eigen grenzen bent gestegen.
0: Yeah.
1: Want er stonden een aantal hits op. Die Jan nu nog steeds speelt.
0: Yeah.
1: Hoop, liefde en vertrouwen. En noem maar op.
0: Ja, daar staan heel veel mooie liedjes op. Een Boom Boom Bailando. Om maar. En Vrienden voor het Leven.
1: Ook.
0: Dat soort, ook weer zo'n liedje.
1: Wacht, maar die liedjes die kwam echt... dat waren echt typisch Jan Smit liedjes. Die kwam daarmee aanzetten.
0: Ja.
1: En dan zetten ze wij op de plaat...
0: En dan had je succes. En dat is 2006. En zo is er heel veel voorbijgekomen de afgelopen... want ik zeg het net, bijna 60 jaar. Hè? Want als we eventjes teruggaan in jouw carrière, Thomas... dan beginnen we een beetje in 68, 67, 68. Dan kom je bij Empty Hearts. Een bandje, wat een coverbandje.
1: Ja.
0: Waar ook een Jan Keizer in zit hè, op dat moment. Jij bent degene die uit Empty Hearts stapt.
1: Ja.
0: En dan kom je bij BZN terecht.
1: Ja.
0: Want je broer zit ook al bij BZN. Ja. Dan valt de Empty Hearts een beetje uit elkaar. De band kan geen goede vervanger vinden. Dus stopt het een beetje.
1: In die tijd ging dat gewoon zo.
0: Ja. Nou, Q-Tips is een ander bandje wat in die tijd speelt. Ja. Wat ook een beetje op het einde liep. En toen werd er een fusie geregeld tussen de Empty Hearts en Q-Tips. Dus Jan Keizer die vertrok naar Q-Tips. En daar werd weer een hele nieuwe band geformeerd. Tot Jan Keizer weer naar BZN ging. En toen viel die Q-Tips weer uit elkaar. Nou ja, in die beginperiode van BZN zitten jullie natuurlijk in een project met een soort... hoe heette dat? Dat soort liedjes toen, de Golden Earring, iedereen, de Motions. Iedereen zat een beetje op hetzelfde level. Maar dan toch in 1970, 71 kiezen jullie voor een iets drukker repertoire. Een iets harder repertoire. Een soort hard rock, rock'n'roll. Ja. En in die fase verschijnt er een single dat heet Winter Orchestra. En dat ben jij ook. Maar dat is dus klassiek.
1: Het is, we zaten gewoon te repeteren met lief voor de liedjes van de Who. Want dat repertoire had die tijd gedaan. Maar op een of andere manier zat thuis, speelde ik die melodietjes gewoon. En die kwamen binnen zitten. En op een gegeven moment liet ik dat aan de jongens horen. En dan op een vervelend moment zeiden we, laten we dit opnemen, laten we een winterorkest maken. Dat hebben we het ook gedaan, ook, maar zo zijn er wel meer dingen. Want de achterkant staat Autumn.
0: Ja.
1: Dat speel ik nog steeds.
0: Ja.
1: En eigenlijk is dat gewoon een soort voorbode geweest van wat BZN later zou gaan doen.
0: Maar hoe kijk had...
1: Alleen, je begrijpt het zelf niet dat het eraan zit te komen. Want gekke is, ik zat in BZN. En toen stopte Jaap Sombroeken mij als drummer. Toen heb ik gezegd, Jan Keizer kan een beetje drummen, kom erin. En die is toen gaan drummen, wat eigenlijk niks voor hem was. Maar hij was er al wel binnen, de groep. En het was een kleine stap om daarna te promoveren tot zanger.
0: Ja.
1: En dat was de juiste plek waar hij eigenlijk moest zijn.
0: Ja, ja, ja. Dus Jan was gewoon eigenlijk onbewust aan het wachten.
1: Onbewust aan het wachten.
0: Tot die...
1: En ik maakte die liedjes dan.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment, een aantal jaar, en op een gegeven moment, gewoon zijn tijd nodig, komt dat op het goede moment in 75, 74 bij elkaar door middel van Man en Moor.
0: Ja. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, in hoe kijk heeft zo'n band dan op zo'n uitstapje van jou op dat moment? Want Jan Tuyp, Kees, jij waren de componisten van al die liedjes die jullie deden. En in ene komt er dan een klassiek liedje. Dat wordt op single notenbenen uitgebracht, ook nog. Is er dan niet zoiets van binnen de band van wat doe jij nou?
1: En, absoluut niet.
0: Nee, dus dat was...
1: Absoluut niet. We zijn allemaal de gein er wel van in.
0: Oké.
1: Okay. Absoluut. Het is... Vooral Dick de Boer. Die deed uit de beste om die jongetjes bij elkaar te krijgen en op tv te komen. Daar bekeerde helemaal niks aan die houding.
0: Ja, want er werden vier figuranten gezocht.
1: Ja. En laatst liep ik op de dijk. En toen werd ik op mijn schouder getikt. Zegt die meneer, mij ken je zeker? Ik zeg helemaal niet. Ik zou niet weten wie je bent. Van de Volendammer. Hij zegt, ik was een van de leden van het Winterorkest. Ik vond het prachtig. Ik heb een tijdje met die man van te praten. Ja. Hebben we gewoon ervaringen gedeeld vanuit die tijd vandaan.
0: Mooi, hè?
1: Dan kom je er ook achter hoe snel de tijd gaat.
0: Ja, zeker wel. 71, ja. Jaap, 55 jaar terug. Het is wat, hè? We gaan er even naar luisteren. Islands in the Wind van Winter Orchestra.

0: Luister elke zondagmorgen vanaf 10 uur naar One Way Wind, de ochtendshow met Johan Tol.
1: Ja, Concert van de Heer hoor je hier een stukje van. Maar daar gaan we zo even op verder. Winter Orchestra, Thomas. Ja, het is een enorme tijd terug. Ja. En midden in een periode waarin jullie de studio induiken. Na zoveel singles en een album gaan opnemen. En dan is het 1971. Ja. In die periode gaan jullie ook naar Engeland. Jullie gaan een klein beetje de Nederlandse woe achter. Boren jullie een beetje. En het moet een fantastische tijd zijn geweest.
2: Prachtig.
1: In Engeland, in Londen.
2: Dat Londen spelen. En ook in Zweden. En we hebben ook nog ergens gespeeld in Zweden. Toen zaten we samen met een ander bandje. Daar zat er geloof ik een van de jongens van ABBA ook bij.
1: De Hepstars.
2: Dat denk ik wel dat hij mee speelde. En dat zijn echt rock'n'roll periodes.
1: Ja.
2: Met kleren aan, weet ik veel wat, geen dubbeltje te maken. Maar wel genieten van het leven, wat eigenlijk dat was op een top leven.
1: Ja, ja, in kleine successies. En als je dan toch in Birmingham, geloof ik, speelden jullie. Ja. En dan krijg je en sta je toch voor een paar duizend mensen te spelen. Ja. Dus BZD was niet zomaar een heel onbekend bandje in die periode.
2: We waren best een goede band, dat was dat zo en zo. Maar ja, we waren een rock'n'roll band. En het was toen in die tijd ook gewoon één, toen en nu ook nog steeds, om uit te gaan. Dus mensen kwamen gewoon, ze wisten niet eens wie er speelde. Maar wij speelden er toevallig.
1: Ja.
2: Zo ging dat.
1: Ja.
2: En in Zweden ook.
1: Ja. Toch bescheiden successies in die periode. Hè? The Bad Bad Woman. Ja. Je hebt Rolling Around the Band, Sweet Silver Annie. Het waren allemaal liedjes die toch de top 40 haalden allemaal. Dus het succes was er wel een beetje in die periode. En en dan dat album The Bastard, die dan ook weer mooie dingen brengt. Hoe kijk jij terug op dat album?
2: Weet je, ik heb een soort standpunt. Of een gezin.
3: Liever, hij staat klaar.
2: Liever naakt dan namaak. Maar wij gingen, je bent jong en je bent onder invloed van andere soort muziekstijlen. Dus je speelde eigenlijk wat je de hele dag hoorde op de radio. Dat speelde je ook. Er was nog geen sprake van een eigen wil. Dat was er nog niet.
1: Coverband.
2: We waren gewoon een soort coverband, maar die maakten dan een plaat ook.
1: Ja. Nou, wat leuk is dat jullie tijdens het Concert van de Eeuw, waar jullie ook met BZN 66 een hele grote rol in gespeeld hebben, samen met Jan Veerman Kies nog een keertje teruggingen naar die tijd, naar die 1971, 72. Dat BZN begon hitjes te scoren en dat het in Nederland echt voet aan de grond kreeg. En die periode, die hardrockperiode, dat deden jullie in Sporthal de Opperdam op 19 november 2004 nog eventjes dunnetjes over.

0: Good old Jan Kees.
1: Good old Jan Kees, inderdaad. Hij speelde bij BZN tot en met 1974. En op 19 april 1974 stond BZN in Paradiso. En er waren een tijdje terug discussies over of Alaska de eerste band of Volendam was die in Paradiso had gestaan. Maar toen kreeg ik een klein belletje van manager Dick de Boer. En hij had een foto van het affiche nog. En hij zei, wacht eventjes, wij waren eerder. Op 19 april 1974 stond BZN met zijn voltallige band in Paradiso daar te spelen. Nou, een week later vertrok Jan Veerman Kies uit de band. Twee jaar is Jan Keijzer, neemt de microfoon over tot 1976. En dan begint BZN. Dan komt er een ommezwaai in je leven, Toon. Want BZN die gaat in 1976 in januari met Jaja de markt op. En in september 1976 komt Van der Moer uit. En dan komt die plaat op 1.
2: Ja.
1: En dan moet je leven compleet veranderen, naar mijn mening.
2: Dat was het ook. Want weet je, het zat al aan te komen een beetje dat het die kant op zou gaan. Want Jaja was eigenlijk al een voorbode. Eigenlijk, het liedje stak een heel ander veld dan het eigenlijk op de plaat is gekomen. Maar dat was een klein foutje van de producer toen in die tijd. En het was niet te houden. Ik zat op het conservatorium. De een zat op die school, de ander zat op die school. En op een gegeven moment, ik heb het al honderd keer verteld, dit verhaaltje, komen die nootjes tevoorschijn. Tadadam. En dan gaven dat wat mee zitten knoeien op de repetitie, eigenlijk voor de gein. Totdat iemand zei, want Jan Keijzer voelde zich meteen aangesproken in een soort nep Frans, gaat hij mee te zingen. En dat viel als een kwartje. En op een gegeven moment, laten we dit nou eens gaan doen. Want het was bij ons, de koek was op. We verdienden niks meer. We hadden allemaal op school. En toen kwam mijn moeder. En toen, waar ik nog steeds een klein beetje een traumaatje van heb overgehouden, ik moest stoppen met school. Want we kregen op een gegeven moment van Dick de Boer een A4'tje. De ene maand stond er helemaal niks op. In de tweede maand zat hij vol. Dus we konden geen kant meer op. De een zat op die school en de andere zat op een andere school. En we hingen allemaal voor hout, voor de BZN. Hebben we ook gedaan.
1: Ja.
2: Dus ons leven kreeg een totaal andere dimensie.
1: Ja, en dan heb je altijd tegen mij gezegd, ondanks dat ik alles heb gedaan, want als we zo je carrière even naboots, dat is gigantisch geweest. En nog steeds. Maar ik ben altijd BZN'er gebleven.
2: Ja.
1: En dat vind ik apart.
2: Ja, het zit in mijn hart.
1: Het zit in je hart. En ja, waar komt dat vandaan?
2: Dat weet ik niet. Dat is gewoon, je begint ermee. Je geeft je ziel en zaligheid eraan. Dag en nacht. Je wil een kant op. Je voelt dat het gaat lukken ook. En dat raak je nooit kwijt. En hebben we laatst gespeeld met de havenfeest in de tent. Met een paar jongens van de band.
1: Ja.
2: Ik vond het prachtig.
1: Ja.
2: Ik vond het prachtig.
1: Bijna een voltallige BZN.
2: Bijna.
1: Ja, bijna.
2: Ik heb Arnie ook nog gebeld.
1: Ook toch nog wel gebeld.
2: Ja, die heb ik gezegd, wat denk je ervan? Zou je het aan durven? Ik zei, ik zou wel willen hoor. Maar om die stap te maken, dat is natuurlijk wel een wereld.
1: Ja.
2: Zelfs ik ben niet meer zeker van mijn eigen stem en dat soort dingen. Dus we hebben het eigenlijk maar laten rusten.
1: Oké.
2: Okay. Maar als het weer een keer komt, dan zeg ik toch, je moet toch je uiterste best doen om dat mensen bij te halen. Ja, want ze heeft gewoon een aantal nummers gewoon van BZN regelrecht de hemel in gezongen.
1: Nou, dan ben je bescheiden bezig als je zegt een paar nummers. Want Arnie heeft in de 8 jaar dat ze actief is geweest, 1 single buiten de top 10 gezongen.
2: Ja.
1: En weet je nog welke dat was?
2: La France?
1: Nee. La France was van Carola. Nee, oh ja. Dat was Oh Me Oh My. Die kwam nummer 11. Nou, waar hebben we het over, weet je?

0: Ja. Misschien was het wel niet zo'n sterk nummer.
1: Nou ja, dat weet ik niet. Maar
0: heeft het niet gelegen.
1: Nee. Maar ik bedoel, in 8 jaar tijd, in dan minder dan 200.000 per album, was het niet. En al die singles kwamen in de top 10. Ja. Het was onvoorstelbaar.
0: Weet je wat dat is? Als ik nog eens terugdenk, en ik zie nog die clip van bijvoorbeeld Just an Illusion. Dat is tegen ze boven de eigen uit.
1: Ja.
0: Dus dat zo.
1: Als ik nou zeg dat Just an Illusion misschien, nou, ik durf niet te zeggen het beste liedje, maar dat een enorm hoogtepunt is geweest voor BSD, heb ik dan gelijk?
0: Ja, wat, nou, niet helemaal. Want ik vond een van de hoogtepunten ook van, ondanks dat het niet de eerste keuze was van het single uitbrengen, dat was toch ook Lady Macquarie.
1: Net geen één.
0: Lady Macquarie, dat was ook een gigantisch.
1: Ja. Dus dan hebben we het over meerdere hoogtepunten.
0: Dat klopt.

0: het rijke muzikale verleden. De schatkistplaat van deze week.
1: Ja, en hij zit er toch, dus we gaan hem ook gewoon draaien. Want deze Den is in 1976 herenmeester in Nederland, waar de Cats een stapje terug doen, zet deze Den een stap vooruit. En de hits volgen na de een na de andere. Mon Amour komt uit. Men vraagt in de studio van: jongens, waar is de opvolger? Die was er nog niet. Dus vliegend de studio in om opvolgers te maken. En zo staat Thomas Grant voor Don't Say Goodbye, Sevilla en noem maar op, alles wat daar achteraan komt, zijn hits. En dan gaat het buurland aangesproken worden, want we gaan naar Duitsland. We gaan proberen om ook die palingsound, die BZN-sound, gaan we aan land proberen te brengen in Duitsland. En dat doen jullie met de clown. Kan jij dat nog herinneren?
2: Ja.
1: En dat is niet echt gelukt.
2: Twee dagen in, hoe heet dat? Musicalade in Bremen.
3: Musicalade.
2: Zaten we dan?
1: Ja. Want das Lied aan der Ende der Show, dat is dan zeg maar de clown. En dat deden jullie in het Duits. En dat werd op single uitgebracht in Duitsland. En heb je enig idee wat dat gedaan heeft in Duitsland?
2: Totaal niet. Nee. Maar ik weet ook niets van de Duitse versie af.
1: Oh, nou, dat is leuk, want die gaan we draaien. Dat is de schatkistplaat van deze week. De clown in het Duits vertaald van BZN in de mid-jaren 70.

0: Ja, van Tolle Tol deel 4 hoorde je On Top of the World. En hij zit hier, Thomas Tol, want hij heeft op 6 juni aanstaande in PX een groot concert, compleet uitverkocht, tot de laatste stoel aan toe. En hij gaat terug naar 60 jaar, Thomas Tol, in de allermooiste dingen, verhalen, liedjes. Met uiteraard heel veel gasten komen terug die avond. Of ja, als je erbij bent, denk ik dat je de avond van je leven beleeft. Dus 6 juni aanstaande. Thomas, even terug te komen op je BZN-periode dan. Nog even kort. Ik las in het boek wat dan de sterrenstatus met je doet. Hè, als je dan bekend wordt en echt definitief doorbreekt zoals jullie. In het boek Jan Keizer, boek zonder naam, vertelt hij dat op een gegeven moment iedereen wel een beetje in beeld wilde komen bij BZN. Dus als het er specials draaiden, als het er tv'tjes draaiden, dan werd er vaak met de regisseur afgesproken dat iedereen in beeld moest. Want ja, er kwam een beetje wrijving zelfs, dat de leden tegen Annie en Jan zeiden van, jullie komen elke keer in beeld en wij niet. Zodoende moest de cameraman capriolen uithalen om af en toe iedereen in beeld te... Kan jij daar nog wat van voorstellen?
1: Ik kan me dat zeker voorstellen. Ik weet er nog wel vanaf ook. Maar het is natuurlijk gewoon, Jan en Annie konden er helemaal niets aan doen.
0: Nee, wel nee.
1: Want die werden gewoon in beeld gebracht. Maar ik vond wel, de regisseur, of wie het dan ook was in die tijd, had er wel een beetje rekening mee kunnen houden van, jongens, deze band bestaat uit 5 man. Of 6 man. En die jongens die moeten er ook bij. Die zijn ook bekend in Nederland. Maar ja, als regisseur, dan tussentijds een regisseur treffen die verliefd wordt op Annie. Ja, dan ben je natuurlijk gewoon als band totaal kansloos.
0: Ja, dat is kansloos.
1: Dan kan je niet zo goed thuis blijven. Ja. Dus daar moet je dan proberen ook wat aan te doen. Maar je moest er gewoon in berusten. Het was niet anders.
0: Nee,
1: dat
0: nee.
1: Ging gewoon in die tijd.
0: Ja, ja, ja. Nou goed, later met Tol en Tol. Want in 1988 vertrek je. En dan ga je je broer achterna.
1: Ja.
0: En dan starten jullie een project dat heet Tol en Tol. En dan zijn jullie nog maar met z'n tweeën natuurlijk vooraan. En achteraan zullen er nog veel meer muzikanten mee geweest. Maar hoe ontstaat dus zo'n project?
1: We werden gebeld door André de Raaf. En die keek mijn leven lang al. En die zei, hebben jullie geen zin om een instrumentale plaat te maken? Ik zei, daar hebben we wel zin in. Hebben we ook gedaan. Maar het mooie ervan was, van het idee, er werden geen... We hadden alles wat ons beschikt. Ook echt alles. Grote orkest, alles wat we wilden hebben. Er was geen... Limited zat eraan. We konden gewoon echt doen wat we wilden. En dat was een goede zet in de goede richting. Daardoor ontstond ook gewoon Eleni op een gegeven moment. Want je zit op een andere manier te denken. In een andere wereld zit je te denken. Nou, dat soort dingen komen dan uit de bus rollen op een gegeven moment.
0: Ja. Maar dat idee, speelde dat al in de periode van BZN?
1: Nee.
0: Of was dat echt daarna?
1: Nee, echt daarna.
0: Oké. Okay.
1: Ja, je was druk bezig met BZN.
0: Ja.
1: Dag en nacht. Wij schreven ook geen liedjes voor anderen. Dat was niet in vraag, want elk liedje kon we zelf goed gebruiken.
0: Ja, ja, ja. Ja, en dan kom je wel in de picture. Dan ben jij en Kees de frontmannen. En dan wordt het verhaal natuurlijk anders.
1: Ja. Dan ga je overal, zit je in Duitsland. Overal zijn we geweest. Dat liedje werd overal uitgebracht. Diverse malen gecoverd. En nog steeds kom als je in Duitsland zit of in Oostenrijk, kon je het liedje tegen en hoor je het weer ergens binnenlopen. Dat is gewoon kikken, is dat.
0: Ja, het staat 25 weken in de top 40, Eleni. Of 25 weken moet ik zeggen. 25 weken in de top 40. En het is in de top 40 op een derde plaats blijven steken. Daarnaast is het in de top 100 is het wel nummer 1 gekomen. Dus die nummer 1 niet hebben jullie gekregen.
1: Ja.
0: En in Zuid-Afrika zelfs goud.
1: Weet je wat dat is met dat liedje? Als het begint, vooral die oboe, dan krijg je de rillingen. Meteen weet je het al, die is zo herkenbaar. En grappig, en later hebben we nogal meer van die liedjes gemaakt. En dan wilden we, de oboe wisten we, het was een vrouw trouwens, een dame die dat speelt, we hebben er gebeld. Toen zegt ze, dat is dan triest weer. Ik speelde een oboe op.
0: Oké. Okay.
1: Hij stond in de meterkast.
0: Jeetje.
1: Dat is dan wel erg natuurlijk wel weer. Ja, ja, ja. Maar we hebben er gevangen. Ieder geval, dat staat op de plaat.
0: Prachtig mooi. En natuurlijk met nichtje Corine van Vakari.
1: Ja.
0: Volgens mij deed je zuster ook nog mee in
1: het
0: de vocaal.
1: Het is zo dat was eigenlijk een demo. Hè? En Toen hebben we dat opgenomen. En toen zei André Draag, dan gaan we koor vernemen. Zei André, dat komt geen koor. De dames gaan dat zingen. Want weet je wat dat is? Vaak hebben demo's iets bijzonders. Ik zeg wel eens met een gekke kop. De liedjes van de Beatles waren allemaal demo's. En daarom had ik altijd zoveel sfeer en zoveel magic. Zo moet je zien. Dat was met alleen die hadden we dat ook. En dat probeerden we dan terug te vangen in de studio. Gelukkig is dat gelukt. Maar demo's met de eerste, ik het goed zeggen, met de eerste invallen die je hebt. Dat is toch heel bijzonder altijd.
0: Ja, zeker weten. En je hebt het al over de Beatles. Het hele project Tol en Tol in Eleni wordt afgesloten natuurlijk. Een heel succesvol project. Krijg je de complimenten van Beatles producer George Martin. Ja. Hoe leuk is dat?
1: Versteld stonden wij. Via vier kregen we dat te horen. Door de jongens de groeten. Ze hebben een goede klus gedaan.
0: Jeetje. En is dat niet op papier gezet? Is dat nooit in een...
1: Nee.
0: Het
1: is een mooie herinnering.
0: Jeetje, nog een toen. Ja, is prachtig mooi, Thomas. 1989. Nederland wordt verrast door Tol en Tol. Eleni.

0: Zoals gezegd, 25 weken in de lijst van de best verkochte platen van Nederland. En met een nummer 3 in een top 40. Nummer 1 in een top 100 in goud uit Afrika. Uit alle landen waar je eigenlijk kan bedenken is het plaatje uitgebracht. Met een zeer bijzondere clip stond Tol en Tol in 1989 in ene op de kaart. En er kwamen fantastische platen achteraan. Er kwamen een aantal albums, ik denk in totaal 6. En in Argentinië, Nederlandse Antillen, overal worden de cd's uitgebracht van Tol en Tol. En op een gegeven moment is dat toch een klein beetje over, Thomas. En dan ga je dingen tussendoor doen. Je gaat Annie Schilder produceren. Je gaat met Jan Smit nog veel meer doen. Je bent een hele bezige bij. Je hebt heel veel gedaan, heb je. Jesus Christ Superstar heb je op je nek genomen. Je hebt, wat ik al zeg, Concert van de Eeuw heb je gedaan. Allerlei mooie grote projecten. En er zijn te veel om op te noemen eigenlijk.
1: Onlangs
2: nog de havenfeesten.
1: De havenfeesten was heel bijzonder.
0: Ja, met de BZN Experience natuurlijk.
1: Ik had een passeerde knie. Ik kon amper lopen daar. En op een gegeven moment moest ik achter de piano gaan zitten. En Jordi Veerman die hield me gewoon achter die vleugel. Dat zie ik dan later op een filmpje terug. Dan zit ik daar met mijn grijze haren. En dan begin ik daar met mijn barm in de nacht te spelen. Of Mon Laboer. Dus ik zat te kijken naar mij. Dat had wel wat, even goed.
0: Ja, absoluut. Het bracht en natuurlijk oud-bandleden die erbij komen. En het fantastisch was dat allemaal daar op die havenfeesten. Te beginnen met Kermis. Toen kwam het succes binnenrollen. En er kwam een vervolg. Al die dingen die je gedaan hebt in het verleden. Een hele lijst. Vanaf dat Empty Hearts tot nu. Heel veel mooie, bijzondere dingen. Wordt in een mooi jasje gegoten. En dat wordt dan uiteindelijk besluit je om een concert te gaan geven. Een aantal jaren terug. Er zijn een paar initiatiefnemers die dat ambiëren. En die jou daarmee overtuigen. Want je wil niet in ene. Zeg je nog ja.
1: Hey, ik wist het. Nou, ik heb een soosploeg. Met alle bedoekstra aan Dieke Brinkemper en Thomas Tol. En Hoekstra zegt: Thomas, het wordt tijd dat je weer het podium op gaat. Jan Keizer zei het, toevallig ook nog een keer, is de schoolmeester. En ben ik erover na gaan denken: nou, ik ga het toch gaan doen, dat mag goed.
0: Ja.
1: En toen heb ik een aantal muzikanten benaderd en gezocht. Toen ben ik naar Patrick Muren gegaan. Patrick, ik zoek een violist, een kwartet. Die bij mij passen. Hij zegt, ik weet er eentje, zegt hij. Het Emma Breedveld. Die heb ik gebeld, geëpt. Hoorde eerst een tijdje niks. Hoe gaat dat tegenwoordig? En toen belde ze hem op. Zegt, kom eens een keer naar Volendam toe. Ik zie er nog komen met het autootje. Ze heeft naast me gezeten. De hele morgen bij mij in de studio. En sindsdien hebben wij een samenwerkingsverband. We hebben een aantal Christian Smitjes en deze met elkaar opgenomen. En ik ben zeer blij en trots dat ze bij mij in de band zit. Ik heb gewoon een topband.
0: Ja, absoluut.
1: Met al die dames en heren bij elkaar.
0: Ja, en dat hele clubje, dat komt dan bij elkaar. En dan verras je mij. Ik was bij je thuis destijds. En je zegt, ik heb een nieuwtje. Maar ik mag het nog niet vertellen, zegt hij. Dus je moet wel je mond houden. Ik zeg, wat is dat? Toen zeg je, ik ga in het Concertgebouw spelen. Ja. En dan ga je, iedereen in die zaal die voelde. Wat jij voelde, denk ik. Iedereen wist wat het belang was. Dat het je wens was. Dat je het echt heel graag wilde. En toen was het die avond zo. Dus iedereen in de zaal had hetzelfde gevoel als jij. Dat moet fantastisch zijn geweest.
1: Het is dat ik het voor het eerst hoorde. Dat ik hem vertelde ik het in de band. Ja, die zei, heb Thomas weer met een mooi verhaal. En toen op een gegeven moment had ik een. Een zitje noemen ze dat tegenwoordig, met je familie. En toen vertelde ik dat ook zo aan passant tussendoor. Er werd gewoon overheen gepraat. Aan het begin met begreep van, wat ga je dan doen?
0: Ja.
1: Dat droogt toch geen mens dat door. Dan zit je dan. Maar dan moest ik ook die trap af. Hè?
0: Ja, ja.
1: En ik had met mijn knieën, dat ging niet zo best. Dus Harry Keizer zei dat tegen mij, van Thomas, zal ik van die trap af komen lopen?
0: Ja. Goed. Het was zo'n succes dat er komt nog een optreden achteraan. Weliswaar in Volendam, maar dat is 6 juni aanstaande. Ja.
1: Weet je wat ik daar vind? Ik vind het Concertgebouw is mooi. Maar ik vind op Volendam spelen in de PX een kwartje kon je horen vallen. Dat is gewoon heel bijzonder.
0: Ja, en dan krijg je inderdaad de kritischste mensen en mensen. En dan als dat kwartje dan, als je dat kan horen vallen, dan is het,
1: dat is goed.
0: Dan is het waanzinnig. Jawel. Goed. Heel veel succes 6 juni in PX. He, maar dat zal ongetwijfeld goed komen. En ik wens je het allerbeste. En heel erg bedankt dat je wilde komen vanmorgen hier in de Ochtendshow.
1: Bedankt dat ik mocht komen.
2: Hartstikke bedankt.
1: Graag gedaan.
0: En voor de mensen thuis, tot volgende week. Een hele nieuwe Ochtendshow. Dag.

0: One Way Wind, de ochtendshow. Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraamverhuur Volendam.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
5: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
6: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
7: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Er raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar rijdt het verkeer langzaam tussen Schorl en Bergen 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
13: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
14: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Zo, het is weer zondagmiddag, luisteraars. Welkom hier bij Muziek van de Straat op deze 17 mei, het jaar 2026.
1: En wat gaan we allemaal doen? Nou, straks de muziekagenda in ieder geval. Het wordt wel alweer een beetje minder, hè? Je begint te merken dat het zomerseizoen straks zit aan te komen.
0: Ja, dat klopt inderdaad, ja. Ja.
1: Maar ja, dan zijn er ook weer vast hele leuke zaken te beleven. En ja, wat hebben we nog meer? We hebben divers nieuws uit onze regio. De Kolm.
0: De Kolm, ja?
1: Ja, dit keer...
0: Wat kan je erover vertellen?
1: Nou, het gaat eruit met een knal.
0: Met een knal?
1: Met een knal,
0: okay.
1: Ja.
0: Nou, zit weer vol verrassingen die Peter.
1: Vol verrassingen. En niet te vergeten, in het tweede uur, de oude meuk.
0: De oude meuk laat, ja.
1: En dat heeft vandaag alles te maken met een foto die ik toevallig van iemand voorbij zag komen op social media.
0: Oké.
1: Okay. Meer zeg ik er nog niet over.
0: Nou goed, dat zometeen de tweede uur dan.
1: En we hebben natuurlijk ook heel veel muziek meegenomen. En zoals u gewend bent, gaan we aan het begin van onze uitzending altijd terug naar de jaren 70. Hier is uit 1977 Cheap Trick met I Want You To Want Me.

0: Ja, dat was Razy en Some Girls uit 1979. Goed, we gaan over naar de muziekagenda van deze week.
1: En die beginnen we dit keer met links 2, draai 4, links 2, draai 4. Want op vrijdag 22 mei zal de PX weer op zijn grondvesten beven. De Dance Commanders zijn terug met een missie. Nogmaals de stomende rockshow neerzetten als eerbetoon aan de iconen van Rammstein. Na twee spectaculaire shows gaan ze het nog eens dunnetjes overdoen, maar dan immer groter en immer besser. Als voorprogramma treedt Royal Blood op, een duo dat een tribute band aan de nu al iconische band Royal Blood. En dat dus vrijdag 22 mei om 8:30 s'avonds in de PX. En voor meer informatie en kaartverkoop kun je een kijkje nemen op www.pxvolendam.nl. En dan vanmiddag in de Harmonie Edam, de Amsterdamse band Lemon. Ze staat bekend om haar net Chester geluid. Ofwel een mengelmoes van soul, rock en indie funk. Sommigen zeggen dat ze een beetje klinken als Stone Roses, The Cooks, Talking Heads en Kasabian. Welke naam je ook aan hun sound wil geven, ze hebben in ieder geval een ijzersterke lijfreputatie. De band bestaat uit bassist, zanger Mark Bongers, Thomas Gensen op gitaar en keys, Paul Hessen op drums en Ralf Hezen op gitaar. En vanmiddag treden zij op om 4:00 middags aan de Voorhaven 92 in Edam en de toegang is geheel gratis. Maar bij ons liggen ze nu al op de draaitafel. Hier is Lemon met How You're Living.
2: It ain't what you get.

0: Ja, dat is op mijn manier hoor. My lucky day vandaag. En dat je hoorde net Milo hier op de muziek van de straat.
1: Ja, dan is het wel ineens een hele rare overgang van my lucky day naar iets wat veel minder lucky is. Want aan de burgemeester Versteegsingel in Edam is afgelopen woensdag een overleden persoon in het water aangetroffen. Omdat de oorspronkelijke melding even na vieren enkel sprak van een persoon te water, rukte hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter, massaal uit. Maar eenmaal ter plaatse bleek deze hulp gewoon te laat, want de persoon was al overleden toen het slachtoffer uit het water werd gehaald. Over de identiteit van het slachtoffer is niet naar buiten gebracht. En ook de doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. Wel kon de politie een dag later melden dat de persoon niet door een misdrijf om het leven was gekomen. Nou, wij wensen in ieder geval alle nabestaanden heel veel sterkte. Want dit is gewoon nooit leuk nieuws. Ik heb overigens wel het idee, maar het kan aan mij liggen, dat we dit steeds vaker horen. En met name in Edam.
0: Dat klopt inderdaad, ja.
1: Want
0: waren best wel, drie mensen gevonden toen.
1: Nou ja, ik weet het niet, maar ik doe natuurlijk ook het nieuws voor onze website.
0: Ja.
1: En daarvoor hou je dit soort dingen ook bij. En ik weet niet of ik er compleet na zit, maar volgens mij heb ik de afgelopen 2 jaar... steeds vaker dat er iemand in het water
0: juist,
1: is beland.
0: Ja, goed.
1: Hoe dat dan kan?
0: Ja, precies. Dat wil ik net zeggen, ja.
1: Dat weet je dan ook niet. En het kan misschien ook iets te maken hebben. Kijk, we weten natuurlijk helemaal niks van die persoon die nu te water is geraakt. Maar je merkt ook met name steeds vaker dat ouderen bijvoorbeeld ook met een scootmobiel het water inkieperen. En ik heb toch wel een idee dat het ook een beetje te maken heeft met mensen die steeds langer thuis moeten blijven. En,
0: dat zit er wel in wat je nu zegt. Ja.
1: Dat je dan toch dat soort dingen vaker krijgt. Maar ja, het is gewoon nooit leuk. Dus laten we maar gewoon een hele mooie plaat in gaan gooien. Hier is Kansas met Dust in the Wind.

0: Dat was Otis Redding met Sitting on the Dock of the Bay. Een heerlijk oudje uit 1968. Nou, of je nou aan het water zit of gewoon thuis. Richard gaat je vertellen wat voor weer je kan verwachten.
1: Nou goed, kijken ze hier op mijn scherm. Net als gisteren is het vandaag bewolkt en komen er enkele buien voor. Bij een matige zuidwestenwind wordt het niet warmer dan een graad of 13. Vanavond klaart er steeds meer op en wordt het droog. En het koelt.

0: het uiteindelijk af naar een graad of 8. We gaan over naar Monique met het verkeer.
1: Tot vrijdag 5 juni vinden er ter hoogte van Kwaadijk 95 in het gelijknamige dorp wegwerkzaamheden plaats. Er worden laag- en middenspanningskabels aangelegd en het transformatorhuisje wordt klaargemaakt. De werkzaamheden vinden plaats in de berm, dus de weg blijft toegankelijk voor verkeer. En dan van maandag 18 mei tot en met vrijdag 5 juni vinden er sloopwerkzaamheden plaats aan voormalig peuterspeelzaal De Ark in Volendam. Hierdoor kan er enige verkeersoverlast zijn rondom winkelcentrum De Stient. Voor verkeer op de weg tussen De Ark en De Stient geldt een om- en omregeling. En in de weekenden geldt deze regeling niet.

0: Ja, je hoort de muziek van Frank van Etten en Niet bang voor de duivel. En daarvoor hoor je Edwin van Tolen en Coden Rood.
1: Ja, en dat was weer een uitdaging dit keer hoor.
0: Om
1: nieuwe Nederlandstalige singles uit te zoeken. Want er is zoveel nieuw uitgekomen. Dat ik echt zoiets had van, wie ga ik nou kiezen? Je voelt je bijna schuldig als je dan iemand overslaat of zo.
0: Nou, ik vind het best wel heel bizar dat er best wel wat uitkomt eigenlijk. Was dat toen ook al in die tijd, of niet?
1: Nou ja, Nederlandstalige muziek is gewoon populair. Of eigenlijk nog steeds populair. Mm-hmm. Dus,
0: maar het valt mij op dat het gewoon veel is.
1: Maar
0: dat maakt mij niet uit.
1: Nou, het wordt misschien wel weer tijd voor een Nederlandse programma. Hè? Weet je, Nederlandstalige muziek.
0: Nou, wie weet.
1: Maar wie weet misschien wel in het nieuwe radioseizoen. Oeh, ik doe snel een slotje op mijn mond.
0: Ah, oké. Okay. Nou, oké. Okay.
1: Laten we gewoon overgaan naar de column van Peter Nierop.
0: Ja, dat lijkt me verstandig, ja. Hey, goed, Peter Nierop, ja, goed.
1: Ja, het heeft alles te maken met knallen. En dan niet in een positieve zin.
2: Oudjaar ligt alweer een tijdje achter ons. Dus zijn de kruiddampen ook al lang opgetrokken. En natuurlijk zijn vuurwerk en bommen niet uit het dagelijks leven verdwenen. Want de voetbalcompetitie is er nog niet afgelopen. Dus lopen we nog steeds kans op vuurwerkoverlast. Een nieuw dieptepunt was de wedstrijd NAC tegen Heerenveen. NAC had zich natuurlijk al gekroond tot de meest sneuwe club van dit jaar. Door te proberen het kansloze 6-0 verlies tegen Go Ahead via de rechter ongedaan te maken. Want daar had een speler meegedaan die geen werkvergunning had. Dean James had een Indonesisch paspoort gekregen en dan ben je geen Nederlander meer. Alleen had niemand in de Nederlandse voetballerij dat in de smiezen gehad. Dus James voetbalde mee tegen NAC en de club uit Breda werd met 6-0 afgedroogd. James scoorde overigens niet. Toen NAC werd getipt door een podcast, vroegen ze de KNVB om de wedstrijd ongeldig te verklaren en te laten overspelen. Wanneer je op een kansloze degradatie afstevend, kun je twee dingen doen. Beter gaan voetballen of je vastklampen aan elke strohalm. Nou, dat eerste wilde maar niet lukken, dus op naar de strohalm. De KNVB voelde niks voor overspelen. Want een kort onderzoek had uitgewezen dat als ze dat deden, de hele competitie onder vuur kwam te liggen. Er waren veel meer voetballers die verleid waren tot een nieuw paspoort om zo te kunnen spelen in landenteams waar ze door wat vage bloedlijnen ineens klaps voor in aanmerking kwamen. Er stonden dan 133 wedstrijden op de tocht. Dus was het, ja, we zien dat er fouten zijn gemaakt. De spelers die het betreft moeten alsnog een werkvergunning aanvragen. Maar we gaan niet 133 wedstrijden overspelen. En dus ging NAC, wat inmiddels al met één been in de keukenkampioencompetitie stond, naar de rechter. En op 4 mei vingen ze daar bot. Alle clubs die in de startblokken stonden om ook naar de rechter te gaan, telden de knopen en hielden zich verder gedijst. En toen werd het 10 mei. NAC ontving Heerenveen. En NAC deed zijn best en stond zowaar met 2-0 voor. Maar ze waren afhankelijk van de concurrentie om dat ene been weer uit de degradatiefuik te trekken. En in de 82e minuut was duidelijk dat die concurrentie ook punten haalde en NAC dus degradeerde. En dat was voor de harde kern van de club reden om alweer eens met vuurwerk te gaan smijten. De wedstrijd was al een keer onderbroken en toen voor de tweede keer vuurpijlen en fakkels op het veld werden gesmeten, was het genoeg. Wedstrijd gestaakt, NAC gedegradeerd en op maandag met z'n allen in de bus naar Heerenveen om nog 8 minuten te voetballen. 2026 is het jaar van het complete vuurwerkverbod. Tenminste, als ik het allemaal goed heb begrepen. Alleen sterretjes en knalerwten zijn nog toegestaan. En er is 100 miljoen uitgetrokken als compensatie voor alle verkopers. En die vinden dat uiteraard veel en veel te weinig. Die denken meer aan een kleine 900 miljoen. Dus daar zit nogal wat verschil in. Dus zal er ongetwijfeld naar goed gebruik een rechtszaak worden gestart die eindeloos aansleept, zodat het verkoopverbod er in 2026 ook niet van gaat komen. Terwijl de overheid eigenlijk gewoon had moeten zeggen, 100 miljoen is een mooi bedrag, zeker als je kijkt naar de schade die vuurwerk door de jaren heen heeft toegebracht aan de samenleving, de natuur en het klimaat. De vuurwerkramp in Enschede was alleen al goed voor een half miljard. Dus als ik jullie was, zou ik me even een beetje dimmen. Maar dat doet de overheid niet. Relschoppers bekogelen de politie van Loosdrecht met zwaar vuurwerk, omdat ze vinden dat je dat mag doen om duidelijk te maken dat er geen asielzoekers in het lege gemeentehuis mogen worden opgevangen. Er wordt brand gesticht en vervolgens wordt de brand weer belemmerd om te blussen. Ik kan daar met mijn pet niet bij. En de politiek komt dan niet verder dan je blijft van hulpverleners af. Maar niet, hoe is het nou met het personeel en de asielzoekers? Er wordt gedemonstreerd omdat men bang is dat de opvang voor onveiligheid gaat zorgen. Maar ondertussen kunnen moeders al een week lang de straat niet meer op om hun kinderen naar hun sportclubje te brengen. Nou denk ik niet dat een algeheel vuurwerkverbod het probleem gaat oplossen. Want wat relschoppers naar de politie smijten is vast niet gekocht bij de fietswinkel op de hoek die wat bijverdient met sterretjes en knallechten. Veel van dat spul zou geen slecht figuur staan in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland en valt regelrecht onder de wapenwet. Dus daar is veel meer voor nodig. Ik ben van nature geen agressief persoon. Maar soms, na weer zo'n filmpje van schreeuwende relschoppers die met regelrechte bommen de politie bekogelen, auto's in de fik steken, straatstenen smijten terwijl ze met foute vlaggen lopen te zwaaien, soms betrap ik mezelf er dan op dat ik denk, die lijfstraffen van vroeger, die waren zo slecht nog niet. En dan schrik ik van mezelf.

0: Buffalo Springs, For What Is Worth uit 1967.
1: Ja, ook wel weer zo'n oudje.
0: Jazeker.
1: En dan moet de oude meukplaat nog komen in de tweede uur.
0: Ja, die is ouder?
1: Of? Nee, die is niet ouder.
0: Okay.
1: Nee, die is een stukje jonger.
0: Okay, ja.
1: Maar ja, goed, voordat we daar aan toe zijn... wij gaan nu eerst naar het nieuws met een nummer... dat al in 2014 is gemaakt. Zelfs al een keer live gespeeld. Maar sinds vrij recent nog niet eerder uitgebracht... En dat had dan weer alles te maken met contractuele rompslomp... met platenmaatschappijen en zo. Te vermoeiend om op te noemen. Nou, fans hebben zelfs nog getracht via een petitie... het nummer destijds uitgebracht te krijgen. Maar dat mocht ook niet baten. Maar die fans kunnen nu eindelijk hun hart ophalen. Want hij is officieel uitgebracht, 12 jaar na het maken. The Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran. Stay.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Hey. Hallo.
2: Hoor je mij?
1: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid. Meer hits op de website. Meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
2: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
1: Heel simpel. Adverteer op de LOVE. Zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie. Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren at rtvlove.nl.
3: Ontdek Happy View. Het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwert vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd, of er is iets buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. En die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Holly Johnson was dit en Americanos uit 1989. En daar hoorde je Con Can en I Beg Your Pardon.
1: Ja, en dat is natuurlijk dat bekende country nummer, hè?
0: Lekker.
1: Roses, ja. I Beg Your Pardon. Ja, heerlijk nummer.
0: Doet het altijd wel goed op de radio,
1: maar zo
0: ik,
1: vond ik hem ook heel leuk.
0: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Hey, goed, welkom terug, luisteraars, hier bij Muziek van de Straat. Wat kan we nog verwachten? Zometeen de oude meukplaat.
1: Ja, en geïnspireerd op een foto van iemand.
0: Ik ben nog steeds benieuwd. Ik weet het zelf niet. Ik weet dat je aan het voorbereiden bent, maar ik heb het nog niet gezien wat je hebt gedaan.
1: Nou ja, weet je wat ik altijd stiekem doe als we die voorbereidingen zitten? Dan ga ik van allerlei oude plaatjes draaien. En dan hoor ik jou roepen: oh, dat is die. Oh, dat is die.
0: Oh, die is ook wel lekker.
1: En, en dan weet je eigenlijk nooit wie van de nou pakweg 8 het is geworden.
0: Ja, dat is wel weer waar. Ja, ja, ja. Ja, dat is wel leuk bij dit soort dingen, vind ik.
1: Ja, je moet het wel.
0: Zeker die voorbereiding.
1: Je moet het wel een beetje spannend houden, hè? Want als jij alles al van tevoren weet, dan
0: Is het ook niet.
1: Ja, dan is het je verhaaltje opdreunen en dat was het.
0: Ja, dat is wel zo. Ja. Hey, goed, nu de lieveling van deze week.
1: Ja, en de lieveling van deze week is tot stand gekomen doordat alle meewerkende artiesten iets te vieren hebben. Chris Cross Amsterdam maakt al 15 jaar samen muziek. Jan Smit zit al 30 jaar in het vak. En Frans Bauer doet er nog een schepje bovenop met zijn 40-jarig jubileum. Nou, om deze jubilea goed te vieren, besloten de artiesten om twee Nederlandse klassiekers in een nieuw jasje te steken. In het nummer Zij hoort bij mij zitten namelijk delen van Als de morgen is gekomen van Jan Smit. En ook Heb je even voor mij van Frans Bauer komt terug. Nou, deze twee zijn samengevoegd door Chris Cross Amsterdam. Daar hebben ze wel een beetje het patent op. En ze hebben daar natuurlijk ook weer hun eigen unieke sound aan gegeven.

0: Nu op je Love Radio. Ja, Nick en Simon en Spaans Duif hebben ze het over.
1: Ja, wij gaan het nu even hebben over de burgemeester van Baarstraat. Want in Volendam houdt deze straat per 1 juni aanstaande op te bestaan. Na jaren van discussie en onderzoek werd in 2024 door het gemeentebestuur bepaald dat de oud-burgemeester te veel misstappen heeft begaan in oorlogstijd. En hierdoor werd besloten dat zijn naam van het straatnaambord moest verwijderen. Nou, bewoners en ondernemers die hebben vervolgens nieuwe namen mogen voordragen. En uit deze namen is weer een voorselectie gemaakt, waar 3 namen uit gekozen werden. En dat waren de Zonnebloemstraat, de Hortensiastraat en de Vrijheidsstraat. En de nieuwe naam is uiteindelijk Zonnebloemstraat geworden. Vanaf 1 juni gaat dat dus in. Voor bewoners en vooral ook de winkeliers betekent dat nogal wat. Want het is niet alleen maar een straatnaambordje veranderen. Maar bewoners die zullen dus hun hele adressenlijst door moeten gaan spitten om allemaal adreswijzigingen door te geven. En ondernemers die in die straat zitten, ja, die hebben misschien wel een voorraad aan reclamemateriaal liggen.
0: Ja, dat moet ook allemaal veranderd worden. Die moeten naast, gewoon vernietigd worden, eigenlijk.
1: Die moeten dat laten vernietigen. En dan moeten ze weer nieuwe laten drukken allemaal. En ja, ze krijgen wel een compensatie hierin van de gemeente. Maar er is niet bekend hoeveel. En er is al helemaal niet bekend of dat kostendekkend zal zijn. En er zijn voor- en tegenstanders voor die naamsverandering. En zelf ben ik er nooit zo'n voorstander van om de naam aan te passen. En dat is niet omdat ik geen mededogen heb met de slachtoffers in de oorlog. Want dat heb ik wel degelijk. Maar dat is omdat als iemand echt zo fout is geweest vroeger, maakt het straatnaambordje zwart. En laat iedereen maar zien dat iemand dus fout geweest is. En dat het in ieder geval bespreekbaar blijft. Nu wordt die straatnaam die gaat verdwijnen. En eigenlijk wordt er dan waarschijnlijk nooit meer over gesproken.
0: Nee, dat denk ik niet. Nee.
1: Nee.
0: Nee.
1: Terwijl juist doordat je erover blijft praten, hoop je ook dat je de generaties na ons lessen meegeeft. Maar er is ook nog wat anders aan de hand met deze burgemeester. Dat het ook helemaal niet zo duidelijk is of hij zo fout is geweest in de oorlog. Ten eerste is het onderzoek wat toen ooit is gedaan, daar zijn een hele hoop stukken uit verdwenen. Dus dan wordt het sowieso al moeilijk om zeker na al die jaren na te gaan van wat heeft die man precies gedaan. En aan de andere kant ben ik zelf altijd zoiets van, in oorlogstijd is er niet alleen zwart en wit. Er zit zoveel tussenin. Ik kan me ook zo voorstellen dat als jij in die tijd burgemeester was, dat je gewoon keuzes moet gaan maken. En ook als je voor wat wij zouden zeggen van de goede keuzes maakt, dat het misschien hele nadelige gevolgen zou kunnen hebben gehad aan de andere kant. Die man moest ook gewoon doen wat hem werd opgedragen om alle bewoners veilig te houden. Dus je weet nooit met welke overwegingen die man bepaalde dingen heeft besloten. En dat is ook iets wat ik altijd van mijn overgrootmoeder heb meegekregen. Mijn overgrootmoeder die werkte ten tijde van de oorlog vaak in een café. En daar kwamen ook altijd de Duitsers. Maar daar zaten dan ook Nederlandse vrouwen bij. En die gingen een beetje aanpappen met die Duitsers. En sommigen deden dat gewoon omdat ze zoiets hadden van, dan krijg ik lekker een extra boterham, of ik krijg een stukje kip of weet ik veel. Maar er waren er ook bij die dat deden, zodat ze informatie konden inwinnen voor het verzet. Maar ook die vrouwen werden gewoon na de oorlog buiten op straat gezet en hun hoofd werd kaal geschoren. Want zij hadden gehuld met de Duitsers. Dus ik ben er niet bij geweest. Ik weet niet wat die man gedaan heeft. Maar alsnog zou ik zoiets hebben. Zelfs al was die man fout. Had gewoon dat naambordje zwart gemaakt. En had daar een stukje bij gezet. En maak daar een les van voor de generatie na ons. In plaats van dat het nu helemaal verdwijnt. Maar dat is hoe ik erover denk. En gelukkig mag iedereen daar het zijne van vinden. En ook heel veel respect voor alle mensen die daar compleet anders over denken. Maar in ieder geval, het wordt de Zonnebloemstraat. Dus ik dacht van nou, laten we dan ook een gezellig nummer gaan draaien om het wat minder zwaar te maken. Hier is Clan Gamble met het toepasselijke Sunflower.

0: Dat was Ella Langley en Riley Green met You Look Like You Love Me. Vrij recent nummer nog, 2024. We gaan even kijken wat het weer gaat worden. Richard, kom er maar in.
1: Nou goed, ik pak hem even bij hier. Want net als gisteren is het vandaag bewolkt en komen er enkele buien voor. Bij een

0: matige tot zuidwestenwind wordt het niet warmer dan een graad of 13. Dan gaan we over naar vanavond. Vanavond klaart het steeds meer op en wordt het droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 8. We gaan over naar Monique met het verkeer.
1: Tot vrijdag 5 juni vinden er ter hoogte van Kwadijk 95 in het gelijknamige dorp wegwerkzaamheden plaats. Er worden laag- en middenspanningskabels aangelegd en het transformatorhuisje wordt klaargemaakt voor de toekomst. De werkzaamheden vinden plaats in de berm, dus de weg blijft toegankelijk voor verkeer. En dan vanaf maandag 18 mei tot en met vrijdag 5 juni vinden er sloopwerkzaamheden plaats aan voormalig peuterspeelzaal De Ark in Volendam. Hierdoor kan er enige verkeersoverlast zijn rondom winkelcentrum De Stient. Voor verkeer op de weg tussen De Ark en De Stient geldt een om-en-om regeling. In de weekenden geldt deze regeling niet.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Mark Floor en Snelle en Parkje Biertje Vrienden. En daarvoor je Nilofar en Dezelfde Maan.
1: Ja, Nilofar natuurlijk één van de finalisten van The Voice of Holland dit jaar. Mm-hmm. Niet gewonnen, maar wel een mooie single mogen maken.
0: Zeker, ja, zeker. Ja. Ja. Doen ze weer goed?
1: Doet ze goed, ja.
0: En wat ook goed doet, denk ik, is de oude meuk.
1: Nou, dat gaan we afwachten. Wij, Richard en ik, worden ouder. En niet dat we daar iedere dag bewust mee bezig zijn of zo. Maar soms word je er wel even aan herinnerd. Doordat iemand je soms met u aanspreekt. Doordat je in een groep praat over een bepaald tv-programma van vroeger. En sommige jongelingen daar nog nooit van gehoord hebben. Of door de herinnering aan steeds meer mensen die er niet meer zijn. Zo kwam afgelopen week op social media een foto van Sandra Remer voorbij. Een bekende Nederlander die alweer bijna 9 jaar geleden overleed. Barbara Alexandra Remer, zoals ze voluit heet, werd op 17 oktober 1950 geboren in Bandung op het Indonesische eiland Java. Haar beide grootvaders waren Nederlands, haar grootmoeders Chinees en Javaans. Toen in 1958 de Nederlandse bedrijven genationaliseerd werden, vertrok zij samen met familie naar Nederland, waar ze terechtkwam in het Brabantse Sint Michiels Gestel. Op haar 10e kreeg Remer van haar vader een zelfgemaakte gitaar, en dat was de opmaat naar een carrière in de spotlight. Met het nummer Hou je echt nog van mij, Rockabilly van Ria Valk ging ze meedoen aan talentenjachten, en op haar 11e kwam haar eerste plaatje uit. Meer bekendheid kreeg Remer toen ze in 1966 samen met Dries Holte het zangduo Sandra en Andres vormde, maar ook door haar 3 deelnames aan het Eurovisie Songfestival. In 1972 deed ze samen met Andres het nummer Als het om de liefde gaat en werd ze 4e. 4 jaar later zong ze solo het nummer The Party is Over en werd 9e. En met het nummer Colorado kwam ze in 1979 niet verder dan plek 12. Laatstgenoemde nummer werd wel in 7 landen een top 5 hit, en met name in de Scandinavische landen leverde dat aardig wat optredens op. In Denemarken wist zij zelfs een plek te veroveren in de Hall of Fame. In de jaren 80 ging het bergafwaarts met Remers zangcarrière. Haar singles flopten stuk voor stuk, waardoor ze zich meer en meer ging toeleggen op televisiewerk. Na onder andere de Show van de Maand en het programma Sterrenslag werd ze in 1986 de vaste assistente van Jos Brink in het tv-programma Wedden Dat. Dit duo werd immens populair, en of dat meespeelde weet je natuurlijk nooit, maar ook haar zangcarrière begon opeens weer te lopen. De singles All Out of Love en La Collegiale uit die tijd werden bescheiden top 40 hits. Televisie maken, maar vooral zingen, bleef Remer tot aan haar dood doen. Ook toen bij haar begin 2017 borstkanker werd geconstateerd, bleef ze zingen. Zo had ze vlak voor haar overlijden nog het nummer De Tijd opgenomen. Een nummer dat na haar dood geremasterd werd en op diverse platforms verscheen. Op 6 juni 2017 overleed Sandra op 66-jarige leeftijd in het Amsterdamse Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis.

0: Ja, dat was Annie Schilder en Lam Bambola.
1: Bambola.
0: Bambola. Ja.
1: Bambola.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dat heeft wel wat, hè, als je die titel zo hoort. Het was in ieder geval weer een lekkere lokale plaat. En ja, we gaan ook even naar haar geboortedorp. Want ja, daar was de afgelopen week iets heel vreemds aan de hand. Om precies te zijn, donderdagavond, even rond 12 uur 's nachts. Toen maakten enkele bewoners zich best wel zorgen in Volendam. Want zij zag een man op een vouwfiets. En die ging iedere keer allerlei steegjes in. En dan kwam hij er weer uit en dan ging hij weer een nieuw steegje in. En ja, mensen hadden toch zoiets van, ja, wat is dat voor een rare vogel? En ja, dat kan toch niet wat hij allemaal aan het doen is? Dus nou, hiervan hebben zij melding gemaakt bij de buitengewone ondersteuning Volendam. Oftewel de BOV. Ja, die een beetje helpen om de veiligheid te waarborgen in het vissersdorp. En die melding schijnt al eerder te zijn gedaan. Maar ja, iedere keer als de BOV erop af wilde gaan, dan was het al een dag later. Ja,
0: dan
1: was die vogel natuurlijk al gevlogen. Dus dit keer besloten ze gelijk na de melding erop af te gaan. En ja, toen troffen ze de fietser ook daadwerkelijk aan. En toen hebben ze hem gewoon vriendelijk staande gehouden en gevraagd van, goh, wat ben je hier allemaal aan het doen? En toen bleek die beste man dus een ecoloog. En die was in opdracht van de gemeente onderzoek aan het doen naar vleermuizen. En dat deed hij ook met zo'n speciale infraroodcamera.
0: Oh ja. Wel grappig weer dit, joh.
1: Dus het was geen inbreker of zo. Dus iedereen die dat nog niet heeft meegekeken, de beste man op de vouwfiets met zo'n cameraatje in zijn hand, dat is dus gewoon een ecoloog. Ja, en hij doet iets met vleermuizen, wat weet ik niet. Hij zal ongetwijfeld de vleermuizenstand misschien wel bijhouden of zo.
0: Allemaal in paniek voor niks.
1: Allemaal in paniek voor niks. Dus misschien ook een kleine tip voor de gemeente, dat als er nou dit soort onderzoeken worden gedaan,
0: ja, gewoon even aankondigen, denk ik.
1: Gewoon even aankondigen. Dat het ook duidelijk is voor mensen van, ja, er rijdt iemand rond op een vouwfiets.
0: Ja.
1: En die gaat steegje in, steegje uit.
0: Dat kun je met jou ook gebeuren dan, als je op de fiets zit. Gaan ze ook bellen?
1: Ja,
0: maar ja, ik
1: geloof me,
0: ja.
1: Ik heb niks met vleermuizen. Dus ik doe zeker geen onderzoek naar vleermuizen.
0: Dat is wel een goede tip. Je kan ook in Wadder gaan fietsen. Dan heb je heel veel vleermuizen.
1: Ja, maar daar hoef je niet eens te fietsen. Daar hoef ik gewoon mijn raam maar over te doen. Ja. En ze vliegen al om mijn oren. En ja, Nico Landers die doet ook geen onderzoek naar vleermuizen. Maar die doet weer

0: Nou, dat blijft een hele keer weer in mijn hoofd.
1: Ja, ja, maar doe nou eens wat jij net deed toen dat nummer draaide.
0: Een liefde in de nacht, dat hè?
1: Ja.
0: Echt?
1: Hey, jij kan zo meedoen aan het talentenjacht,
0: joh. Nou, nee, daar begin ik niet aan, hoor. Nee, ik ga echt niet met die klompen lopen op tv. Dat gaan we niet doen.
1: Klompen? Nou, ja. Volgens mij heb hij geen klompen aan.
0: Nee, maar goed,
1: hij stond wel altijd op een tafel, Nico Landers. Want
0: ja,
1: hij was erg klein, dus hij moest altijd op een tafel staan.
0: Ja, oké. Maar ik zie het niet zitten, hoor.
1: Nee?
0: Nee, dat gaan we niet doen.
1: Nee, jou op een tafel zie ik eigenlijk ook niet zitten.
0: Nee, dat
1: zou
0: ik niet doen, nee.
1: Hey, voordat we hier helemaal een geinshow van maken. De uitzending zit er weer op voor ons.
0: Ja, precies, gaat snel.
1: De mannen van de sport die gaan het stokje van ons overnemen. Met voor FC Volendam straks wel een heel belangrijke thuiswedstrijd.
0: Ja, dat wordt genieten. Ja.
1: Nou ja, dat hopen we.
0: Ja, dat hopen we inderdaad.
1: Ze
0: ja.
1: moeten tegen Telstar.
0: Ja.
1: En kort gezegd, Volendam moet winnen om in de Eredivisie te blijven.
0: Ja, het is wel een ding weer hoor, dit. Ah, ja.
1: Dus dat is, dat is wel een dingetje. Nou, ik ga voor heel Volendam en alle spelers gewoon duimen dat ze ook gaan winnen. Maar ja, dat weten we pas aan het einde van de middag.
0: Nou, we gaan ervoor zitten.
1: We gaan ervoor zitten. Niet bij ESPN, want die heeft besloten hem niet uit te zenden.
0: Oh.
1: Dus daarom moet u eigenlijk gewoon blijven hangen, want dan hoort u het wedstrijdverslag en dan krijgt u in ieder
0: dat
1: geval
0: lijkt me verstandig, ja.
1: de stand gewoon mee. En ja, wij gaan eruit met een nieuwe officiële WK-single van Shakira, Die, Die. Tot volgende week.
0: Tot volgende week. Hoi.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markussover gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussover het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markussover dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. En die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zand Cementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
5: Iedere dag ben je in de badkamer, maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
7: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
8: Weet jij nou?
7: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
9: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
10: Hey. Hallo.
11: Hoor je mij?
10: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid, meer hits op de website, meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
11: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
10: Heel simpel. Adverteer op de LOVE, zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie. Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren at rtvlove.nl.
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
13: Yes, een heel goedemiddag en van harte welkom bij de laatste van dit seizoen. Tenminste, als het mee zit. Lofsport Eredivisie. We zijn aanbeland bij speelronde nummer 34. De laatste dus en allesbeslissende speelronde voor FC Volendam. Of het zo uitgekiend is of niet, of het de verwachting was of niet. Ik denk zomaar van wel, want de KNVB heeft Volendam Telstar vandaag op het affiche gezet. En toevallig komt het nog zo uit. De nummer 15 en de nummer 16 die tegen elkaar mogen gaan opnemen. En degene die vandaag als winnaar uit de bus komt, die blijft zeker, 100% zeker in de Eredivisie. Nou, wij hopen natuurlijk dat dat Volendam is. Maar dan moeten we wel even 3 puntjes pakken vandaag. Even 3 puntjes. Het klinkt zo makkelijk, maar zo makkelijk is het niet. Vandaag is de wedstrijd in zijn geheel te horen hier bij LOVE Radio. En natuurlijk met het vakkundige commentaar van Leendert Klein. Leendert, een heel goedemiddag.
14: Goedemiddag Robert, goedemiddag luisteraars hier vanaf de perstribune waar het in het stadion vol begint te lopen. Waar er een drone boven, sterker nog, er hangen 2 drones boven het stadion die van alles aan het waarnemen zijn, sfeerbeelden aan het maken zijn. En waar je voelt dat er wat aan de hand is hier vandaag in Volendam, want er moet gewonnen worden. We zeggen het elke wedstrijd weer, er moet gewonnen worden, maar het geldt vandaag meer als ooit. Willen ze in de Eredivisie blijven, zal FC Volendam hier vanmiddag tegen Telstar moeten winnen. Straks de opstellingen en alles wat er aan wetenswaardigheden te vertellen is, hoort u de komende 2,5 uur hier in deze uitzending. Maar dat de spanning erop zit en dat die spanning voelbaar is in het stadion, dat is een feit. Volendam tegen Telstar trapt af over 23 minuten en 35 seconden.
13: Ja, je merkt het zeker. Er hangt een soort deken van elektriciteit boven Volendam. Elektrische spanning. En die is toch wel groot op dit moment. En die wordt alleen nog maar groter in aanloop naar de aftrap. Zometeen is om 2:30. En alles dus hier bij LOVE Radio. Natuurlijk houden we ook de andere wedstrijden in de gaten. Er worden er 9 gespeeld, allemaal tegelijk. Maar eerst muziek, direct.

0: Direct. En oh my god, it's happening. Is toch een beetje de soundtrack van vandaag. Oh god, het gaat gebeuren vandaag. En maar ja, wat er gaat gebeuren, ja, dat weten we pas vanaf 2:30. En dan is het nog 1,5 uur bij elkaar aan zuivere speeltijd. En nog extra tijd. En nog rust tussendoor. Nou, het wordt spannend. Het wordt in ieder geval heel erg leuk. En je merkt ook gewoon dat er wat gaat gebeuren. Je voelt het gewoon in het dorp. Die spanning die is er. En uiteindelijk is dat ook dan aan het culmineren. En komt het tot een soort uiting. Een uitbarsting. Nou, daar leek het vanmiddag toch echt wel op. Want rond 1:00 werd de spelersbus van FC Volendam binnengehaald. Spelers die hadden ergens in een hotel in de buurt een hapje gegeten. En vervolgens werden ze dus met de bus werden ze richting het stadion gebracht. En die werd op de Julianenweg dus binnengehaald, die bus. Met vuurwerk, met fakkels, met nou ja, van alles. Dus het was inderdaad eigenlijk net een echte uitbarsting die daar plaatsvond. En dat bouwt natuurlijk alleen maar op naar de spanning dus. De spanning van de wedstrijd die over 20 minuutjes wordt afgetrapt. Leendert, jij zit op dit moment in het Krasstadion. Bij jou is het denk ik ook wel goed voelbaar nu, hè?
1: Ja, het is een geweldige sfeer. Het is verschrikkelijk druk. Dat mag ook wel, maar er hangt iets. Ik zei het al in de opening. Er hangt iets in het Krasstadion op dit moment. Waar je zegt, ja, hier had ik bij moeten zijn. Hier had ik bij willen zijn. Het is echt wel de wedstrijd van het jaar. En of je het zo kan plannen als KVB, dat weet ik niet. Maar ze hebben het wel heel goed voor elkaar gebokst om deze twee ploegen in de laatste speelronde tegenover elkaar te zetten. Ja. En of dat nou een vooruitziende blik is geweest. Het is ook een wedstrijd waarvan wij zelf hier al wekenlang roepen. Het zal toch niet zo zijn dat het zo meteen op die laatste wedstrijd tussen Volendam en Telstar gaat aankomen. En ja hoor, dat is het dus wel. En ja goed, dat maakt het dus wel heel erg bijzonder. Zojuist ook dat de spelers het veld opkwamen om te gaan warm draaien zo'n minuut of 20 geleden. Dan gaat hier de disco echt op duizend zeg maar. Dan krijg je allerlei meldingen op horloges dat je in een zeer geluidruchtige omgeving bevindt. Nou ja goed, maar dan dat ontploft ook in dat stadion. En dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Dat je zo ook nog een kippenvel gevoeletje krijgt van het massale. Het volledig achter die ploeg gaan staan. Ja. Dat is vandaag toch wel aan de orde. En dat zie je ook in alles wat er omheen, om die wedstrijd heen gebeurt. Met een fanplein hier op het kunstgras van de RKV. Nou ja, goed. En alles wat er omheen gebeurt. Het vuurwerk. Het binnenhalen van de spelersbus. Er wordt van alles aan gedaan om het op de een of andere manier voor de jongens heel makkelijk te maken om hier vanmiddag van Telstar te winnen. Dat mogen duidelijk zijn.
0: Absoluut. Het andere oranje tegen de witte leeuwen. Het is dus eigenlijk al bij voorbaat een kleurrijke wedstrijd. Het is een wedstrijd waar dus veel spanning omheen hangt. Het is een wedstrijd waarin alles beslist zou kunnen gaan worden voor wat betreft handhaving in de Eredivisie. Laten we een klein voorschotje nemen, Leendert, die handhaving. Stel dat we nu 3 puntjes pakken, dan zijn we eigenlijk gewoon veilig, toch?
1: Ja.
0: Dan is het gewoon goed voor Volendam. Is er niks aan de hand. Wij zijn volgend jaar weer van de partij.
1: Het is eigenlijk heel simpel, Robert. Volendam moet hier vanmiddag winnen. Gelijkspel of verliezen betekent dat je woensdag en zaterdagavond promotiedegradatie speelt tegen Willem II. Ja. Eerst woensdagavond om 6:15 uit in Tilburg dus. En zaterdagavond om 8:00 wordt er hier dan in het gras afgetrapt voor die tweede wedstrijd. Zo simpel is het. Er is maar één scenario hier voor Volendam om dat te ontlopen. En dat is hier vanmiddag in eigen huis winnen van de mannen uit Velsen, van Telstar.
0: Keihard winnen. En in principe, ja, zou het in de tempel, hè, zoals het stadion ook al wordt genoemd door de fans, zou het dus moeten gaan gebeuren. En kunnen gaan gebeuren, omdat Volendam in de tempel, nou ja, goed, toch weinig punten verliest. Dus ja, dat zou een mooie voorbode zijn. Aan de andere kant, Telstar, ja, weet ook wat het te doen staat. Voor Telstar zijn de belangen natuurlijk ook groot. En zij willen dus na 47 jaar eindelijk in die Eredivisie zijn, willen ze natuurlijk blijven. Dat is logisch. Oké, dus op het moment dat Telstar nou volle bak gaat spelen en de boel weet te winnen, dan zijn wij dus degene die af moeten gaan reizen naar Tilburg. En dan is het eigenlijk gelijk. Ja, precies. En dan is het dus eigenlijk gewoon gelijk ook meteen een finale. Hè? We hoeven niet hele play-offs nog te spelen. Het is echt, dit is de finale.
1: Volendam stroomt niet in zoals het in eerdere seizoenen wel het geval was. In een halve finale en dan een potje en dan uiteindelijk de finale. Nee, het is echt één wedstrijd. 1-1-1. Ja, één wedstrijd. Over twee wedstrijden verdeeld, om het zo maar te zeggen. Die uiteindelijk die promotiedegradatie mogelijk of moeten gaan gaan beslissen. Ja. Ja, en dat is een ding. En dat betekent dat je dus meteen de finale speelt. Of je erin blijft of niet. Dat betekent ook dat het wel lekker is. Want je blijft wel in de mood. In die zin, als je vandaag dus verliest als Volendam zijnde. Weet je dat je woensdag weer moet. Weet je dat je volgende week zaterdagavond een tweede wedstrijd van het jaar speelt. Tegen in dit geval dan Willem II. Maar weet je, dat zijn dingen. Je moet het niet gaan jinxen. Hè?
0: Laten we
1: daar gewoon bij weg blijven. Laten we gewoon ervan uitgaan dat FC Volendam hier vandaag de volle 3 punten pakt. Het stadion op zijn kop gaat. Het feest los kan gaan barsten. En Volendam gewoon volgend jaar. En dat, wat de club ook nodig heeft. Ook financieel. Eredivisie speelt. Want er gebeurt best wel wat met een elftal. Maar met een club. Op het moment dat ze weer wegzakken uit die eredivisie. Dan vallen die tv-rechten weg. Dat betekent voor de hele club. Betekent dat heel veel. Voor mensen die hier in dienst zijn. Voor mensen die hier vrijwilligerswerk doen. Voor inkomsten. Voor de spelers. Wie blijft er? Wie gaat er weg? Nou, bedenk het allemaal maar. En laten we ook maar gewoon ervan uitgaan dat als Robert Muren, want hij start niet in de basis, dan kan ik u wel vast verklappen vandaag in het veld komt, dat hij ook inderdaad zijn laatste wedstrijd voor FC Volendam mag gaan spelen. En dat dan ook doet met lijfsbehoud van Volendam in de Eredivisie.
0: Absoluut. Scenario's zijn geschetst. We gaan inderdaad het verder niet meer over hebben. We gaan niks jinxen. We gaan gewoon lekker afwachten wat er gebeurt. Zometeen dus om 2:30 de aftrap. Het is allemaal te volgen hierbij. Sorry?
1: En de opstellingen nog.
0: Ja, zeker wel. Het is allemaal te volgen dus hier bij de LOVA. We houden natuurlijk ook alle andere wedstrijden in de gaten. Want die worden ook allemaal tegelijkertijd gespeeld. Het is vandaag echt, zoals ze dat bij de concurrentie van de televisie noemen, de ontknoping. Nou, de angst om die ontknoping te missen, die hoef je vooral niet te hebben. Als je het schakelprogramma aanzet, krijg je af en toe Volendam te zien. Hou je de LOVA aan, dan hoor je het gewoon lekker de hele tijd. Dus hier volg je de hele wedstrijd. Zometeen dus inderdaad de opstellingen. Voordat de disco nog een keer helemaal losbarst, voordat we je zo meteen niet meer kunnen horen, Leendert, ga ik snel een plaatje doen. En we komen zo bij je terug naar de 3J's en

0: 3A's en de toekomst dus hier bij LOV Radio. Met Lofsport Eredivisie. Speciaal natuurlijk omdat het de allerlaatste wedstrijd van het reguliere Eredivisie seizoen is. En laten we hopen gewoon echt volledig de allerlaatste wedstrijd. Leendert, we gaan gauw over naar jou voor de opstellingen. Want zometeen kunnen we jou natuurlijk niet meer horen met die hele disco die losbreekt. Je vertelde net al, Robert Buren is er dus niet bij in de basis vandaag. Hij staat niet in de basis, zit natuurlijk wel op de bank. Ik ben toch wel heel benieuwd wie we dan gewoon in de basis hebben vandaag.
1: Nou, ik ga het je vertellen, Robert. Met nummer 16 op doel. Natuurlijk in verband met de aanwezigheid van Kevin Oevelen. Ja. Roy Steur. En achterin Precious Ugo aan mijn voor Verschuren en Leliendal. In middenveld met aan de rechterkant Gibson. Ja, aan de linkerkant Nordin Mukana. En daar eigenlijk met de punt vooruit Bakunia. Aan de rechterkant voorin Bilal Lucic. Aan de linkerkant voorin Pauwels. En in de spits, en dat vind ik een verrassing, geen Henk Veerman. Dus ook geen Robert Muren. Nee. Maar wel Anthony Descott. En Descott is natuurlijk wel de man die in augustus in een van de eerste wedstrijden van de competitie een 2-0 achterstand omboog tegen Telstar. Weet je nog?
0: Ja.
1: Onze 2-0 achter Volendam. En toen kwam de Scott erin en die schoot er 2 in. Nou ja, goed. Hij er dus weer bij. Misschien als een soort angstgegner-achtig dingetje voor Telstar. Als ze in een broek gaan poepen of zoiets. Ik heb geen idee. Maar hij dus in de spits. Geen Robert Muren, geen Henk Veerman. Dan worden dat misschien wel de grote breekijzer van deze wedstrijd. Op de bank dan Dion Vlak en Jael Samson, de twee reservekeepers. Alex Vlad, Henk Veerman, Brendy Koas, Aurelio Oelers, Aaron Meijers, Robert Muren, Dave Kwakman weer terug van de blessure. Hij is er dus bij. Kan eventueel ook ingezet worden. In een uiterst noodgeval. Luca Blondo, Myron Mauwassam en Robin van Kruisen. Dat is het elftal van onze grote vriend Rick Kruis. Dat hij zo meteen het veld opstuurt. Dan Anthony Correa en het elftal van Telstar met nummer 1 op doel Koeman. Ze spelen in een klassieke 3-4-3. Met achterin Bakker, Koswal en Dwanko. En middenveld met Hardeveld, Rossen, Overhaus en Noslin. Daarvoor Brouwer en Thean. Heeft ook hier in de jeugd gespeeld. Hè? Ja. Thean, een Volendam hart. Heeft ook al van tevoren geroepen. Ik ga niet juichen als ik een doelpunt maak. Nou, schiet hem er eerst maar eens in, vriend. Laten we daar beginnen. En Van Duin. Dat is de spits. Geen Hatenboer. En op de bank zit wel. Dan moet ik even kijken of dat klopt. Ritmeester van der Kamp. Ja, die is er wel bij. Dus die kan eventueel wel invallen. Want de reserves, ik neem ze ook meteen maar mee. Bodak, Reiziger, Alders, Dwanko, oudste Leskar, Owusu, Van der Kamp, Hedley en Zeedorf. Dat zijn de reserves van Anthony Correa. Nou ja, goed. Dat is dus het elftal van Telstar waar Volendam het tegen mag gaan opnemen. Over 7 minuten en 44 seconden. Want dan is hier de aftrap van die wedstrijd in een stadion dat inmiddels bommetje vol zit. Waar iedereen nog een beetje rond het veld aan het wandelen is, aan het kijken is. Waar het nog één keer nat gespoten wordt, want de sproeien zijn aangegaan. En waar we allemaal met vol verwachting afwachten wat FC Volendam hier gaat laten zien vandaag. De vraag is, gaan ze stand houden of gaan ze ten onder aan de spanning van de afgelopen wedstrijden toch ook wel. Want de laatste thuiswedstrijden 0-2 tegen Heerenveen en 1-2 tegen Fortuna. Ja, het zijn geen goede vooruitzichten. Dus gaat Volendam hier vandaag gewoon winnen van Telstar. Punt. Over 7 minuten om precies te zijn gaan we aftrappen, Rob.
0: Ja, ik hoor ook ineens allerlei gejuich weer bij jou. En ik hoor volgens mij heel veel mensen nu meezingen met de Cats. Die echt allemaal vol spanning zitten en het op die manier moeten uiten. Nou, dat is in ieder geval fijn om te horen. En wij zijn in ieder geval dus klaar voor de wedstrijd die zo meteen gaat komen. Wordt dus ook nog gespeeld op de andere velden. Ik ga toch eventjes alles met je doornemen, want dat is misschien wel even handig voor het overzicht. We beginnen in Alkmaar en dat doen we met AZ tegen NAC Breda. FC Utrecht speelt vandaag thuis tegen Fortuna Sittard. Heracles Almelo ontvangt FC Groningen. NEC treft vandaag Go Ahead Eagles. PEC Zwolle tegen Feyenoord is het affiche in Zwolle. PSV, de landskampioen, mag het thuis opnemen tegen FC Twente. SC Heerenveen speelt thuis tegen Ajax. En tot slot nog een Rotterdamse derby. Het is Sparta Rotterdam tegen Excelsior op het Kasteel. Dat zijn dus de wedstrijden van vandaag. Allemaal dus, zoals gezegd, om 2:30. Dus tegelijkertijd met FC Volendam. We houden die andere wedstrijden natuurlijk ook met een schuine blik in de gaten. En mocht er hier en daar gescoord worden, dan hoor je dat uiteraard. Dan melden we dat natuurlijk netjes hier bij LOVE Radio. Zo, de spanning is er dus voor deze wedstrijd. De oranje hemden tegen de witte leeuwen. Ja, een wedstrijd wedstrijd dus waar het echt nog om draait. Waar echt gewoon iets om gaat. En nou ja, goed. Hou dus gewoon lekker LOVJ Radio aan. Want hier gebeurt het. Hier is het dus allemaal te volgen. We gaan nog één plaatje doen. Voordat we dus zo meteen overgaan naar de aftrap. En dat is toch iets, ja... Af en toe mag je iets van je eigen smaak draaien, toch?

0: zijn van die liedjes, die kom je dan ineens tegen ergens. En die heb je dan eigenlijk nog nooit gehoord. En dan denk je, dit is wel goed. Dit is echt goed. New Cool Collective samen met Matt Bianco en Mark Rayley. En The Things You Love. Hier bij Love Radio, LVA Radio. Love Sport Eredivisie. Ja, we zijn er dus bij FC Volendam tegen Telstar. Zoals we afgelopen seizoen bij alle thuiswedstrijden zijn geweest. Vaak was het spannend. Soms dacht je bij jezelf van... dit gaat niet meer worden vandaag. Maar het is zelden zo geweest, denk ik, Leendert, dat we een wedstrijd hadden gehad waarbij we echt gewoon de spanning konden voelen. Hier door de muren heen, in het stadion. Eigenlijk gewoon in het dorp de hele dag al. Hè? Zelden zo geweest. Oh, ik hoor nu een hoop vuurwerk, dus ik weet niet of ik er nog overheen kan komen. Jij komt er niet overheen. Nee. Een hoop vuurwerk dus in het stadion. Er knalt van alles hier de lucht in. En ja, goed, dan kunnen we inderdaad even moeilijk schakelen met Leendert. We zien in ieder geval wel dat de spelers inmiddels op het veld staan. Oranje en wit. Die dus hier in Volendam in het Krasstadion op de groene lap staan. Ja, en zij zijn er dus klaar voor. Leendert, een beetje gespannen kopjes denk ik wel, hè, bij die spelers.
1: Wat zei je, Robert, als laatste?
0: Een beetje gespannen kopjes, denk ik wel, bij de spelers.
1: Nou, ik zit naar de kopjes te kijken, inderdaad. Die staan er niet ontspannen bij. Het is niet dat iedereen hier lachend het veld oploopt van... nou, het is een appeltje-eitje vandaag. Dat zeker niet. De kopjes staan inderdaad strak. En we zien prachtige beelden ondertussen via de mensen die... als je via ESPN of via een of andere constructie kan kijken... boven het stadion, de drones hangen. Ik zie Robert Muren zitten. Cowboys, gespannen kop, ogen op paniek bijna... aan alle kanten dat er vandaag zo verschrikkelijk veel op het spel staat. En ja, goed, het mogen duidelijk zijn dat hier een wedstrijd gespeeld gaat worden die bijna voor beide ploegen gelijkwaardig is aan de Champions League finale. Voor hen is dat hetzelfde. Zo moet je het zien, zo moet je hem ook benaderen. Terwijl nu hier de rust in het stadion wederkeert en wij een beetje normaler kunnen gaan praten. Net als meer overheen hoeven te schreeuwen. Het doek achter bij de hekside wel naar beneden moet. Het wat paniek achter dat doel is bij Steur, omdat het niet helemaal gaat zoals het moet gaan. Het zal je toch gebeuren dat dat ding niet naar beneden komt. Dan zit je bij die op die tribune gewoon de hele wedstrijd naar een rood doek te kijken. Dat is ook niet wat je wil. Dus er wordt wat grover geweld nu toegepast. Maar hij blijft ergens aan vasthangen. Dat gaat niet helemaal zoals het aan de voorkant bedacht is, denk ik. En daar komt nu heel langzaam komen de supporters tevoorschijn die daar zitten. Een saillant detail. Het is inmiddels gaan regenen ook. Dus het is nattig hier in het

0: stadion. Het is ook niet een beetje geregend. Het komt stevig uit de lucht zetten. Dus het sproeien, dat had eigenlijk geen nut gehad. Had je niet hoeven doen aan de voorkant. Maar de scheidsrechter wacht nog even tot bij de Peemuren-tribune. Bij de hekside dus alles aan spandoeken naar beneden is. Er moet nog één kantje moeten nog zakken. En dat komt nu heel langzaam aan de linkerkant van die tribune. Achter het doel, man naar beneden. En dan zal er zo meteen afgeblazen gaan worden door scheidsrechter Mark Nachtegaal. Geassisteerd door Joris Westhoff en Jorik Weterings. En de VAR vandaag is Stan Tuiben. Het is maar dat je het weet. Die zit in Versailles mee te kijken. Mocht er eventueel wat aan de hand zijn. En is afgetrapt. De Scott die trapt af. Plaatst hem richting Steur. En voor degene die het nog niet helemaal hebben meegekregen. Ik zal even heel snel nog de opstelling van Volendam met u doornemen. Roy Steur dus op doel daarachter. Of daarvoor achterin dus. Ook Amervoort, Verschuren en Lenin in het middenveld. Met Gibson, ja, Bakuna en Bukala. Voorin rechts Ulcik. Aan de linkerkant Pauwels en in de spit Anthony de Scott en Veerman en Muren. Dus in ieder geval nu nog niet in het elftal van Rick Kruis. De bal rolt dus. Het balbezit is ervoor. En dan moet ik even kijken voor Telstar. Koeman, de keeper, die gaat die bal ophalen. Zal ongetwijfeld wat aan de hand zijn geweest. Waardoor er een vrije trap genomen mag worden. Inderdaad, een overtreding is er gemaakt. En deze vrije trap voor de wedstrijd is dan voor Ronald Koeman junior. Hij plaatst die bal hoog en diep richting het strafschopgebied van Volendam. Waar die bal ook meteen weer uitkomt. En het hoofd van de middenlijn over de zijlijn gaat. De eerste beschietingen zijn daar, Robert. Dat het een spannende middag wordt, dat mogen duidelijk zijn. En dat we met z'n allen hopen op heel veel doelpunten van Volendam. Dat mogen ook duidelijk zijn, maar... Volgens nog is het Telstar dat achterin de bal aan het rondtikken is. Dat natuurlijk niks hoeft. Dat aan een gelijk spelletje genoeg heeft. Nu de diepte zoekt aan de rechterkant van het veld. Waar Noslin de bal moet oppikken. Die dat in eerste instantie niet goed doet. Bal ziet door. En komt uiteindelijk bij Steur terecht. Die even de rust zoekt. En hem inspeelt richting Bakuna. Een meter of 10, 15 buiten het strafschopgebied aan de rechterkant van het veld. Plaatst die bal dan naar Amervoor. Dan kijken. Moet de diepte zoeken. Vindt die diepte bij wie? Niet bij de Scott. Ook bij helemaal niemand. Maar de afkaats van de bal komt wel bij de score terecht. En dan staat hij bijna 1 op 1. Voor de 1-0. Daar is hij. Anthony de Scott. Anthony de Scott is ongelooflijk. De eerste, de beste verkeerde actie. Verdedigende actie van Telstar. En die bal wordt ingepaast in de loop van de Scott. En hij hoeft maar één ding te doen. En dus hem erin te schieten. En dat doet hij. Hartstikke. En dus Volendam voor met 1 tegen 0. Nou, wat is het? 1 minuut en wat seconden voetballen. 1 minuut en 30 seconden komt die bal inderdaad vanuit de defensie bij Amervoor. Die hem heel mooi meegeeft probeert mee te geven. Wordt hij uitverdedigd, komt hij uiteindelijk bij de Scott terecht. En van metertje buiten het strafschopgebied schiet hij hem cross in de verre hoek achter Ronald Koeman junior. En dus staat Volendam voor tegen Telstar met 1 tegen 0. Een droomstart in deze wedstrijd. Lekkerder kan je het niet hebben. 1-0 voor Volendam.
1: Het is inderdaad wel wat je ook al aan het begin van de uitzending zei. Hè? Het is de Scott die bij de heenwedstrijd in Velsen-Zuid tegen Telstar dus degene was die de 2-0 achterstand wist om te buigen in een gelijk spelletje. Je noemde hem al de angstgegner. Nou, ik denk dat, dat het bij deze wel bevestigd is dat hij dat inderdaad is. De man die nu dus in de voorhoede staat bij FC Volendam. En dus de 1-0 op het scorebord zetten in een stadion dat helemaal uitverkocht is. In een stadion waar meerdere spandoeken ook hangen voor Robert Muren. En waar we net dus ook Robert Muren zagen met tranen in zijn ogen. Want het is tenslotte zijn laatste wedstrijd. Tenminste, als alles goed gaat natuurlijk. Hè, maar daar gaan we natuurlijk wel van uit. Dus het is er eentje met spanning, met lading, met emotie. En dat is alleen maar mooi. Maar het is ook een wedstrijd waarin we misschien, hopelijk, Dave Kwakman weer terug gaan zien. Dave Kwakman die eerder geblesseerd raakte. En dusdanig geblesseerd dat het eruit uitzag dat hij dit seizoen dus niet meer zou kunnen afmaken. Dat hij niet meer in actie zou kunnen komen voor Volendam. Maar het is hem toch gelukt. En hij vertelde aan de collega's van NH hoe dat gebeurt.
2: Hoe is het met je blessure?
3: Die is helemaal weg. En ik ben weer fit om minuten te mogen maken.
2: Ja. Je zegt minuten. Enig idee hoeveel dat er gaan zijn?
3: Nee, ik heb geen idee. Ik weet ook niet hoe lang het van de fysio's mag. Maar ik voel me gewoon fit. Dus ik denk dat die beslissen hoe lang ik mag spelen. En dan daarna de trainer of het nodig is.
1: Nou, hij startte dus niet in de basis vandaag. Maar we gaan hem mogelijk dus nog wel terugzien vandaag op het veld in het Krasstadion. Leendert, ik heb ook, moet ik je eerlijk zeggen, nog niet eerder dit seizoen zoveel drukte van onze supporters door jouw microfoon horen komen.
0: Nee, het werd wel een keer tijd dat ze geluid gingen maken, wil je zeggen. Ja, dat klopt ook inderdaad wel hoor. Maar Volendam start sterk, nu ook weer de bal bezit. Telstra dat er niet doorkomt, wordt uitverdedigd die bal vanaf het strafschopgebied van Volendam. Komt dan in het middenveld terecht, moet dan even terug bij Telstra richting Danny Bakker, de aanvoerder die hem dan vervolgens weer richting Koeman plaatst. Die staat buiten zijn 16 meter. Maar het feest is hier begonnen en nu is de kwestie van vasthouden, nu is de kwestie van doorpakken. Nu is het in ieder geval zorgen dat je niet verslapt en niet denkt van nou we zijn er. En daar heeft Volendam ook nog wel zijn handje van. Dat ze het even wat te makkelijk gaan opvatten. En dat is precies wat niet aan de orde moet zijn in deze wedstrijd. Scherp blijven en zorgen dat je vooruit blijft denken en vooruit blijft kijken en vooruit druk blijft geven. Dat gebeurt nu ook goed door Uchik die achter Bakker aanneemt. Die dus weer gedwongen terug moet naar zijn keeper. Die meter of 4-5 buiten zijn strafschopgebied staat. Nu de bal diep probeert te geven richting een van de voorwaartsen van Telstar. Wordt uitverdedigd. De hoek komt dan terug ter hoogte van de middencirkel op het hoofd van Bakuna die hem ook maar weer terugkopt. Die middencirkel in. En uiteindelijk is het wie hem heeft mag hem houden. En wie hem heeft dat is dan uiteindelijk Telstar met Bakker die de bal aan de grond weet te krijgen nadat hij een aantal keer heen en weer is gekopt. Maar Volendam dus al vroeg op voorsprong door dat doelpunt van Anthony Descott die eigenlijk de laatste wedstrijden er niet heeft. Nou ja, hij was er gewoon niet, laat hij eerlijk zijn. Hij heeft meegelopen. Hij heeft meegedaan in de potjes die Volendam gespeeld heeft. Maar nu is hij er dus wel. Nu ook weer met een goed balcontact richting Pauwels. Die meteen een meter of 10 vanaf de achterlijn op de helft van Telstar de bal even teruglegt. Buiten de 16 bij Leliendal. Leliendal dan met diezelfde Pauwels. Pauwels dan, kijk, op het mannetje tegenover zich. Dat is een wanko. Moet hij voorbij. Doet hij goed. Komt de voorzet. Is te hard. Is te hoog. Gaat over. Nee, gaat niet over de achterlijn heen. Krult hem op de achterlijn weer het veld in. En wordt dan vervolgens het veld uitgejast door Telstar. En gaat dan over de zijlijn. Een meter of 10 voor de middenlijn wordt de bal gegooid door Oegwoe. Gaat naar Amervoor. En het feest is hier begonnen hoor. Na 6 minuten en 12 seconden. Want op dit moment, laten we eerlijk zijn, op dit moment handhaaft FC Volendam zich. Maar zover is het nog niet. Want we moeten nog een minuut of 84. En misschien nog wel meer. Dus laten we dat betreft niet te vroeg gaan juichen. Balbezit voor Volendam met Amervoor. Amervoor wijst, gebaard, kijkt en gaat dan de bal spelen. Een paar meter rechts van hem. Daar staat Oegwoe. Oegwoe draait dan terug richting zijn keeper. Dat is Steur. Steur dan met een hoge verre bal. Die moet dan een meter of 10 op het hoofd. Of over de middenlijn op het hoofd van Gibson Jaar terechtkomen. Die springt, die kopt, krijgt daarbij een tik in het gezicht van een Telstar speler. In dit geval was dat Noslin die hem een tikkie meegaf. En moest er even gestopt worden. Hij blijft even op de grond liggen. Misschien wat verzorging nodig. Maar hij blijft liggen. De scheidsrechter staat erbij en kijkt ernaar. En ja, zegt ja, nee, dat is niet lekker met mij. Ik moet eventjes hier van bij komen. Want deze kwam wel even aan. Verzorging acht hij niet nodig. En ondertussen krabbelt hij wel weer overeind. Staat er staat de scheidsrechter bij een speler van Telstar. Dat is Ojidi Nwankwo. Die ergens last van heeft. Een beetje dizzy is. En daar gaat de scheidsrechter eventjes verhaal halen van wat daar precies aan de hand is. Daar mogen dan wel twee verzorgers bij, want dan staat een beetje te duizelen op zijn benen. Daar moeten we even naar, gekeken worden. En zal er ongetwijfeld even wat tijd genomen worden om Nwankwo weer op te lappen. Volendam staat voor, Robert, na 7 minuten en 37 seconden. Spel ligt even stil. Het is hier 1-0 in het Krasstadion.
1: Ja, en dat is toch wel eentje waar we echt op zaten te vassen, maar niet hadden verwacht dat hij zo vroeg al zou komen. Dat doelpunt dus voor Volendam. Is er de scoort op andere velden, jazeker. Heracles Almelo tegen FC Groningen. Daar staat het op dit moment 0-1. David van der Werf weet de Groningers op voorsprong te schieten. Op andere velden is er nog niet gescoord, wel diverse acties. Ik zag onder andere Linson namens Twente een fraaie poging wagen tegen PSV, maar daar staat het nog 0-0. En bij Heerenveen Ajax leek er eventjes een kansje te zijn voor de nummer 48. Dat is de Volendammer Steur. Jazeker wel, niet onze keeper Steur, maar dat is natuurlijk die andere Steur, Jean Steur, die daar voor de Ajaxiden aan het spelen is. En hij kwam in botsing met Klaverboer. Beiden kunnen wel gewoon verder met de wedstrijd. Was ook achteraf niet zo heel veel aan de hand. En terwijl ik dat allemaal zeg, zie ik ook dat er gescoord is door Sven Meinans bij AZ tegen NAC Breda. Genadeklap was al uitgedeeld aan de Breda-naren. Maar met deze achterstand staan ze nog steviger op plek 17, zullen we maar zeggen. 1-0 dus in Alkmaar bij AZ NAC Breda. En 1-0 dus ook FC Volendam tegen Telstar. Lekker. We zijn zo meteen weer terug.

0: naar het Krasstadion. Bijna was het 2-0, Leendert. Bijna, maar niet helemaal, hè?
1: Maar net niet helemaal. De bal wordt over de achterlijn gegleden door Noslin. Terwijl hij voorgegeven werd door Pauwels. Wordt er nou ook bij. En gleed er ook nog bijna. Of rolde er ook nog bijna in. Maar die bal ging uiteindelijk in het zijnet via Tyrese Noslin. Betekent dat een hoekschop voor Volendam gaat genomen worden aan de linkerkant van het veld. Met Guus. Nee, niet Guus Overhuis. Met Jorginho Bakuna. Die daar die hoekschop gaat nemen. Geen Uchik die in dit geval de spelervatting op zich neemt. Staat wel in de 16 meter. Krijgt een sweep. Krijgt nog een sweep. En dan is het aan mijn voor. Die gaat lopen. Moet die bal zo meteen gaan komen. Draait hij. Dat strafschopgebied in. Draait verder het strafschopgebied in. Draait over alles en iedereen het strafschopgebied in. En vervolgens ook het strafschopgebied weer uit. Over de achterlijn. En dus is het een doeltrap voor Koeman. Die dat heel snel doet. Die dat trapel heel snel probeert te hervatten. Richting Tejan. Kai Tejan. Maar die bal valt overal tussen. En kan makkelijk verdedigd worden door Volendam. En via een aantal schakels verdwijnt hij uiteindelijk over de zijlijn. En is het Volendam dat een inworp mag gaan nemen. Toch neem ik aan. Ja, dat is Volendam dat er in mag nemen. Presje Zoekwoel die gaat daar zich mee bezighouden. Gooit die bal richting Almer voor de verdediging in. Meter of 10 voor de zijn eigen 16 meter voor het strafschopgebied. Gaat hij richting Bakuna. Bakuna even terug naar de keeper, naar Steur. Balletje aan de voet. Gaat openen, gaat ver openen, gaat diep openen. Gaat openen richting Bukala. Krijgt een man in zijn nek. Wordt er ook gekopt. Komt die bal uiteindelijk wel weer bij Oekwoel terecht. Halverwege de helft van Volendam. En die kiest weer voor de route terug richting Roy Steur. En dat kan ook. Volendam staat voor, dus rustig aan. En opbouwen en kijken en geen gekke dingen doen. En zorgen dat je die bal in bezit houdt. Want als jij hem hebt, dan heeft de tegenstander hem niet. Zo simpel kan het af en toe zijn. Bakuna nu met een goede opening richting Uchik. Die kijkt of er iemand achter hem langs kruist. Er is niemand. Dus denkt hij, hey, er is sowieso wel wat ruimte. Met 77 op zijn rug draait hij dan vervolgens maar een beetje open. Hobbelt een beetje met die bal. Hobbelt ook weer terug met die bal richting Oekhoe. En Oekhoe dan richting Amefor. Amefor speelt dan Leliendal in. Raakt die bal bijna kwijt. Omdat hij die bal niet lekker kan controleren. Omdat Overhaus er dan tussen zit. En uiteindelijk wordt hij geholpen door Verschuren. En gaat die bal weer terug richting Roy Steur. En zo probeert Volendam heel rustig die wedstrijd naar zich toe te trekken. En dat heeft het natuurlijk al met die 1-0 voorsprong. Maar dan moet je ook zorgen dat je het balbezit hebt. En dat lukt het vooralsnog heel aardig. Nu weer een verre uitrap. Halverwege de half van Telstar ploft hij op de grond. Komt hij bij Volendam terecht. En is het een slecht balletje van in dit geval Uchik, waardoor ineens Telstar kan gaan overnemen. Aan de linkerkant van het veld is het Tejan die ermee vandoor gaat. Paast hem dan in richting Koswal. Dan komt die bal terug via Koswal richting Tejan. Dan is het Rossen. Een open op aan de rechterkant van het veld bij Nwanko. Nwanko gaat verder naar rechts. Moet er zometeen de bal voorgekomen als Noslin hem voor moet gaan geven. Maar die wordt heel strak verdedigd door Yannick Leling. En dan glijdt die bal vervolgens over de zijlijn. En dus is de inworp voor Telstar. Een meter of 10 voor de hoekvlag gaat die bal gegooid worden voor de hoekvlag van Volendam wel te verstaan. Dus op de helft van Volendam speelt het zich allemaal af. Gaat ze iets wat ruimte pikken en dan gaat er gegooid worden. Dan gaat die bal heel ver het strafschopgebied in gegooid worden, denk ik. En dan moet Volendam in ieder geval zorgen dat het heel snel van die bal af is in dat strafschopgebied. Maar die moet die bal wel gegooid gaan worden. Scheidsrechter staat erbij, zegt jongens. Misschien wordt het eens tijd dat je gaat gooien. Wordt er inderdaad gegooid. Het landt ongeveer bij de penaltystip. Komt hij in de kluts terecht. Gaat het 1-1 er bijna in. Is het een soort wie hem hebt mag hem houden en wie hem het laatste raakt ziet hem eruit. En dat gebeurt dan ook. Wordt uitverdedigd. Maar de aanval loopt nog steeds door. Nu dan het koppen van Verschuren voorkomt dat Tejan gevaarlijk kan worden. En uiteindelijk is het Telstar dat nog steeds gevaarlijk is. Nu met een bal dat die richting de achterlijn gaat. Die niet gecontroleerd kan gaan worden. Niet gecontroleerd wordt door Telstar. En dus een doeltrap voor Volendam. Maar het was even met de billen geknepen zitten. Want het zag er even gevaarlijk uit voor het doel van Roy Steur. Maar niets was minder waar. Het is uiteindelijk gewoon een doeltrap voor Volendam. En Steur gaat die bal nemen. Sterker nog, er wordt een vrije trap gegeven. Nou, geen idee wat er precies aan de hand was. In ieder geval een vrije trap voor Volendam gaat genomen worden. De Roy Steur bal ligt op de 16 meter lijn. Komt die bal hoog en ver. De helft van Telstar op wordt gekopt door Koswal. En dan wordt hij uiteindelijk wel in Volendams bezit. Komt hij in Volendams bezit? Is het Gibson? Ja, die kijkt. Die vindt dan Pauwels. Die ziet dan Bakuna liggen. Die zegt, moeten we niet even wachten, scheidsrechter? Zegt de scheidsrechter, nou wacht ook inderdaad maar even. Even kijken hoe het met Bakuna is. Schrijft greep naar zijn hoofd. Maar Bakuna staat inmiddels alweer. Het was niks met zijn hoofd. Het had last van zijn rug. Nou ja, hey, linksom, rechtsom. Potato, potato. In ieder geval is het een scheidsrechtersbal waarvan dan hem ongetwijfeld zal gaan krijgen. Lelium dan hem oppikt. Halverwege de helft van Telstar. Die bal uiteindelijk via Pauls teruggaat naar Verschuren. Via Verschuren weer teruggaat naar Roysteur. En zo probeert Volendam heel rustig die bal in het bezit te houden. Nu met die verre diepe bal weer van Steur. Gaat hij proberen te bereiken. Die moet dan doorkoppen. Dat doet hij nu niet. Het is een beetje hetzelfde scenario als wat Volendam altijd speelde met Henk Veerman. Die bal ver vooruit richting Veerman. Die moet dan zorgen dat hij een van de zijwaartse instelling brengt. Nou, Gibson, ja, lukt dat in dit geval niet. Bal gaat wel via een Telstar-speler over de zijlijn. Dus mag Volendam gooien. Halverwege de helft van Telstar is het de inworp. Die uiteindelijk weer bij Bekuna terechtkomt. En die kiest weer voor de weg terug richting Roysteur. Die op de rand van zijn eigen 16 meter die bal nu richting Uchik probeert te krijgen. Dan moet Uchik een wonder uit de kast trekken om die bal te kunnen controleren. Lukt hem niet. Stuit het over hem heen. Gaat de zijlijn over hem. Dus is de inworp voor Telstar. We zijn onderweg. 17 minuten in deze wedstrijd. 1-0 nog steeds voor FC Volendam.
2: Gaan we over naar de andere velden, want er is ook weer op meerdere plekken gescoord. Allereerst in Alkmaar, daar zijn ze echt wel op de brommer, want daar is in 4 minuten tijd de tweede naar binnen gegaan. Het was Chavez Garcia die de 2-0 naar binnen schoot op aangegeven van Mijnans. Beetje een doelpunt zoals de squad hier bij ons op het veld maakte. Dan NEC, het was al heel lang op zoek naar de 1-0 en het is dan uiteindelijk gelukt na 12 minuten via Le Breton. Hij scoorde de 1-0 tegen Go Ahead Eagles. Kijken we in Rotterdam bij de derby, dan zien we dat Giannino Vianello een prachtig doelpunt scoort namens Sparta Rotterdam. Alleen doet hij wel in eigen doel. Hij probeert een aanval van Excelsior onschadelijk te maken. Maar uiteindelijk schiet hij hem keihard achter zijn eigen keeper. Ja, daar dus 1-0 voor de mannen van Excelsior. PSV dacht op rozen te zitten. Ryan Flamingo wist binnen te schieten en de score te openen in Eindhoven. Perisic mocht corner nemen en Flamingo die kopte keurig netjes binnen. Knikte de bal in de rechteronderhoek. Maar nog geen minuutje later is het alweer Orja Setter die FC Twente op gelijke hoogte schiet. Daar is het dus 1-1. Zo meteen gaan we het hebben over een andere wedstrijd. Een doelpuntrijke wedstrijd. Eentje met een hele leuke afloop voor Volendammers in ieder geval. Maar het was niet de wedstrijd van vandaag. Die hebben we natuurlijk nog niet kunnen spelen. 5-2 is in ieder geval de score. Hoe het precies zat, wat het precies was, dat hoor je zo meteen. Maar eerst gaan we nog even terug naar jou, Leendert.
1: Ja, ik zit te kijken naar Uchik. Die omringd is door een aantal mensen nog steeds op de grond ligt. Heeft wel degelijk wat last. En het is ook Kouwas die inmiddels zijn hesje heeft aangetrokken om warm te gaan lopen. En Uchik wordt op de been geholpen. Bilal Uchik raakte geblesseerd in een merkwaardige actie met een tegenstander. Ik kan niet echt goed zien wat er precies aan de hand is. Hij kreeg wel een tikkie en blijft liggen. Hinke Pinkomt gaat hij nu richting de zijlijn. Heeft echt wel degelijk last. Is geen acteerwerk of zo, maar wel degelijk wat ongemak bij Bilal Uchik. Vrijtrap, dat levert het Volendam dan wel op. Metertje vanaf de zijlijn, halverwege de helft van Telstar ligt die bal. Gaat die bal zo meteen genomen worden door Yannick Leliendal. En die moet dan de lange mensen gaan vinden. Zet de scheidsrechter, dan kom maar, neem die vrijtrap dan maar. En dan gaat hij ook inderdaad. Die bal die draait op een hoofd bij bijna de schot. Waar het niet dat er uitverdedigd wordt en een overtreding gemaakt is. Bij op de rand van de 16 meter. Waar Danny Bakker tegen de grond gewerkt is. En de scheidsrechter dat beoordeelt als een overtreding. En dus een vrije trap voor Telstar. Koeman zegt tegen Bakker: let je op, vriend, ik wil die bal naar jou spelen. Bakker ziet dat dan ook. Die denkt: nou, kom dan maar. Maar ik voel me eigenlijk nog niet helemaal lekker. Want die kreeg ook echt wel een tikkie. Ondertussen kijken we of Uchik alweer in het veld loopt. Nou, die loopt alweer in het veld. En beweegt alweer, of hij dartelt weer zoals nooit tevoren. Laat ik het zo zeggen. Dus dat is een gegeven. Dat er misschien toch wel wat meeviel met Bilal Uchik. Nu dan met Bukala. Bukala en Bakuna. Bakuna dan richting Hoekwoel. Daar terug richting Amervoor. Amervoor, mooi driehoekje. En Bukala halverwege de helft van de eigen helft moet ik zeggen. Die bal over de middenlijn terecht. Is de kaats goed richting Gibson. Ja, die maakt meteen ruimte. Vindt aan de linkerkant Benjamin Pauwels. Die laat de bal even te ver van zijn voet schieten. Waardoor er uiteindelijk verdedigd kan worden door Telstar. En uitverdedigd kan worden door Telstar. Waardoor de bal dan weer helemaal aan de andere kant van het veld bij Steur terechtkomt. En het Volendam is dat opnieuw mag gaan opbouwen. Gaan ze doen met Amervoor. Amervoor wandelend. Nou ja, niet eens. Gewoon heel bewegend met de bal aan zijn voet. Hij komt allemaal vooruit, hij beweegt. Gaat hij via Oekwu toch weer terug naar Steurs. Dan zegt hij maar voor van, dan moet je hem nu maar breed spelen. Nou, dat doet hij nu ook, richting Verschuren. Op de punt van de 16 staat hij aan de andere kant van het veld. Aan de linkerkant, richting Lelingendal. Lelingendal probeert die bal dan diep te spelen richting Pauwels. Gaat over alles en iedereen heen en overal tussendoor. En komt uiteindelijk heel simpel terecht bij Ronald Koeman junior. Die een meter of 3-4 buiten het strafgebied kijkt. En met de bal aan de voet zoekt waar hij die bal kwijt kan. We zijn onderweg, 21 minuten. De wedstrijd zit een beetje op slot, lijkt het. Volendam leidt. En zo mag het ook blijven, ook wat mij betreft, met 1-0.
2: Doelpunt bij Heracles Almelo tegen FC Groningen. Daar staat het nu gelijk, 1-1. Ja, je zou het een soort eretreffer kunnen noemen dus van het Heracles Almelo. Werpen we nog eventjes een blik op de stand, want daar verandert het een en ander aan. En niet zo heel erg onbelangrijk ook. Kijken we dus naar de Eredivisie, dan zien we nu op dit moment de grote strijd onderin en bovenin. Bovenin, laten we daar toch allereerst maar eens even beginnen. NEC tegen FC... NEC en FC Twente, niet tegen elkaar, maar zij strijden wel om plek 3. Dat is de plek die recht heeft op de kwalificatie voor de Champions League. En op dit moment heeft NEC de derde plek virtueel weer te pakken. Het heeft 59 punten, evenveel als FC Twente. Alleen het doelsaldo is net een puntje beter bij NEC, 24 om 23. Dus dat is in ieder geval als het gaat om plaatsing het ticket voor de Champions League kwalificatie gebeuren. Dan kijken we onderin FC Volendam tegen Telstar, de wedstrijd die nu dus gaande is, voor ons natuurlijk heel belangrijk. Volendam heeft bij een overwinning 35 punten, Telstar 34. En Telstar gaat in dat geval dan de play-off wedstrijden spelen. Volendam moet dus winnen vandaag. En als het zo blijft, dan of nu afgefloten zou worden dus bij die 1-0, ja, dan zitten we veilig, dan zitten we goed. Verder onderin ook nog een wisseling tussen PEC Zwolle en Excelsior Rotterdam. Excelsior nu op plek 13 en PEC op plek 14, als het zo blijft dus in ieder geval. Nou, we houden dat natuurlijk ook allemaal in de gaten. Maar het belangrijkste, dat is in ieder geval dus die wedstrijd van FC Volendam. Kijken we ook nog naar een ander Volendam. RKAV Volendam. Want dat heeft gisteren de laatste thuiswedstrijd van het seizoen afgesloten met een spectaculaire 5-2 overwinning op Barendrecht. De Volendammers begonnen nog aardig. Ze kregen via Pieter Kroon en Dave Zwarthoed wat kansen. Maar het was Barendrecht dat als eerste toesloeg. Een fraai afstandsschot van Taner Bayram viel via de paal binnen. En daarna zakte het niveau van de wedstrijd flink weg en ging RKAV met een achterstand de rust in. Na rust kwam er echter een compleet ander Volendam uit de kleedkamer. En vooral aanvoerder Nick Runderkamp, hij liet meteen van zich horen. Hij maakte op schitterende wijze de gelijkmaker door een corner ineens binnen te draaien. Een echte Olympico dus, zoals dat heet. En dat gaf Volendam zichtbaar vertrouwen. En niet veel later schoot Patrick Plugboer de 2-1 binnen na een actie van invaller Niels Kwakman. Die mislukte nog daarvoor, maar Plugboer, hij scoorde dus wel. Zette de Volendammers kort op voorsprong, maar lang konden ze daar niet van genieten. Want Barendrecht maakte al snel weer gelijk. 2-2 dus. En daarna brak het feest pas echt los in het Heinkoningstadion. Daan van Baarsen zette Volendam opnieuw op voorsprong met 3-2. Waarna vertrekkend spits Niels Kwakman in zijn laatste thuiswedstrijd nog 2 keer scoorde. Eerst tikte hij de 4-2 binnen na goed voorbereidend werk van Tom Smit. En daarna benutte hij ook nog eens een penalty voor de eindstand van 5-2. Volgende week dan sluit RKAV Volendam het seizoen 2025-2026 definitief af. Op zaterdag 23 mei reizen ze dan af naar Rijnsburg, waar om 3:30 wordt afgetrapt tegen Rijnsburgse Boys. En daarmee wacht dus voor de ploeg van Verdonkschot en Woudenberg nog 1 allerlaatste krachtmeting in de tweede divisie voor dit seizoen. En volgend jaar zijn ze er dus gewoon weer bij. Naar handhaving. Fijn. RKAV Volendam dus 5-2 gewonnen gisteren. Ik ga nog even heel kort naar jou, Leendert. Is er nog een update van jouw kant?
1: Nee hoor, zojuist een hoekschop voor Volendam. Dan is het toch bijzonder dat het toch moeilijk is om de bal op de een of andere manier bij het ogen van de penalty stip in te laten landen. Ging over alles en iedereen heen. De aanval die eruit voortvloeide van Telstar levert niks op, maar wel balverlies. Waardoor Volendam nu in een aanval schiet. En hem nu over de zijlijn ziet gaan ter hoogte van diezelfde hoekvlag. En er gegooid mag gaan worden door de Volendammers. Het schot was van Pauls, werd gekraakt. En nu een meter of 2-3 voor de hoekvlag op de helft van Telstar gaat hij over de zijlijn. Dus mag Lalucic weer volledig genezen en 100% gezond verklaard weer de bal gaan ingooien. Zegt tegen Hoeboeg, jij maar een stukje naar achteren, want die staat op 2,5 centimeter. Dat is niet echt handig om die bal erin te gooien, dus moet hij even wat meer ruimte zoeken. Wordt er gegooid, komt die bal terecht bij Bukala, krijgt een tik, gaat via de knie van Bukala die bal over de zijlijn. Mag Telstar gooien, ja, dat is niet handig. Dan moet je gewoon wat scherper in zijn en in ieder geval zorgen dat die bal terug speelt. En je weet dat je een man in de rug hebt en niet altijd een vrije trap meteen meekrijgt. Krijgen ze dus nu ook niet. Dus mag Telstar weer wat gaan bedenken. Dan gaat die bal hoog en ver richting Sam van Duin. Maar die zit tussen twee, drie man in. Zegt Verschuren. Ja, ik raak hem toch helemaal niet aan. Maar Sam van Duin die zakt ongeveer in elkaar van ellende. En dus zegt de scheidsrechter over. Ja, dat was niet helemaal de bedoeling. Zoals het voetbalspel ooit bedoeld is, vriend. Dus een vrije trap voor Telstar. Nemen we die nog even mee als Van Duin overeind geholpen wordt door Dwanko. Die in het begin van de wedstrijd ook al eventjes aangeslagen een litertje water nodig had om hierbij te trekken. En nu dus wel weer in staat is om die vrije trap te nemen. Doet hij kort. Krijgt hem dan vervolgens terug op dezelfde positie. Moet dan wel even wat nieuws bedenken. Komt die bal uiteindelijk aan de zijkant terecht. Wordt hij ingespeeld op Tejan. Is niet goed. Kan Volendam er misschien uitkomen. Waarom niet? Dat die bal wel de helft van Telstar opgaat. Maar dat daar geen één Volendammer te vinden is. En het dus Koeman is die hem ter hoogte van zijn 16 meter maar weer oppikt. En hem weer meegeeft aan Danny Bakker. Bakker dan met de bal aan de voet. Dat is van het veld. Kiest aan de rechterkant voor Brouwer. Brouwer dan met een bal richting Noslin. Maar die wordt er afgelopen door Leliendal. Of is niet Noslin. Het is terwijl Noslin. Die wordt er afgelopen door Leliendal. En die is daar woest over. Die zegt ik speel er gewoon de bal. Ik ga er toch gewoon mee vandoor. En de scheidsrechter fluit voor een vrije trap ten opzichte van Leliendal. En is het daar dus helemaal niet mee eens. Moet oppassen voor de gele kaart. Sterker nog. Blijf door mopperen. En krijgt dan ook gewoon die gele kaart. Geel dus voor Yannick Leliendal. In de wat is het? Wat zal het zijn? De 27e minuut van deze wedstrijd. En dus weer een vrije trap voor Telstar. Die genomen gaat worden. Een meter of twee vanaf de zijlijn. Een meter of vijf voor de middenlijn. Aan de rechterkant van het veld op de eigen helft van Telstar. Gaat die bal waarschijnlijk terug. Gaat hij ook inderdaad richting Ronald Koeman junior. Die inmiddels halverwege zijn eigen helft de bal oppikt. En hem diep speelt aan de linkerkant van het veld. Doet hij goed. Mooie bal. Wordt gecontroleerd. Komt uiteindelijk terecht bij Hardeveld. Hardeveld probeert hem dan mee te geven aan Tejan. Die moet er hard achteraan rennen. Om er überhaupt wat mee te kunnen. Maar Oegu die loopt ook mee. En nam die bal dan vervolgens weg. Of het is Amervoor die dat doet. En dus mag Telstar denk ik gaan gooien. Van hier vandaan een beetje lastig zien. Want het gebeurt heel aan de andere kant van het veld. En dat is om precies te zijn 110 meter verderop. Met een tribune ertussen. Dus we gaan kijken of we dat een beetje kunnen gaan meekrijgen. Die bal gaat inderdaad over de zijlijn. En er wordt inderdaad gegooid. Maar niet door Telstar. Wel door Volendam. Is het Oegu die bal hoog en ver gooit. En dan wordt er doorgekopt door Bukala. Komt hij terecht bij Descott. Die probeert hem te controleren tussen zeven man in. Dat lukt hem niet echt lekker. Uiteindelijk is het Uchik die er probeert vandoor te gaan. Wordt er van de bal afgelopen. En is het heel goed gevoetbald door Telstar. En kort gevoetbald ook. Met allerlei driehoekjes. En echt een gevecht om de bal. Is het uiteindelijk Volendam dat er mee vandoor kan. En het uiteindelijk ook de bal over de zijlijn ziet gaan. Via Koswal. Die hem niet kon controleren voordat Descott eraan kwam. En dus voor de noodrem kiest. En die bal over de zijlijn komt. En dus mag erin gegooid gaan worden door Volendam. Gaan ze doen. Een meter of, wat zal het zijn? 10, 15 over de middenlijn. Zeg maar halverwege de helft van Telstar inmiddels. Zo mag je het wel gaan. Zo mag je wel op die gaan komen. Steeds meer richting straks op gebied. Komt wordt die bal gegooid. Wordt er niet gecontroleerd. Blijft hij hoog in de lucht hangen. Moet Volendam oppassen dat ze niet tegen een counter lopen. Dat wordt er inmiddels wel uitgehaald door onder andere Uchik en Bukala die een soort worstelpartij aan het spelen is met alles en iedereen dat een rood shirt aan heeft. Want Telstar, het mogen duidelijk zijn, speelt vandaag in een andere kleur dan het maagdelijk wit waar ze normaal gesproken thuis in voetballen. Nu dan Telstar weer in aanval op de hoogte van de middenlijn. Is het wie? Is het Bakker met de bal aan de voet. Moet wachten tot hij een poppetje vindt waar hij die bal kwijt kan. Kiest voor de rechterkant. Daar staat Koswal. Die paast hem in. Richting Noslin. Krijgt hem weer terug. Komt hij bij Dwanko terecht. Moet Dwanko oppassen dat hij die bal niet kwijtraakt. Dat raakt hij wel. En dus kan Volendam er vandoor. Is het Descott die wegglijdt op het veld. En dus ook het balverlies weer voor Volendam. Even een hachelijk moment voor Telstar. En ze corrigeren dat. Maar ook met een beetje geluk. Thean dan nu. Die er nog niet aan is geweest. En ook deze de worstelpartij in dit geval niet wint. Van wie is het? Van Precious Oekwoe. Die strijdt voor zijn leven. En dat beland ziet met een vrije trap voor Volendam. Het is vechtvoetbal op dit moment. Wie hem heeft mag hem houden. Een beetje dat. En wie hem aan de grond krijgt, die kan er wat mee proberen. En ondertussen moet je proberen ook nog wat ruimte te vinden en te zoeken. Waar we de tussenstanden voorbij zien komen op alle velden. En Robert, die moet jij zo meteen maar weer doornemen. Neem nog eventjes de vrije trap mee. Die genomen gaat worden door Roy Steur. Die bal ligt halverwege de helft van Volendam. Gaat hem waarschijnlijk, nou, de weet ik wel zeker, heel hoog en ver de helft van Telstar opschiet. Dat doet hij nu ook. En aan de rechterkant moet die bal richting Ja. Die kan er niet aankomen. Wordt hij verdedigd. En uiteindelijk is het Pauwels die er wat mee probeert. En is het Bakunia die er wat mee probeert. Althans, ze proberen het. Want die bal gaat over de zijlijn. Een meter of 10 voor de hoekvlag van Telstar. En dus mogen de mannen uit Velsen gooien. 1-0 hier in het Krasstadion, Rob.
2: Gaan we inderdaad eventjes de tussenstanden doen. Want we hebben een half uurtje gespeeld nu op dit moment in de Eredivisie. En dan is het een mooi moment om even te kijken wat, wat er gebeurt op de andere velden. AZ NAC Breda 2-0 dus. FC Utrecht tegen Fortuna Sittard. Daar is het nog 0-0. 1-1 bij Heracles Almelo tegen FC Groningen. En EC Dam, dat verdubbelt de score. Het was opnieuw, ja zeker wel, daar is hij weer. Le Breton, die de mannen uit Nijmegen dus iets zekerder schiet voor wat betreft het ticket richting de Champions League. En dan hebben ze ook nog een beetje pech bij, of geluk mag je eigenlijk wel zeggen, bij FC Utrecht. Ik ga nu allerlei dingen door elkaar. Nee, bij FC Twente hebben ze dan nog geluk. Want zij zouden eigenlijk moeten winnen om weer die derde plek over te kunnen nemen. Maar zij zagen zojuist de 2-1 binnenvliegen. Bij PSV waren het niet dat het afgekeurd is allemaal vanwege buitenspel. Pepi wist het net te vinden na het terugkoppen van Flamengo uit de vrije trap. Maar op beide momenten lijkt het buitenspel. En als Pepi afrondt, dan gaat de vlag dus omhoog. Nou, de VAR heeft nog wat lijntjes getrokken, maar uiteindelijk is het daar dus nog 1-1. Dat is dus de tussenstand bij PSV Twente. Kijken we nog naar de andere wedstrijden die gespeeld worden, dan hebben we daar nog PEC Zwolle tegen Feyenoord. Nog 0-0. Tankstedt kon net de 0-1 binnenschieten, maar dat heeft hij niet gedaan. SC Heerenveen tegen Ajax, ook daar nog 0-0. En Sparta Rotterdam tegen Excelsior Rotterdam, daar is het 0-1.
3: Dit is Love Sport Eredivisie.

0: ook gewoon echt zo'n sportplaatje. Je hoort het meestal bij Radio Tour de France ook voorbij komen. En voor la cœur, je le peux venir van Julien Clerc hier bij Lovier Radio en Lof Sport Eredivisie. We draaien natuurlijk vooral om die ene wedstrijd waar het toch wel om gaat in de kelder van de Eredivisie. Het is FC Volendam tegen Telstar. Het gaat natuurlijk om plek nummer 16. En Leendert, vooralsnog zit Volendam iets meer op roze, hè?
1: Zit heel goed op roze, want Telstar is nog niet echt gevaarlijk geweest. En als Volendam er dan weer uit probeert te komen nu. Via Uchik wordt die bal uiteindelijk goed terugverdedigd door Bakker. Richting zijn keeper is het Volendam dat al de meeste aanspraak maakt op winst. Laten we heel eerlijk zijn. Het speelt gedegen, haalt alles eruit. Alleen in de eigen voortzetting kan het nog wel eens wat nauwkeuriger. Nu ook aan de linkerkant van het veld probeert Telstar er dan weer uit te komen. En dan komt die bal wel richting rand 16, maar verder komt hij er ook niet. Wordt hij uitverdedigd. Komt hij weer in de verdediging bij Telstar terecht. En is het uiteindelijk Danny Bakker die hem weer oppikt. En Overhaus die dan ingespeeld wordt. Meter of 4-5 over de middenlijn. De linkerkant van het veld gaat die bal dan richting Hardeveld. Komt dan weer terug richting Bakker. Bakker dan naar Kosbal. Staat rechts van hem. En Anko staat nog verder rechts van hem. Ter hoogte van de middenlijn. En zo proberen ze te zoeken naar die vrije man. Maar Volendam heeft het goed staan. Maakt het in ieder geval alles wat Telstar is heel erg lastig om enigszins voor te komen. Nu dan de voorzet. Komt hij vanaf de rechterkant kan er niemand van Telstar tegenaan lopen. Dit was de eerste echte mogelijkheid om hem misschien met een kopbal achter of richting het doel van Steur te krijgen. Waar het niet dat alles, de bal gewoon overal overheen vliegt. En ook dus over de zijlijn. En dus de inworp is voor Volendam. Mag er gegooid gaan worden is het, wie is het? Moet ik even kijken. Precious Ugwu. Die mag gaan gooien voor de Volendammers. De man gehuurd van Ajax. En natuurlijk ook Europees kampioen vorige zomer geworden. En dat merk je aan alles, want die jongen die speelt geweldig. Al een heel seizoen lang heeft zijn plek ook echt in de basis van Volendam verdiend. Terwijl de NAC-supporters het vak waar wij hier een meter of 60 vandaan zitten nog maar eens een lied aan heft. En het ook meteen maar weer stopt met zingen. Dat was wel even gezellig. Want het is over het algemeen nu vrij rustig in het Krasstadion. Waar iedereen een beetje aan het kijken is wat er precies aan de hand is. En hoe die wedstrijd zich ontwikkelt. Wordt het wel al donkerder boven het stadion. Is het wel lekker dat het licht aan zijn. Want volgens mij is het zometeen nacht ook. Als het zo doorgaat, zal het ongetwijfeld hard gaan regenen. Althans, dat zijn de meldingen die wij hier ondertussen binnenkrijgen. Is Volendam op rozen aan het zitten? Gaat het publiek er nog maar eens achter staan? En dat hebben we ook maar vaak, eigenlijk helemaal nooit, zelden meegemaakt. Halverwege de eerste helft, of halverwege de wedstrijd, na 37 minuten, dat iedereen hier besluit om maar eens te gaan staan klappen. En gaan staan als je van Volendam bent. En daar staan ze met z'n 7000 allemaal op om die Volendammers toch een hart onder de riem te strepen. Te geven en ze naar die eind, in ieder geval naar het eind van die eerste helft te schreven. Want Volendam zit vooralsnog op roze door dat snelle doelpunt. Die 1-0 na anderhalve minuut van Anthony Descott. Schitterende goal, verre hoek over de grond, mooi ingespeeld. En dus een voorsprong voor de Volendammers die ze tot nog toe hebben vastgehouden. Nu wel vanaf de rechterkant de volgende voorzet van Telstar. Die moet dan gekopt worden en die wordt ook wel gekopt door Niels Rossen. En die kopt hem ook weer naast het doel van Roy Steur, die eigenlijk nog niet echt heel veel problemen heeft gehad. En dat op dit moment nog gewoon, mag je wel zeggen, een hele makkelijke middag heeft. En Volendam natuurlijk op papier veel sterker. En in qua begroting natuurlijk een veel grotere club dan Telstar. Alles is dubbel op. Het stadion van Telstar, 4000. Nou, hier kunnen er een kleine 7000 in. Of een dikke 7000 in. En een begroting van 4 miljoen bij Volendam. 2 miljoen van Telstar. Het moet natuurlijk ook zo zijn dat Volendam hier vandaag de punten in eigen huis houdt tegen dit Telstar. Maar je weet ook hoe onvoorspelbaar de ploeg van Korea kan zijn. En hoe gek ze ineens uit de hoek kunnen komen. En laten we eerlijk zijn, Telstar is hier ook naartoe gekomen. Met de wetenschap van we moeten sowieso scoren. En aan een gelijkspel hebben we genoeg. En 1-0 met rust zou voor de mannen uit Velsen helemaal niet zo gek zijn. Balbezit voor Telstar is licht bij Nwanko. Die hem nog maar weer eens meegeeft. En een van zijn medespelers die dan vervolgens Danny Bakker opzoekt. Ter hoogte van de middencirkel. Die gaat de middenlijn maar dan maar weer eens over. Wordt dan min of meer teruggeduwd door Descott. Omdat hij heel vervelend met hem meeloopt. En dan moet er elke keer ruimte gezocht worden door die drie verdedigers. Want Telstar speelt 3-4-3. En die ruimte vinden met 3-4 man voor je neus is gewoon erg lastig. En dat heeft Volendam heel goed gezien. Daar hebben ze heel goed op getraind. En die angel die haalt ze er heel mooi uit. Nu dan wel een vrije trap voor voor Telstar. Op een vervelende plek op basis van een overtreding waarvan ik niet precies kan zien wat er nou precies aan de hand is. Maar scheidsrechter Nachtegaal was heel stellig in de overtreding die gemaakt werd ten opzichte van Sam van Duin. Gaan wij nog een keer zien wat er nou precies aan de hand is als die bal over de zijlijn of over de middenlijn gaat. En de middencirkel ingaat en dan zometeen ingepast zal moeten gaan worden. En dat gebeurt er niet. En dan wordt er inderdaad een mannetje neergelegd. Nou ja, dan kan je voor fluiten inderdaad als Nachtegaal zijnde. Hij komt vanaf de zijkant, die bal wordt ingespeeld. En dan is er een iets wat onbezuisde actie. Vrije trap wordt kort genomen, wordt snel genomen. Komt voor en gaat simpel in de handen bij Roy Steur. Maar Telstar begint wat aan te dringen. Begint wat te zoeken, begint wat te doen. Maar de uitrap van Steur legendarisch is als hij inderdaad helemaal aan de andere kant van het veld bij de hoekvlag terechtkomt bij Pauwels. Waar het niet dat die bal over de zijlijn gaat en inborren voor de Velsenaar is. En die gooit de bal weer richting Koeman. En zo mag Telstar weer gaan opbouwen. Maar Volendam moet oppassen. Volendam moet erg gaan oppassen. Want Telstar wordt wat brutaler en wat sterker. 41 minuten bijna gespeeld in deze wedstrijd. Het is nog steeds 1-0. En we nemen de aanval nog even mee van Telstar. Als die bal weer aan de linkerkant opgedreven gaat worden richting achterlijn. Komt dan kort. Dan 16 meter. Dan moet er iemand tegenaan lopen. Is het Kipsen? Ja, die er goed tussen zit. Maar hem ook niet wegkrijgt. Kan Wanko hem weer oppikken. Komt hij aan de rechterkant terecht bij Noslin. Noslin ziet die bal dan via Leliendal over de zijlijn gaan. En halverwege de helft van Volendam mag Telstar dan gaan gooien. Maar Volendam, ik zeg het nog maar een keer, moet oppassen dat het zo meteen niet tegen een gelijkmakertje aanloopt. Kan je niet hebben nu. Telstar heeft dan een gelijkspel genoeg hier. En Volendam moet eens opletten. Gooit die bal dan vervolgens wel op het hoofd bij Gibson. Ja, die hem dan ook vervolgens niet kan controleren. Wordt hij onderschept. Moet hij zo meteen volgekomen vanaf de rechterkant richting de zijlijn. Ter hoogte van de hoekvlak speelt het zich allemaal af. En gaat die bal opnieuw over de zijlijn via Leliendal in dit geval. En wordt er druk opgevoerd door de Velsenaren. En de ingooi is daar. Mag er gegooid gaan worden door die man die dat zo verschrikkelijk ver kan. Die Niels Rossen gaat alles wat Volendam aanhangen is. Nu nog maar eens een keer achter staan. En zal Rossen die bal het strafschopgebied in moeten gaan gooien. Ter hoogte van de penalties die moet hij dan gaan landen. Die kiest hij niet voor. Een balletje gaat kort. Gaat kort richting Overhaus. Die gooit hem dan wel voor de pot. En dan moet er iemand van tegenaan, van Telstar tegenaan lopen. Maar het is Roy Steur die bal keurig plukt. Voordat er een hoofd van Velsenaar tegenaan zit. En even de rust pakken. Na 42 minuten hier nog steeds 1-0 voor Volendam.
0: Doelpunt bij FC Utrecht tegen Fortuna Sittard. Het is 1-0 door Dani de Wit. Hij schiet de bal dus achter de doelman. En dat op een moment dat ik eigenlijk wou zeggen van, nou ja, op de andere velden gebeurt er zo richting de rust ook niet heel veel meer. Maar dat is dus niet helemaal waar. Kijken we dan naar Ajax nog eventjes. Dat speelt vandaag tegen Heerenveen. Maar daar is het nog 0-0. Waar Wout Weghorst en Sean Steur flinke kansen missen namens Ajax. De Amsterdammers hopen de play-offs nog te ontlopen. En zich als nummer 3 of 4 te plaatsen voor een van de voorrondes in Europa. En dat gaat met een gelijkspel zeker niet lukken. Het is zelfs oppassen, want Heerenveen geeft niks cadeau. De thuisploeg laat zich gelden, maar Ooyen en Vente verzuimen dan weer te scoren bij de Friese kansen. Dus daar is het vooralsnog gelijk. Anto Guy die haalt ook nog maar weer eens uit, vuurt de bal tegen de lat. En ook daar weet hij dus geen verandering in te brengen. Dat dus in Heerenveen. Bij Heerenveen tegen Ajax. Nou, kijken we naar alle andere wedstrijden zoals gezegd. Dus een doelpunt bij Utrecht Fortuna. En op de andere velden nog niks veranderd. Het lijkt een beetje te levelen zo richting de rust. Terwijl ik jou hoor zeggen, Leenert. Wat speelt er zich af?
1: Weer een vrije trap voor Telstar. Een meter of 10, 15 buiten het strafschopgebied. Gaat die bal een beetje een meter of 10 vanuit de as van het veld wordt hij neergelegd door Telstar. Ook weer een overtreding. Of ik denk, waarom doe je dit nou? Helemaal niet nodig. Maar die vrije trap mag wel genomen kunnen worden. Kan een gevaarlijk moment voor het doel van Volendam opleveren. Als die vrije trap genomen gaat worden. Waarschijnlijk door Hardeveld. Die bal in de pot gaat slingeren. Komt hij inderdaad. Draait. Zit een hoofd tussen. En daar zit 1-1 er ook in. Ja, daar zit de 1-1 er ook in. En het is volgens mij Danny Bakker die die bal eigenlijk verlengt. Die vrije trap verlengt. En dan ploft hij gewoon in het doel bij Steur. En ik heb het gezegd. En ik wil niet eigenwijs doen. Maar je zag hem aankomen. En iedereen staat erbij en kijkt ernaar. En de verdedigers van Volendam gaan naar de scheidsrechter toe. Die willen vast dat er gekeken wordt naar buitenspel. Maar het lijkt gewoon een 1-1 die rechtsgeldig is. En er zal ongetwijfeld gekeken gaan worden. Maar Danny Bakker verlengt die bal met het hoofd. Verlengt die bal, die vrije trap. Gewoon heel simpel achter Steur. We zien nog een keer in een herhaling hoe die bal komt. Die ploft ter hoogte van de penaltystip, maar ter hoogte van het doelgebied eigenlijk neer op het hoofd van Danny Bakker. En die verlengt hem alleen maar en Steur zit ernaast en alles en iedereen zit ernaast. En Volendam staat opslag van rust op 1-1. En als je zegt dat Volendam moet gaan oppassen omdat die 1-1 er dichtbij is dan je denkt, dan verdorie valt hij dus ook nog zo vlak voor rust op het meest ongunstige moment dat je maar kan hebben in deze wedstrijd. Want met 1-1, ik zeg het nog maar een keer, speelt FC Volendam aanstaande woensdag. Met een gelijk spel speelt FC Volendam aanstaande woensdag tegen Willem II. Maar we zijn nog niet zo ver. We moeten nog een helft. En er zal ongetwijfeld wat blessuretijd gaan bijkomen. Sterker nog, de officiële speeltijd zit erop. Maar het is 3 minuten extra die erbij komen. En nou is het voor Volendam zorgen dat ze heel snel uit de stress komen van dat gelijkspel. En gewoon weer volle bak vooruit gaan stomen. En zorgen dat ze in de buurt komen van het doel van Koeman. Het is toch een levensgevaarlijke ploeg voor de Telstar. Nu dan een overtreding gemaakt ten opzichte van Oekwoe. En dan zegt scheidsrechter Nachtegaal, ja, dat is wel heel opzichtig. En dus gewoon een vrije trap voor Volendam. Bal ligt op de as van het veld. Maar helemaal niet waar. Een beetje links van de as van het veld. Een meter of 10 vanaf de middenlijn. En het zijn Bakuna en Leendel die erbij staan om die vrije trap zo meteen te gaan nemen. Een vervelende positie om hem het strafschopgebied in te lepelen. Omdat je hem niet echt de curve kan meegeven. En dus zegt Bakuna, ga jij maar lopen Leendel. Dan kan jij hem vervolgens het strafschopgebied inschieten. Nou, dat doet hij. Probeert dan de verre man te zoeken. Dat is Verschuren. Maar die glijdt over alles en iedereen uit. En ook over het gras. En dus zeilt die bal door over de achterlijn. En is het doeltrap heel simpel voor Ronald Koeman junior. Maar Volendam. Wat geef je het hier toch weer weg in het laatste gedeelte van die tweede helft. En je zag Telstar sterker worden. En we zeiden het al. Telstar moet Volendam oppassen dat het niet tegen een ketser aanloopt. En dan valt hij er toch in. En dus sta je op slag van rust met 1-1. En ja, nu begint het fluiten en het geëtter hier in het stadion. En dan hopen we maar dat iedereen een beetje zijn gemak houdt. Dat iedereen normaal blijft doen. En niet met bekertjes en andere troep gaat gooien. Zodat we hier nog allerlei gehannes krijgen zometeen. Dat wil je niet. Dan laten we eerst eventjes die bal die wedstrijd rustig naar de rust brengen. Waar Tejan hem weer oppikt. Halverwege de helft van Volendam. Leliendal hem over de zijlijn tikt. Heel simpel. Want het gebeurt allemaal bij die zijlijn. En een voetje ertussen zet. Waardoor uiteindelijk dan wel weer gegooid mag gaan worden door Telstar. En het opnieuw wie Sam van Duin is. Die bal ver het strafschopgebied van Volendam ingooit. Doet hij ook. Wordt hij doorgekopt. Een Dwanko moet Volendam oppassen. Komt hij terug. Komt hij op de zij. Op de rand 16 terug. Moet er uitverdedigd gaan worden. Wordt er ook uiteindelijk uitverdedigd door Bakuna. Die loopt gewoon met bal en al over die zijlijn heen. En stuurt hem dan geweldig mooi. Geeft hem geweldig mooi richting Bilal Uçik. Maar die bal is te scherp. Kan Uçik net niet bijkomen. Kan hij verdedigd worden door Rossen en Koeman. En uiteindelijk ligt hij nu over de zijlijn. Als Bakuna hem weer met een soort kamikaze schop de zijlijn overwerkt. Zodat uiteindelijk Brouwer er niet bij kan komen ter hoogte van de middenlijn. Maar oh. Wat is er aan de hand? Is er wat gedoe bij de dugout van Telstar? Nee hoor, wat gerommel. Maar ondertussen mag die bal wat mij betreft gewoon gegooid gaan worden. En die zal ook gegooid gaan worden door Hardeveld. Die met de bal in de hand staat. Als de blessuretijd er volgens mij over 15 seconden op zit. En Volendam wat moet gaan bedenken. We moeten het gaan bedenken voor die tweede helft. We moeten gaan bedenken hoe ze dit Telstar uiteindelijk weer op een achterstand gaan krijgen. En hoe ze die wedstrijd hier winnend kunnen gaan afsluiten. Want het heeft dan nog maar 45 minuten om te zorgen dat het geen na-competitie hoeft te spelen. Want de scheidsrechter zegt het is genoeg geweest. U kunt aan de thee. Wij zijn over een kwartier terug met een vervolg van deze thriller aan de dijk in Volendam. Volendam staat gelijk tegen Telstar. 1-1. Tot zo.
0: Dankjewel Leendert voor u. We zijn zometeen inderdaad bij jou terug voor het vervolg van deze wedstrijd. FC Volendam tegen Telstar dus. Laten we een rondje doen langs alle andere velden nog voor de tussenstanden. Dan zien we dus dat er rust is in Alkmaar bij AZ NAC Breda. 2-0. 1-0 bij Utrecht Fortuna Sittard. Ook daar rust. Er is ook afgefloten bij Heracles Alblo FC Groningen. 1-1. Nog bezig NEC tegen Go Ahead Eagles. 2-0. NEC staat daarmee op de derde plek. En die wordt ook nog steviger vastgehouden. Want PSV geeft helemaal geen cadeautjes aan FC Twente. Het staat zelfs voor met 2-1. Pek Zwolle dan tegen Feyenoord. Daar is het nog 0-0. Dat is ook de stand bij Heerenveen, Ajax. En tot slot in Rotterdam, Sparta tegen Excelsior. Ook daar is het nog 0-1. Zometeen dus het vervolg van FC Volendam tegen Telstar. Het is een thriller. Het is spannend in het Krasstadion. En het is 1-1. Niet de tussenstand waar we op hoopten. Maar er zijn nog 45 minuten te spelen. Blijf lekker bij.
2: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreurs Notarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
5: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
6: Word glaszetter, Bank.
2: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachten gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gidi Markussoer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte een omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussoer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Markussoer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion, tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel, of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
9: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl.
10: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas. Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
11: Notariskantoor Fijsma Verhagen is van ouds het notaris.

0: rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de... Word glad.
2: Ja, dit is de LOVA. De spanning is zo groot dat ik net 2 secondjes te vroeg al de schuif naar beneden trek. Dat gebeurt gewoon 1-1 in Volendam. Bij FC Volendam tegen Telstar. Het is het duel dat er om gaat. Want wie op plek 16 eindigt, gaat de play-offs spelen om lijfsbehoud. Om dus in de eredivisie te kunnen blijven. Op dit moment, bij een 1-1 tussenstand, is Volendam de nummer 16. En moet Volendam dus woensdag de wedstrijd tegen Willem II gaan spelen. Maar weet het er weer een doelpunt te maken en weet het op voorsprong te blijven tegen Telstar, dan zorgt Volendam ervoor dat het veilig is en dus op plek 15 staat. Nou, we hebben nog 45 minuten voetbal te gaan. We gaan het zo meteen horen vanuit het Krasstadion met Leendert Klein. Kijken nog naar andere wedstrijden natuurlijk ook die gespeeld worden. Plek 3 is ook spannend en interessant. NEC en FC Twente wedijveren om die plek. Beide hebben op dit moment behoefte om op die derde plek terecht te komen, want dat geeft natuurlijk ticket voor de Champions League. En op dit moment is NEC dan weer de ploeg die daar het beste voor staat. 2-0 staan zij voor in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. En Twente kijkt tegen een achterstand aan. Het is 2-1 bij PSV FC Twente. 2-1 dus in Eindhoven. Nou, die wedstrijden houden we zeker in de gaten. Alle andere wedstrijden ook. Zeker ook Ajax, waar we natuurlijk ook nog een Volendammer in hebben spelen. Daar is het 0-0. Andere Volendammer op het veld is Mike Eerthuizen bij FC Utrecht. En hij kan ook blij zijn. 1-0 staat zijn clubje voor tegen Fortuna Sittard. Dus ook daar kijken we natuurlijk af en toe met een schuin oogje naar. Nou, spanning dus hier in Volendam in het Krasstadion. Hier in de studio ook. En we gaan nog eventjes een plaatje draaien voordat we zo meteen weer teruggaan naar die wedstrijd. En dan moet de schuif wel echt zijn werk gaan doen. Ja, komt er wat? Er komt wat. Ach, valt toch bijna uit elkaar, zou je zeggen hier. Maar we weten er nog geluid uit te toveren.

0: Amy Winehouse, lid van de Club van 27. En ze was hier te horen met Rehab in Lofsport Eredivisie. Ga zo meteen verder met de wedstrijd FC Volendam tegen Telstar. Ik hoor een hoop geluid, maar er is dus nog niet afgetrapt daar in het Krasstadion. Het geldt wel voor andere wedstrijden. AZ NAC Breda, inmiddels weer begonnen 2 tegen 0. PEC Zwolle, Feyenoord nog 0 tegen 0. Ook SC Heerenveen, Ajax nog de brilstand op het scorebord. En Sparta Rotterdam tegen Excelsior Rotterdam 0 tegen 1. Nou, ga gauw over naar het Krasstadion Leendert.
1: Waar ons verteld wordt dat beide elftallen ongewijzigd aan de tweede helft zijn begonnen. Althans, voor zover ik begrepen heb. En het komt hier nu werkelijk met bakken naar beneden. Wel lekker voor het gras. Het is goed voor het gras. Goed voor het gras. Niet minder voor iedereen die hier zit. Want het waait hier een beetje in. Dus wij zitten er. Nou ja, goed. We zitten in ieder geval nog een soort van semi-droog. In ieder geval de bal rolt weer 1 tegen 1 in deze do-or-die wedstrijd van FC Volendam tegen Telstar. En nogmaals gezegd, Volendam moet winnen. Heeft niks aan een gelijkspel, want dan speelt het na competitie. Heeft helemaal niks als het verliest hier vandaag. Dan speelt het ook na competitie. Of tenminste play-offs tegen Willem II. Woensdag en zaterdag. Maar dat moet hier dus gewoon winnen om lijfsbehoud voor de Eredivisie te bewerkstelligen. Nou, dat gaat dan misschien gebeuren als die bal ingebracht wordt. Uiteindelijk nu dan wel in de bezit komt van Bukala. Bukala opent die bal aan de rechterkant van hem bij Oekwoe. En het is werkelijk hondenweer. Het is ook weer waarbij je allemaal die jongens ziet kijken van ja, hier hebben we eigenlijk helemaal gezien. Dan kunnen we niet gewoon naar huis. Stoppen we gewoon. Gaan we van de week weer verder. Dat soort weer. In het Amsterdamse bos zou je met elkaar zeggen we stoppen. We gaan nou op de fiets naar huis. Maar het is niet aan de orde. Want er wordt gewoon doorgevoetbald. En Telstar wordt gevaarlijk. En Tejan moet oppassen. Die krijgt de kans. Die draait zich vast ten opzichte van Verschuren. En dus kan die bal gepakt worden door Roy Steur. En uiteindelijk weer het in het spel gebracht gaan worden. Gaat gebeuren. Als we voetballen. Anderhalve minuut in die tweede helft is het Pauwels die er probeert vandoor te gaan. Aan de linkerkant van het veld wordt opgepikt door een Wanko. En die doet dat goed. Is het voortzetting van Telstar niet best? Is het uiteindelijk Gibson? Ja, die bal over de hele probeert te krijgen. Maar ook weer niet zuiver. En dus is het heel moeilijk voor beide ploegen om in aanvallend opzicht die bal over 4-5 meter naar elkaar toe te spelen. En dat is toch wel een vereiste. Wil je enigszins aanspraak kunnen maken op een doelpunt whatsoever links of aan de rechterkant. Nu dan Telstar met Tejan die ingepaasd wordt. Die meer ruimte denkt te hebben dan dacht. Minder ruimte dacht te hebben dan dat hij uiteindelijk had. Want hij had wat meer lucht. Nu probeert hij die bal door te spelen. Wordt hij simpel verdedigd door Oekwoe. En pompt Oekwoe maar weer het middenveld in. Moet de Scott koppen. Kopt hem ook. En krijgt hem uiteindelijk bij Wakuna terecht. Die bal heel hard en hoog aan de andere kant van het veld speelt. Waar Pauwels daar staat. Maar die bal valt hard en hoog ook op dat naar de gras. En schiet aan alle kanten door. En uiteindelijk is het terugverdedigen van Telstar goed richting Koeman. Die bal dan vervolgens wel weer op de een of andere manier mee weet te geven aan een van de medespelers. Maar ook dat gaat weer na 4-5 seconden helemaal mis. En dan kan Volendam weer overnemen. En dat doen ze dan door middel van even wat rust te creëren op het middenveld. Met Bakuna en Leliendal. Die bal dan even elkaar toeschuiven. En het uiteindelijk een flinke tik is die uitgedeeld wordt richting Pauwels. Bakuna die een schuiver maakt. En de scheidsrechter zegt niks aan de hand. Gewoon lekker doorvoetballen. Uiteindelijk geeft hij wel wat standjes hier en daar. Maar is het de vrije trap dan toch voor Volendam. Of is het gewoon een balbezit voor Volendam? Nee, het is gewoon een balbezit voor Volendam. Bakuna loopt en kijkt waar hij de ruimte vindt. Vindt dat bij Leliendal aan de linkerkant, meter 5 op de helft van Telstar. Loopt hij zich aan op twee man vast. Krijgt dan daarbij de vrije trap mee. En dan wordt die vrije trap snel genomen. Loopt een beetje geëtterd en gepield door Telstar. Gaan er wat mensen onderuit. En gaat die bal uiteindelijk aan de linkerkant van het veld naar Pauwels. Om de voetballer wel gewoon door. Is het in de verlengde van de 16 even terugploegen. Even terug richting Yannick Leliendal. Richting halverwege de helft. En dan gaat hij weer verder richting middenlijn. En dan Bakuna die uiteindelijk besluit. We moeten toch naar voren voetballen. En dan is daar waarschijnlijk, nee wilde zeggen, het balverlies voor Volendam. En ja, daar is het balverlies voor Volendam. En dan dekt de tikt Verschuren. Tikt daar een tegenstander aan. Het is Noslin. En dat doet hij niet handig. Want hij deelt gewoon echt een tik uit. En dan moet Verschuren oppassen dat hij geen kaart krijgt. Die krijgt hij. Dat is een gele. Maar ik denk dat de scheidsrechter daar nog wel even naar gaat kijken. Als wij ondertussen op de herhaling wachten. Want we zitten in een timelap van 40 seconden ongeveer. Dus we zien zo meteen al wat er gebeurt. Maar het is een hele rare actie. Van die Verschuren. Die hier die in komt lopen. Doorloopt op Noslin. En Tarwis Noslin uiteindelijk een tik geeft. En daarvoor geel volgens mij krijgt van Nachtegaal. Vrije trap voor Telstar. Volendam moet oppassen. Volendam voelt dat er wat dat het misschien wel de verkeerde kant op aan het kantelen is. Het is een beetje paniekerig aan het doen. En Telstar wordt daardoor al maar sterker. Maar inderdaad, het geel is voor, dat zien we nu ook, voor Verschuren. Echt een rare actie. Dat je denkt van waarom nou? De jongen doet niks. Gooit hem gewoon omver. Bal rolt alweer. Geel dus voor Volendam. Dat gefrustreerd rondloopt. Dat niet kan domineren op de manier zoals men dat van tevoren bedacht had. Dat blijkt dat alles. En waarbij ons dan nu de vraag gaat reizen. Wanneer komt Muren? Wanneer komt Veerman? Wanneer komt misschien zelfs wel Kouas? Misschien Oelers? Zijn dat dan de breekijzers die zometeen Volendam de Eredivisie in gaan houden? Dat gaan we allemaal meemaken als die bal via Gibson ja weer het middenveld ingaat. Die speelt hem helemaal terug richting Amervoor dan naar Oekwoe. Rechterkant van het veld. Wordt even dwars gezeten. Moet oppassen dat die bal niet kwijtraakt. Gaat hij uiteindelijk via een Velsense voet. Is dat goed? Is dat Nederland? Gaat hij over de zijlijn. En is het de inworp voor FC Volendam. Oekwoe, Precious Oekwoe, die gaat gegooien. Halverwege zijn eigen helft. Gooit die bal richting Descott. Die er nog steeds in staat. De man van de 1-0 na 1 minuut en 32 seconden. Dat schoot hem er geweldig in. En de 1-1 vlak voor rust was daarin wat dat op zich wel weer een tegenvaller voor de Volendammers. Maar ook dat zag je aankomen. En Volendam moet er dus alles aan doen om te zorgen dat het hier zometeen die wedstrijd winnend af gaat sluiten. Het publiek staat inmiddels aan alle kanten langs het veld ook. Niet eens meer zozeer op de tribunes, maar af te wachten wat er hier gaat gebeuren in het Grasstadion. Als die bal uiteindelijk in het middenveld terechtkomt bij Descott, die probeert hem door te spelen. Boukala is dat. Die aan alles en nog wat een beetje te fel overal op ingaat. Dan weer een tik uitdeelt. Ja, vrije trap tegenkrijgt. En Volendam is een beetje tegen zichzelf aan het voetballen op dit moment. Probeert wel van alles om het balbezit te krijgen. Maar raakt het balbezit ook weer snel kwijt door dit soort acties. Vrije trap wordt hoog en snel genomen. Gaat richting Noordlin. Wordt gekopt door Leliendal. En dan is het Tejan die schiet op het doel. Niet die bal helemaal lekker raakt. Hobbelt dan het 16 meter gebied in. Wordt hij weggewerkt. Dan voor dan naar Oekwoe. Oekwoe naar Pauwels. Pauwels dan met open. Aan de rechterkant van het veld bij Ulcik. En die doet ook nog steeds mee. Bilal Ulcik geeft de bal dan uiteindelijk richting Verschuren. Verschuren dan ter hoogte van de middenlijn aan de linkerkant. Die bal weer in wat driehoekjes terechtkomen bij Gibson. Ja, en dan uiteindelijk de rust bij Ja, die de bal inlevert bij Oekwoe. Oekwoe dan naar zijn laatste man. Dat is Amervoor. Amervoor dan. Verschuren. Verder aan de linkerkant. Van de middenlijn weer. Op de eigen helft gaat hij dan naar Nick Leliendal. Die wat aanspeelpunten mist. Die de bal niet kan doorschuiven. Daardoor die weer naar binnen moet draaien. En uiteindelijk die bal dan via een aantal schijven weer aan de rechterkant van het veld terechtkomt bij Bilal Ulcik. En die heeft wel ruimte. Die kan wat meters maken in het verlengde van de 16. Richting de achterlijn gaat die bal, moet die voorgegeven gaan worden. Wordt hij dat ook? Zit Bakker daartussen voor Telstar? En gaat hij uiteindelijk voor een hoekschop. Maar de scheidsrechter besluit anders. Het was dan uiteindelijk een Volendammer die bal als laatste raakte over de achterlijn. Dus een doeltrap voor Ronald Koenman junior. 1-1 hier in het Krasstadion, Robert. 52,5 minuut op de klok.
0: Er zijn 52 spannende minuten geweest. En komen er nog 38 hele spannende minuten dus hier in het Krasstadion in Volendam. Update van een ander veld. Sparta tegen Excelsior. Daar staat het inmiddels 1-2. Zagre scoorde na 50 minuten voor de mannen van Excelsior. En Santos dacht van, we gaan niet tegen 2 doelpunten achterstand aankijken. Wij maken er gewoon eventjes eentje bij. 1-2 dus daar in de Rotterdamse derby. Op de andere velden vooralsnog zo te zien geen update. PSV lijkt wel dicht bij de 3-1, maar vooralsnog is het... Ja, het is 3-1.
1: Ik onderbreek je de Descott met de kans. Die probeert hem 1-1 draaiende beweging op het doel van Koelman te krijgen. Dat lukt, maar Koelman staat er ook nog. Stond die bal vervolgens over de achterlijn. Mooie aanvallende actie van Volendam. Sorry dat ik je onderbrak, maar we krijgen een hoekschop aan de rechterkant van het veld met Bilal Ulcik. Die daar staat, die bal gaat in laten draaien waarschijnlijk. Dan moet hij opletten, want in de eerste helft zeilde hij een paar keer gewoon over alles en iedereen heen. En ook over de achterlijn. Nu gaat die bal wel goed landen. De eerste paal wordt doorgekopt. Wordt ook goed doorgekopt. Zit ook nog een Telstar-speler aan als die bal ingekopt wordt door Amervoor. En uiteindelijk gaat hij over de andere kant dan over de achterlijn. Dan is het Bakuna die vanaf de linkerkant een hoekschop mag gaan nemen. Gaat hij doen? Gaat hij dat lang doen? Doet hij kort? Punt 16 is het oppikken van Pauwels goed. Wordt hij ingespeeld die bal? Gaat hij verder naar de rechterkant? Naar Oekwoe. Oekwoe dan inpassen richting Ucic. Moet snel gehandeld worden. Komt hij voor? Ploft hij erg op de tweede paal. Staat niemand voor Volendam. Moet hij weggewerkt worden door Telstar? Dat lukt niet. Is het Bakuna die daar de bal in bezit houdt? En uiteindelijk een inworp aan overhoudt. Doet hij snel. Wordt snel gegooid. Bal komt punt 16 weer bij Pauwels. Pauwels schiet laag hard in de flippenkast. Flippenkast dan vervolgens weer de 16 meter uit. wordt die bal opgepikt door Pauls. En dan is het Lelindal die een set krijgt. In het strafschopgebied bij de penaltystip liggen ook twee man te worstelen met elkaar. En uiteindelijk zegt Nachtegaal, het is goed met jullie. Het is gewoon een vrije trap voor Telstar. En nou moet het stoppen met dat gehannes. Want Telstar is aan het hannesen. Telstar is aan het rotzooien. En Volendam doet daar lekker in mee. En gaat daar ook nadelig mee om. In die zin dat ze vrije trap na vrije trap tegenkrijgen. En niks meer meekrijgen. Elke keer als je denkt van nou doe dat, het is toch voor Volendam. Nee hoor. Dan besluit de scheidsrechter iets anders. En dan zal het er ook waarschijnlijk wel mee te maken hebben dat hij er dichter op zit dan ik. En dus uiteindelijk het ongetwijfeld bij het rechte eind zou hebben. Het Verschuren nu is die even toegesproken wordt. Die heeft al geel. Dus die moet oppassen dat hij zo meteen niet tegen de tweede aanloopt. En misschien zal Rick Kruis op de bank. Maar ze moeten gaan kijken hoe die wat wissels gaat toepassen in dit elftal van FC Volendam. Verschuren mop rond terug richting zijn plek achterin bij FC Volendam. En de vrije trap die genomen gaat worden door Telstar. Als de 55 minuten en 24 seconden op de klok staan. En Koeman zijn tijd neemt. Het publiek het daar niet mee eens is. Je hoort het. Er wordt gefloten. Maar hij neemt zijn tijd en waarom hem niet. 1-1 is voor Telstar genoeg voor lijfsbehoud. En Volendam zal hier gewoon moeten gaan winnen. En dan zal er alles aan moeten gaan doen. Met nog zo'n, 35 minuten officieel op de klok.
0: Ja, Koeman staat er toch wel een beetje onbekend dat hij tijd rekt. Maar goed, dat heeft Volendam verder vooral in eigen hand. Het moet gewoon scoren dus om van die 16e plek weer los te komen. Kijken we naar de strijd om de derde plek, dan zien we PSV dus. Dat echt geen cadeautjes uitdeelt. Dennis Mann maakt er nogmaals 3-1 van. En daardoor raakt de derde plek voor FC Twente verder uit zicht. Want vooralsnog is het NEC dat gewoon 2-0 voor staat bij Go Ahead Eagles. En dus recht heeft nu op plek 3. Is er ook gescoord nog bij Heracles Almelo tegen FC Groningen. Timo Land die schiet zojuist, of Tigo Land moet ik zeggen, schiet zojuist de 1-2 binnen. En zet Groningen daarmee weer op voorsprong. Terwijl ik ook weer zie dat PSV de 4-1 binnen tikt zelfs. Ja, het gaat ineens vlug daar in Eindhoven. Zo vlug dat ik eventjes niet gelijk 1-2-3 zie wie hem dan gescoord heeft. Dus die houden nog van me te goed. Oh, Guus Til is dat. Krijg ik nu te zien. Dus Guus Til maakt er gewoon lekker 4-1 van. Nou, de 16e plek dus nog vooralsnog voor FC Volendam. Laten we hopen op beter. Maar mochten ze dus op die 16e plek eindigen, dan is Willem II dus de tegenstander in de play-offs om promotiedegradatie. Almere City werd gisteren in Tilburg met 2-0 verslagen nadat Almere er al in de eerste wedstrijd in verzuimde om te scoren. Toen werd het 1-0 voor de mannen van Willem II. Nou, nu spelen ging Kuisten, die in de heenduel nog een strafschop stopte in de fout bij het wegwerken van een lange bal en Van Aals profiteerde. Twee invallers drukten kort na hun entree nog een stempel op de wedstrijd. De Haan, Milan de Haan, namens Almere kreeg terecht rood en Etabi die zorgde op fraaie wijze voor de 2-0. In de finale, die gaat over twee duels, neemt Willem II dus op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. En dat weten we dan over iets meer dan een half uurtje. Zometeen ook nog iets over kogelstoten, want Jessica Schilder heeft het gewoon geflikt. Maar wat ze geflikt heeft, ja, dat hoor je zo meteen. Eerst nog even aan jou, Leendert.
1: Vrij traf voor Volendam. Meter of wat zal het zijn? Ik moet even kijken. Maar de scheidsrechter staat na meter of 10 over de middenlijn op de as. Recht op de as van het veld. Dat die bal zometeen genomen worden door hetzij Lelyendal, hetzij Bukala. Die staat erbij. Hij moet in ieder geval in de 16 meter gaan ploffen. En het moet in ieder geval tot gevaar geleiden voor het doel bij Koeman. Want Volendam moet een doelpunt gaan maken. Want het duurt lang en het gaat steeds langer duren. Het is stil in het stadion. Om me heen ook. Mensen wachten af. Komt die bal? Draait erin? Draait er in die zin in dat hij heel simpel verlekt wordt door een Telstar-hoofd. Dan gaat hij net niet over de achterlijn, wel over de zijlijn. Is de inworp voor Volendam. Ter hoogte van de hoekvlag mag die bal dan zo meteen gegooid gaan worden. Even kijken waar dat gaat gebeuren. Zeker nog, het gebeurt 10, 15 meter over de middenlijn. Gaat hij inderdaad, komt hij terecht bij Lelyendal die een actie maakt. Ziet dan dat die bal in die actie ook weer over de zijlijn getrapt wordt. Wordt er opnieuw ingegooid door Volendam. Dan komt hij bij Verschuren terecht. Wordt hij opgejaagd door Kaitejan. En moet Volendam dus even terug. Dat doen ze richting Steur. Steur dan met een diepe bal. De helft weer op bij Telstar. Moet die tweede bal goed zijn. In dit geval komt hij met een geluk bij Bakuna terecht. En uiteindelijk krijgt hij hem van Lelyendal weer terug. Stuurt Bakuna Descott weg. Maar die bal is veel te hard. En zeilt en vliegt ook over de achterlijn op dat natte veld. Niet te belopen voor de spits van Volendam. En dus is de doeltrap voor Ronald Koeman junior. Je ziet aan alles dat Telstar zoiets heeft van jongens, jullie moeten. Kom maar hoor. Maak hem dan maar. Schiet hem er dan maar in. Kom maar door. Wij hebben de tijd. Wij blijven gewoon in de Eredivisie op deze manier met dit gelijke spelletje. En wij rekken ook die tijd. En tot al het ongenoegen van elke Volendam supporter die in het stadion zit, neemt Koeman dan toch maar die doeltrap. Die komt aan de linker van de rechterkant van het veld terecht, waar het nog steeds met bakken uit de hemel komt. Is het Volendam dat even terug moet verdelen. Boukala dat goed doet richting Steurven, dat hij die bal kwijtraakt. En Roy Steurven die bal weer kan inspelen naar Amervoor. Amervoor dan, met rust. Met Bakuna het hoofd van de middencirkel. Links van hem. Ja, krijgt hem. Ja, voor de actie, voor het tempo. Gaat lopen met die bal. 3-4 man er meteen bovenop van Telstar. Dan is het de actie van Pauwels die er probeert langs te komen. En dan wordt er een overtreding gemaakt door, ik denk, Noslin. Die daar een gele kaart voor krijgt. Geen idee wat er precies gebeurde. Voor ons hier vandaan heel, en voor iedereen die hier van met pers zit, heel moeilijk te zien. Maar uiteindelijk levert het Volendam een vrije trap op. En die vrije trap die ligt gunstig. Die ligt in het verlengde van de 16 meter. Gele kaart is er voor Manco dan, of is die gele kaart voor Noslin? Ik heb het niet gezien hier vandaan. Maar het maakt niet uit, want er wordt gewisseld. Henk Veerman komt erin. Nou, daar is hij. Hoor maar.
2: Alle bal op Henkie.
1: Alle bal op Henkie. Het werd wel tijd. En wie er vooraf gaat, moet ik even kijken. Want is het dan Descott die het veld verlaat? Inderdaad, nee. Het is Benjamin Pauwels die eraf gaat. Descott dan naar links. Links hangelt en Veerman en dan in. Nou goed, alle bal op Henkie inderdaad, Robert. Komt die bal zo meteen vanaf de linkerkant. Gaat Uchik die vrije trap zo meteen nemen. Komt die bal inderdaad, draait, wordt weggekopt. Ploft halverwege de helft van Telstar. En als op het natte gras is het Leliendal die even terug moet voor de rust in het elftal. En uiteindelijk hem weer bij Roy Steur inlevert. Dan Steur dan met Leliendal. Gibson, ja, die mooi wegdraait. Halverwege de helft van Telstar. De actie, de volgactie is ook goed richting Veerman. Kan Veerman hem niet controleren in eerste instantie. In tweede instantie krijgt hij hem dan toch bij Oekwoe. En meteen meer druk vervolgens dan Bakuna. Bakuna dan naar Gibson. Ja, de voorzet is niet goed. Wordt ook niet goed uitverdedigd. Ploft halverwege de helft van Telstar weer ergens neer. Of rand 16. En dan begint het grote rommelen. Een schot wordt gekraakt. Verschuren dan met een bal open. Op aan de rechterkant van het veld bij Uchik. De omsingeling en de druk op Telstar neemt toe. Maar ze houden stand, de Velsenaren, vooralsnog. En dus is het Amervoor die nu de bal inspeelt. Oekwoe draait open met Boukala. Boukala met Uchik. Dan aan de rechterkant. Moet één beweging, twee beweging meegeven. Doet hij goed. Moet iemand hem ook gaan oppikken. Krijgt hij hem uiteindelijk terug. Weliswaar met gelukje. De passeerbeweging is goed. Moet de voorzet komen. Voorzet is ook goed. Waar is Henk? Henk is er niet. Bal schiet door. Leliendal pinkt op. Punt 16. Linkerkant. Geeft hij hem aan Oekwoe. Oekwoe of het is Gibson. Ja, dan wordt er opengedraaid. Is het Descott? Kan er niks mee doen. In de kluts komt die bal dan weer terecht. De hoogte van de penaltystip wordt weggewerkt. En Verschuren die de hoogte van de eigen middenlijn de bal weer oppikt. Volendam voelt dat er wat kan. Dat er wat moet. Het publiek moet er weer een beetje achter gaan staan. Moet er weer een beetje in gaan geloven. Maar de gespannen kopjes zie je her en der op de tribune steeds meer en meervoudiger worden. Nu dan Bakuna die ingespeeld wordt. Niet goed. Wordt er een overtreding gemaakt door Bakuna? Vrije trap van Volendam. Oké, nou. Even wat rust. Even kijken wat er gaat gebeuren. Bal ligt meter of 10, 15 over de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Mag er gegooid gaan. Dan mag die vrije trap genomen gaan worden door Volendam. Maar ligt eigenlijk gewoon een meter of 4 vanaf de zijlijn. Ja, er ligt wel een meter of 4 vanaf de zijlijn. Nachtegaal gaat even kijken hoe het met Leliendal is, die een flinke tap kreeg. Maar Bakuna gaat de vrije trap nemen. Die gaat die bal de 16 meter in pompen. Dan gaan we kijken of er een klein wondertje kan gebeuren. 63 minuten op de klok. Exact. Komt die bal ploft richting Veerman. Kan er niks mee. Wordt weggekopt. Ploft aan de rechterkant van het veld van het strafschopgebied. Bij Descott moet hem gaan voorgeven. Komt hij ook? Oh, de bal gaat hard. Hard, heel hard voorlangs. En dan kan niemand van Volendam tegenaan lopen. En dus zeilt hij aan de andere kant over de zijlijn. En mag er gegooid gaan worden door Telstar. En dus wordt de spanning hier in het Krasstadion voelbaarder. En groter. Maar is het nog steeds 1-1, Robert?
0: Ja, nou. Ruim een uur spelen dus erop. Kunnen we mooi even kijken naar de tussenstanden op alle andere velden. We beginnen bij AZ tegen NAC Breda. Moussa Soumano doet iets terug namens NAC Breda. Dat zetten we het op 2-1. FC Utrecht Fortuna zit daar nog 1-0. Heracles Almelo FC Groningen 1-2. En EC tegen Go Ahead Eagles 2-1. Daar is dus ook zojuist gescoord. En wel door Tankstedt die dus iets terug doet namens Go Ahead. Dan PEC Zwolle Feyenoord. Daar is nog nog steeds niet gescoord. 0 tegen 0. PSV tegen FC Twente. Het 100ste doelpunt van PSV is er zojuist ingevallen dit seizoen. Het is daar 4 tegen 1. En dat betekent dus dat Guus Til voor het derde jaar op rij de ploeg van Peter Bos op, over de 100 heen, of op de 100 schiet, moet ik zeggen. Dus nog niet eroverheen, maar dat kan ook nog komen. SC Heerenveen tegen Ajax, daar is nog niet gescoord, 0-0. En Sparta Rotterdam tegen Excelsior Rotterdam, 1 tegen 3. Daar is dus wel net zojuist weer een doelpunt gevallen door Naujoks, die de mannen van Excelsior weer op voorsprong zet. Nou, dat zijn dus de standen op de andere velden. Hoop gefluit net bij jou, Leendert. Was er nog echt iets serieus aan de hand?
1: Nou ja, Danny Bakker ligt op de grond en die scheen een tik te hebben gekregen van een Volendammer, dan wel te verstaan. En het is eigenlijk wel meer een ongelukkige botsing, zien we nu ook met Bakuna. Die eigenlijk in het duel met de schouder tegen Bakker aanloopt. En die ging even groggy. En die wordt nu door twee mannen overeind geholpen. Maar er was even wat opwinding. Omdat het even lijkt van dat er van alles aan gedaan wordt. Het moment dat er een overtreding lijkt. Mensen naar hun hoofd gaan grijpen. Waardoor de scheidsrechter dus het spel stil moet leggen. En dat is iets wat. Ja, dat is iets wat natuurlijk tot veel irritatie lijkt. Maar in dit geval was er wel degelijk wat aan de hand met Bakker. Ondertussen is er gewisseld. Soufiane Hadley is erin gekomen. En Sam van Duin is eruit gegaan. Kortom, allerlei wissels bij Telstar. Ritmeester van de Kamp is erin voor Noslin. Dus die er ook bij. En ondertussen zijn ze veel meer aan het wisselen hoor. Maar dat krijgt u zo meteen van mij. En Alders is er ook ingekomen. Even geen idee voor wie dat gegaan is. Ondertussen zit ik te kijken naar Tejan. Kai Tejan die ook het veld heeft of moet gaan verlaten. En ik denk dat die weggaat voor Alders. Dan is dat inderdaad het spel wat er gespeeld wordt door onze grote vrienden uit Velsen. Het is een grote verzameling van Telstar-spelers aan die zijlijn op dit moment. Maar ondertussen wordt er weer gevoetbald. Tejan er dus ook af. De oud Volendammer. Om het zo maar te zeggen, want hij is ooit in de opleiding van Jong Volendam heeft hij gezeten. Of in de opleiding van Volendam. Hij er dus af 1 tegen 1, 66,5 minuten op de klok. Nogmaals, Volendam moet winnen voor lijfsbehoud in de Eredivisie. Gelijkspel of verlies is weg. Henk Veerman nu met een hakballetje richting de Scott. Kan er niet bij komen. Dan is het uitverdedigen van Telstar goed. Het uitverdedigen van Telstar is heel goed. Gaan ze eruit komen? Is de voortzetting slecht? Is het ritmeester van de Kamp die erbij gekomen is? Die bal eventjes controleert en nu inspeelt. Of tenminste, wordt die bal nu ingespeeld. Richting Hadley, die zojuist is ingekomen. En Telstar heeft wat aanvallende impulsen erbij met een bal die bijna helemaal verkeerd ploft voor Volendam. En het Hadley is die bijna gevaarlijk kan worden. Waar het niet dat goed terugverdedigd wordt door de Volendammers. En het uiteindelijk Koeman is die bal rustig kan controleren. Koeman staat aan de andere kant van het veld. Die staat te kijken. Ronald Koeman junior, de keeper van Telstar. Hoe die bal weer zijn kant op komt. En het Volendam is dat wat moet gaan bedenken. Dat iets moet gaan doen. Maar misschien een beetje ook de paniek in de ogen bij Rick Kruis. In de beelden die wij meekrijgen als ritmeester van de Kamp. Er aan de rechterkant van het veld nog maar eens vandoor gaat. Want als er probeert vandoor te gaan. En er niet veel meer mee kan. Omdat Gibson door blijft jagen. En uiteindelijk via zijn voet de bal over de zijlijn ziet gaan. Waardoor Telstar weer mag gaan gooien. 67 minuten op de klok. Dan een inworp krijgen voor wie is het eigenlijk? Ja, voor Telstar denk ik. En ondertussen begint het hier wat stiller te worden in het Krasstadion. En begint men een beetje huiverig te worden. En roept men om muren, muren, muren. Maar ja, muren die zitten nog op de bank. 1 tegen 1, Robert.
0: Ja, het is spannend dus daar bij jou. Kijken we naar andere velden. FC Utrecht zien we daar dan de 2-0 maken. De score dus verdubbelen. David Min zette de Domstedelingen op een riantere voorsprong. En daardoor gaan ze nu naar plek 6. Want AZ ziet zojuist een doelpunt tegen zich krijgen. Soumano maakt er maar eens eventjes 2-2 van. Namens NAC Breda. En daardoor dus nu 1 puntje voor AZ. Dat dus een stukje naar beneden gaat zakken. Nou, dat dus op de andere velden. We gaan het zo meteen ook nog eventjes hebben over kogelstoten. Maar eerst even muziek.

0: Oké, het is een beetje cliché om deze dan te draaien van John Mayer, terwijl hij nog zoveel meer leuke muziek heeft gemaakt. Maar hij is toch ook wel weer lekker op zijn tijd. Waiting on the world to change. Hier bij LVR Radio in Lof, Sport Eredivisie. Nou, Leendert, jij hebt de administratie een beetje kunnen doen van de wissels van net van Telstar. Maar er zijn ook wissels geweest aan Volendamzijde. Laten we die eerst maar eens eventjes erbij pakken.
1: Kouwas en Muren zijn erin voor Uchik. En Bukala zijn er dus bij. En nou, dat moet het nu maar gebeuren. En we hadden het er al over dat we hopen dat dit de laatste wedstrijd voor Robert Muren wordt ooit. Dat het dan in godsnaam maar gebeuren vandaag. En niet dat we nog een keer naar Robert Muren moeten kijken. Want dat zou betekenen dat Volendam zich niet handhaaft vandaag in de Eredivisie. Maar Telstar wordt sterker en Telstar wordt brutaler. En die ritmeester van de kamp die zorgt voor heel veel onrust samen met Hedley. En ze zijn net even wat secuurder. En net even wat brutaler ook. Nu ook weer in de aanval waar die bal nu ternauwernood verdedigd kan worden door Volendam. Weggewerkt wordt door Dovie. Door Kouwas. Die Henk Veerman wel weet te bereiken. Veerman dan laat het balletje dan aan Gibson. Ja, dan moet Jaren wat mee gaan doen op das van het veld. De opening zoek aan de linkerkant bij Leliendal. Laat die bal even lopen, Leliendal. Wordt hier tegengehouden. Wanko, vrije trap Volendam. Ja, dat is logisch. Dan krijg je een vrije trap tegen. Dan moet je niet gaan harnessen. Dat weet je. Dat is Wanko trouwens was het. Ja, dat is Wanko wel. Daar moet je niet ingewikkeld over doen. Maar Volendam dus met een vrije trap. Nou, Muren, Descott en Veerman voorin. En de nummer 10 die vrije trap gaat nemen. Brandley Kouwas, die moet die vrije trap zo goed op het hoofd van een van die jongens gaan neerleggen. Want we hebben nog maar een kwart wedstrijd te spelen. 75 minuten bijna op de klok. Komt die vrije trap. Draait. Over alles en iedereen heen. En Muren was er heel dichtbij. Maar ziet die bal voor zijn neus langs vliegen. En uiteindelijk is het uitverdediger van Telstar ook daar. Aan de linkerkant van het veld. En nu moeten we gaan oppassen. En het is ook stil in het stadion. Hoor. Het is stil in het stadion. Mensen houden hun hart vast. En ik erbij. Want ik zal toch niet gebeuren dat we hier woensdag en zaterdag weer zitten. Of in ieder geval wij dan weer zaterdagavond voor die tweede wedstrijd in die nou ja, goed, gaat er nog niet over hebben, hoor. We gaan niet jinxen.
0: Zeker niet.
1: Het is Volendam dat hij gewoon gaat winnen vandaag. Laten we wel zijn. Nu met Kouwas, balletje. Probeert hij straks in het metergebied in te steken. Dan komt die bal terug op schiethoogte. Probeert hij dat ook. Ketst hij af op een Telstar-speler. Is het Gibson? Ja. En het is nu een stilstaande omsingeling ongeveer van Telstar om die 16 meter. Nu de opening bij Leliendal. De voorzet van Leliendal wordt weggehaald. Komt hij bij Gibson? Ja, terecht. Komt hij de 16 meter? Moet gedraaid worden. Wordt er... Oh, Koeman! Nou, Koeman die haalt hem eruit. Ja, daar was hij bijna. Ik weet niet van wie, maar hij was er wel bijna. Maar hij wordt eruit gewerkt door Ronald Koeman. Die weer zich als tot held verheft van Vels en omstreken. En nu is het dan Kouwas die een vrije trap meekrijgt, denk ik. Als hij tussen twee man neergelegd wordt op de van de achterlijn. 2,5 meter vanaf de 16 meter op de helft van Telstar. Maar Volendam nu dan weer een vrije trap gaan nemen. Maar oh. Het balletje van Bukala is het, denk ik. Inderdaad, nee, het is niet van Bukala. Van Pauwels ook niet. Dat is, zijn er allemaal uit, jongens. Van Descott die bal insteekt, inderdaad. Anthony Descott voor zijn tweede. Maar hij wordt van de lijn gewerkt door Koeman. Maar we hebben nog een vrije trap. Die bal ligt op de achterlijn. Een meter of twee vanaf het 16 meter gebied. De linkerkant van het veld draait nu in. Moet gekopt worden. Draait ook. Ja, het is een totale chaos voor dat doel bij Koeman. En dan moet die bal weggeroeid worden. Wordt hij ook weggeroeid. En dan ploft hij halverwege de helft van Telstar weer neer. En dan komt hij weer hoog in het 16 meter gebied in. En dan is het wie hem heeft mama houden. Nou, in dit geval de Volendam. Bakuna probeert hem dan in één keer door te spelen richting Kouwas. En dat gaat niet goed. En Kouwas juicht nog een keer of jut nog een keer het publiek op van ga achter ons staan. Want we moeten nog 14 minuten voetballen. En we moeten winnen hier in het Grasstadion. En het staat 1-1. En dat wordt opgepikt door het publiek. Luister maar. Daar gaan ze weer. Massaal. Voor de Volendammers. Nou, vooruit dan maar. Is het de inworp voor Volendam ploft op het hoofd bij Leliendal. Kan er niks mee doen. Kan dus ook niet controleren. Wordt er hens gemaakt. En is de vrije trap, denk ik, voor Volendam. Is de vrije trap inderdaad voor Volendam. Yannick Leliendal en Brandley Kouwas staan daarbij. Een meter of drie over de middenlijn. Aan de linkerkant van het veld gaat die bal genomen worden. Een voorzet zou heel mooi zijn. Een hoofd van Muren of Veerman zou tot verlossing kunnen leiden. Komt hij inderdaad. De bal die draait het punt van de 16 meter toe. Wordt uiteindelijk uitgekocht. Of de 16 meter uitgekopt is het Robert Muren die hem oppikt. En die hem nog maar eens een keer voorgeeft. Althans probeert voor te geven. Zit er een voet van een Telstar-speler tussen. Gaat hij over de achterlijn. En dan zou je zeggen, dan zit dat toch een hoekschop aan vast. Maar volgens de scheidsrechter is het Muren zelf die bal over de achterlijn geschoten heeft. Dus allemaal heisa om niks. Gewoon een doeltrap voor Koeman. En drie keer raaien. Die gaat gewoon zijn tijd daarvoor nemen.
0: Tuurlijk.
1: Omar. En gelijk heeft hij. Want 1-1 is voor Telstar genoeg voor lijfsbehoud in de Eredivisie. Ik zeg het nog maar een keer. Maar het zal toch niet gebeuren dat Volendam hier niet wint van Telstar. Het kan toch niet zo zijn dat we hier zo meteen weer voor na-competitie moeten gaan spelen. Het kan niet waar zijn. Maar het komt wel al dichterbij met nog 12,5 minuut op de klok. Is het de doeltrap van Koeman die ploft. Die ergens ploft. Ja, geen idee waar die ploft. Hij ploft op het veld bij 4, 5, 6 spelers. En uiteindelijk moet hij uitverdedigd worden. Komt hij weer op een hand van de Scott. En dan zegt de scheidsrechter niks aan de hand. Ga maar door. Speel me gewoon door. De vrije trap is voor Volendam in ieder geval. En die mag dan genomen worden. Een metertje voor de middenlijn. Aan de linkerkant van het veld. Gaat hij aan de andere kant. Naar de rechterkant. Oekboe. Dan richting wie? Richting Koelwas. Is dat Koelwas die daar nog staat? Die bal inderdaad in ontvangst neemt. Die kijkt en die geeft hem dan maar weer terug richting Oekwoe. Dan verder terug naar Ruggie. Het is Steur natuurlijk. Steur met de bal hoog en ver. Het 16 meter gebied weer zoekend van Telstar is het Gibson. Ja, die hem oppikt. Ja, dan met de bal naar Oekwoe. Terug naar Koelwas dan breien. Want het is breien wat Volendam nu aan het doen is. Naar Amervoor. Amervoor dan weer naar de linkerkant. Naar Lelindal. Dan moet daar een actie gaan komen van die linksachter van Volendam. Die komt er richting richting Gibson. Ja, punt 16. Gaat hij zo meteen het strafschopgebied in. En dan uiteindelijk komt hij heel simpel bij. Of rolt hij heel simpel weer naar Koeman. En kan die hem oppakken. Het wordt krap aan. Het wordt heel erg benauwd voor Volendam. 11,5 minuut nog officieel. 1-1. En op dit moment speelt Volendam na competitie. Of in ieder geval promotiedegradatie als het zo blijft. Het wordt billen knijpen voor Volendammer. En nu ook weer de bal hoog en diep op het hoofd van de hou. Even wat overzicht. Hou even wat rust in die ploeg. Dat zou je ze bijna toe willen wensen. Hou nou eventjes die bal in bij je. Zodat je rustig kan gebouwen aan een aanval. Maar het gaat te gehaast bij Volendam. En dan wordt het onnauwkeurig. Je ziet ook iedereen als hij die bal krijgt meteen gaan bewegen. Nu dan Gibson. Ja, met wel een mooie actie. Draait open. Dan is het bijna de Scott die hem kan aannemen. Maar niet kan opendraaien. Rand 16. Gibson. Ja, dan met de opening lichting. Lelindal. De voorzet van Lelindal moet weggekopt worden. Wordt ook weggekopt. Wordt weer opgepikt. Rand 16. Door ja. Gibson. Ja, met de bal aan de voet. Draait het 16 meter gebied in. Staat daar helemaal niemand. Is het de Scott die er niks mee kan. Wordt hij uitverdedigd door Telstar. Gewoon weggeschoten. Komt hij bij Steur terecht. Steur weer naar hem en voor. De omsingeling is compleet. Als het stadion er dan ook nog eens even achter gaat staan. Nou, daar gaan we. Het stadion erachter staat, wordt het helemaal een gekke huis. Zet de drukte maar volledig helemaal op. Komt de voorzet. Die voorzet komt is te scherp. Komt terecht in de handen bij Ronald Koeman junior. Die er nog maar eens even rustig bij gaat liggen. En rustig gaat opstaan. 10 minuten nog, Robert. 1-1.
0: Ja, 10 minuten. En dat is in ieder geval heel spannend hier in Volendam. Het was ook 10 minuten nog te gaan op de klok bij PEC Zwolle tegen Feyenoord. Toen eindelijk de band werd gebroken voor Feyenoord. Harts Moussa. Die zette de Rotterdammers op voorsprong 0-1 op aangeven van Gijs Smal. Verder geen grote updates te melden bij de andere velden. Dan kunnen we over naar het kogelstoten. Even wat anders. Even hier rust in de tent in ieder geval. Want Jessica Schilder heeft bij de eerste Diamond League meeting van het seizoen op indrukwekkende wijze het kogelstoten gewonnen. In Shanghai kwam ze bij haar voorlaatste poging tot 21 meter en 9 centimeters. En daarmee verpulverde ze het Nederlandse record van 2047 dat ze zelf in 2025 bij de eerste Diamond League meeting in de boeken bracht. De tweevoudig wereldkampioen outdoor en regerend wereldkampioen indoor Chase Jackson en tweevoudig wereldkampioen indoor Sarah Mitten waren in de vijfde ronde voor beide 20 meter gekomen. Het antwoord moest dus komen van Schilder. Op dat moment stond ze derde met 19,90 meter. En het antwoord, ja, dat was eigenlijk wel grandioos.
2: Terug naar de kogelring, waar we Chase Jackson uitstekend zagen doen. Sarah Mitten ook, 2046 de leiding. Kan Schilder dan ook mee in die vijfde poging dit jaar? Het doel, de 21 meter, veel snelheid in de ring en zo! Wow!
0: Ja,
2: verslaggever. Gaat hij er dan nu al komen?
0: Verslaggever onder de indruk en inderdaad, hij kwam er. Het was dus 21 meter en 9 centimeter. En daarmee wisten dus de Diamond League meeting te winnen. Goud dus voor Jessica Schilder. Overigens was Valerie Adams 14 jaar geleden de laatste die verder kwam dan 21 meter. Dus dat zegt wel iets over de prestatie van Schilder gisteren dus in Shanghai. Nou, ik hoor weer van alles bij jou, Leendert. Wat is er aan de hand?
1: Dave Kwakman in het veld voor Verschuren. En ook is, nog even kijken, want mijn pen scheen met Gibson ja eraf voor Aurelio Oelers. Volendam dus helemaal 100% volledig op de aanval nu. Kwakman in balbezit opent richting aan mij voor. We gaan de laatste 8 minuten in, Robert. En het wordt bloedstol ontspannen onder Volendam. Gaat de drukte volledig opzetten en gooit het denk ik achterin. Misschien net even te veel open, maar dat gaan we zien. Nu dan balbezit voor Telstar als de aanval van Volendam nergens is. Zeedorf in het veld gekomen is zojuist. En die bal richting zijn kant gespeeld wordt. Maar hij hem niet kan controleren voor Telstar. Is het terugverdedigen van aan de voorrichting Roy Steur een feit. Gaat die bal via Steur naar Kwakman. Terug van die hele zware knieblessure. Mocht die laatste wedstrijd nog meedoen. En mag nu gaan kijken of hij zijn Volendam richting de Eredivisie of richting lijfbehoud kan helpen. Komt die bal voor laag. Wordt opgepikt door Veerman. Veerman met een mannetje in de rug in de 16 meter. Gaat richting de achterlijn. Voetje ertussen. Hoekschop. Hoekschop voor Volendam. Nou, de lucht mag mee naar voren. Alles en iedereen. Vrouwen en kinderen eerst. En dan maar kijken waar die bal en hoe die bal zo meteen gaat vallen in de 16 meter bij Telstar. En misschien dat er een Volendammer tegenaan loopt. Maakt niet uit wie als iedereen invliegt. 7 minuten nog te spelen. Officieel komt die bal. Draait eerst de paal. Wordt doorgekopt. Veerman leek even dat hij hem zo ver de hoek in knikte. Maar die bal die zeilt voor het doel van Koelman langs. En gaat over de achterlijn. En dus een doeltrap voor Telstar. Die aan het uitlopen zijn. Die strafschopgebied aan het verlaten zijn. Die wacht op die lange bal van Koelman die ongetwijfeld gaat komen. Die weten dat ze met deze 1-1 stand gewoon in de Eredivisie blijven. En de promotiedegradatiewedstrijden ontlopen Telstar. Het is toch wat. Het zou toch ook wat zijn voor Vels. Laten we eerlijk zijn. Maar ik wil er nog niet aan denken. En ik hoef er ook nog niet aan te denken. Als Kwakman het duel aangaat. Met die nummer 27. Met Brouwer. En dan de bal heeft. Maar er een overtreding bij maakt. Omdat Brouwer gaat liggen. En de scheidsrechter daar. Ik wil niet zeggen intrapt. Maar gewoon waar wel een overtreding ziet. En dus mag de vrije trap genomen worden. Op een hele erg vervelende plek. In het verlengde van de punt van de 16 meter. Aan de linkerkant van het veld. Een meter of 10. Vanuit die hoek genomen. Ligt die een meter of 10 ook vanaf de zijlijn. En dan weten we ongeveer waar die bal ligt. Kunnen ze hem zo meteen heel makkelijk het 16 meter gebied van Volendam indraaien. 84 minuten en 10 seconden op de klok. 1 tegen 1. Volendam moet winnen voor lijfsbehoud in de Eredivisie. Gaan we kijken naar die vrije trap. Komt die bal. Komt. Draait. Gaat richting. Richting Zeedorf. Die kan er niks mee. Kan Lelien dan hem oppikken. Kan hij hem controleren? Nee, kan hem niet controleren. Gaat die bal uiteindelijk via die nummer 6. Via Danny Bakker over de zijlijn. Ja, en dan is de vraag wat besluit Nachtegaal. Wordt het gewoon een inworp of wordt het wat anders? Of gaat hij even aan zijn VAR vragen wat er aan de hand is? Hij zal ongetwijfeld even aan wat assistenten gaan vragen wat hier precies aan de hand is. Hij wacht ook even om te vragen wat er precies aan de hand is. Want hij heeft het waarschijnlijk zelf niet gezien. En is daar inderdaad een moorddadige overtreding van Lelien al gemaakt? Valt het allemaal wel mee? Nou, we zien het hier ondertussen. Ik denk dat het allemaal wel meevalt. Want Leliendal probeerde die bal weg te schieten. Daar kwam Bakker op inlopen. En die raakt dan Leliendal. Dan valt hij over Leliendal heen. En dan is de vraag of Leliendal al niet geel had of niet.
0: Ja, dat is inderdaad een goede vraag. En die had hij wel.
1: Scheidsrechter, die had hij wel. Ja, en dan is het inderdaad opnieuw een gele kaart. En dan wordt het drama compleet. En Bakuna staat erbij. En hij is aan het overleggen, Nachtegaal. Met alles en iedereen in Zeist. Hij is aan het praten. Hij is aan het praten en hij zegt, ik ga naar het scherm. En dat betekent dat als hij naar het scherm gaat, dat we gaan kijken of er inderdaad een overtreding is gemaakt op basis van een tweede gele kaart.
3: Is er binnen? Ja, is er binnen.
1: Of dat er een strafschop gegeven moet gaan worden als er een overtreding is gemaakt. Want dat betekent dat Telstar eventueel een strafschop gaat krijgen. Als hij inderdaad er binnen is. En is hij er binnen? Hij is er binnen. Ja, god. Wat een drama gaat zich hier ontvouwen voor Volendam. Want dat betekent dat Telstar een strafschop mag gaan nemen. En er staan hier mensen uit Velsen om me heen. Die zijn verschrikkelijk blij. En die doen ontzettend hun best. En die proberen alles en iedereen, inclusief de scheidsrechter, richting dat verhaal te krijgen. Maar vooralsnog zit alles en iedereen check strafschop. Het schijnt nu ook op het bord hier in het stadion. En het zal toch niet waar wezen dat deze wedstrijd beslist gaat worden op een strafschop. En is het er binnen of is het er buiten? Het is er. Nou, het is op het randje. Het is op het randje. Het is er binnen. En ik denk dat hij hem gaat geven, Nachtegaal. En dat Volendam hier een strafschop te incasseren krijgt. Ongelooflijk wat hier zich afspeelt in het Krasstadion. Waar alles en iedereen het vermoeden had dat het allemaal wel meeviel. Ja, hij geeft hem. En hij geeft hem inderdaad. Hij geeft een strafschop aan Telstar. Een overtreding dan gemaakt door... De Leliendal, inderdaad. Knietje. De bal. De speler. En op de lijn. En dan geeft hij hem inderdaad. En ik heb een nieuwe commentator erbij hier naast me. Ik probeer hem even uit te zetten nu. Zo is het wat beter, denk ik. Robert, moet jij me even gelukkig aangeven.
0: Ja, echt. Ik zou hem
1: bijna zitten. Er zit een te schrijven hier. Daar word je helemaal stapelgek van. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval is hij degene die wel goed meteen al zag dat het een strafschop was. En vallen dan krijgen ze een pingelt incasseren. En wie gaat die strafschop nemen? Is dat Ronald Koeman? De keeper? Is het de keeper van Telstar die de strafschop gaat nemen? Ronald Koeman, een junior. Ja, die gaat hem inderdaad nemen. Tegen Roy Steur gaat hij die pingel nemen. Ongelooflijk. Dit is de bal van het seizoen voor Volendam. Gaat hij erin? Is het klaar? Is het zometeen een misser van Telstar? Dan kunnen we nog wat. Maar ik vrees met grote vrezen, met een gelijkspel op het bord, dat Volendam met 2-1 achter gaat komen. Als Ronald Koeman junior de strafschop gaat nemen voor Telstar, komt de aanloop. Gaat die bal en die zeilt erin. Nou, dat was hem. Ongelooflijk. Telstar door een strafschop op 2-1 voor inderdaad. En dus is het over en sluiten voor Volendam. En mag het gaan voetballen tegen Willem II. En mag het gaan voetballen woensdag tegen Willem II om 6:45. En dan om 8:00 zaterdagavond zitten we hier weer om te kijken of Volendam het dan wel lukt om in de Eredivisie te blijven. Of er moet hier een godswonder gebeuren. En het kan, hè. Want het kan zomaar weer. Er kunnen er zomaar 2 invliegen. Maar Koeman schiet dus zijn club naar lijfsbehoud toe zoals het er nu uitziet. De keeper tegen de keeper. En die van Telstar die wint en krijgt nu nog geel omdat hij zijn shirt uittrekt. Maar er zijn ongetwijfeld nog wel wat minuten te spelen. En op de bank bij Telstar ontploft het. En vliegt iedereen elkaar in de armen. Maar laten we nog even afwachten wat die laatste minuten gaan brengen. Maar ik kan me niet voorstellen dat het hier nog gaat kantelen voor Volendam. En dan lijkt het er inderdaad gewoon op dat het over en sluit is. En dat alle goede bedoelingen ten spijt. En waar het ook bij het publiek klaar is. En iedereen heel langzaam aan het weglopen is. En het stadion aan het verlaten is. Ik hoop dat er inderdaad nu 85.000 bekertjes het veld opgegooid gaan worden natuurlijk. Koeman nog geel krijgt. En als dit zo gaat aflopen, het een drama gaat worden voor... Voor Volendam gaat Leliendal nog een keer. Leliendal gaat het proberen om het balletje te spelen. Doet hij de richting wie? Richting de rechterkant. Woekwoe nog een keer. Nee, ook niet. Komt zijn man niet voorbij. Tjonge, jonge. Wat heeft Volendam het hier moeilijk gehad. En wat heeft het ook moeilijk gehad in die laatste thuiswedstrijden. Waar Koeman nu wegloopt bij zijn doel. Want hij zegt, ja, maar zo kan ik niet voetballen. Met al die bekers die om mijn oren vliegen. Dus zal er gestaakt gaan worden. En dat was ook een beetje het gehannes waar we bang voor waren. De spelers van Volendam die nu naar richting de hekside gaan. En zeggen van jongens, doe dit nou niet. Laat ons dan gewoon die wedstrijd uitspelen. De scheidsrechter naar de zijkant gaat. En er overleg zal plaatsvinden. De speaker vraagt of we alsjeblieft geen bekertjes meer op het veld willen gooien. Want dit is toch niet hoe je deze wedstrijd wil eindigen. En dat je die laatste 44 seconden dan nog over morgen of overmorgen moet gaan uitspelen. Of iets dergelijks. Wil je ook niet. Maar de ellende is compleet hier in het Krasstadion. Een einde van een seizoen wat je niet wil, maar krijg nog een staartje. En dan raak je gewoon aan de 16e plaats. En dan moet je alsjeblieft toch maar hopen dat Volendam het gaat redden tegen Willem II. En dat, lieve mensen, zie ik toch met een paar donkere ogen tegemoet als ik zie hoe Volendam hier vandaag speelt. Want Willem II, we hebben ze van de week zien spelen tegen Almere City. Dat is een ploeg met begeestering, met wilskracht. Die voelen dat er iets mogelijk is. En met een gigantische achterhoede ook. Met een geweldig stadion. Waar Volendam woensdag in mag gaan laten zien dat ze over deze tik heen zijn gekomen. Geen plastic bekers of andere voorwerpen op het veld. Alsjeblieft, steun je club op een positieve manier. Nou, maken ze maar wijs daar achter het doel bij Koelman. Waar Volendam een inworp mag gaan nemen. Waar de discussie nu plaatsvindt over wie de bal mag gaan gooien of iets dergelijks. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar er is van alles en nog wat los. En Volendam op die 1-2 achterstand. En Telstar gaat zich dus handhaven in de Eredivisie. Want het wonder van Volendam gaat niet meer plaatsvinden in die laatste minuten die hier gaan gevoetbald gaan worden, denk ik. Ik kan me niet voorstellen. Geen idee hoeveel tijd er extra bijgekomen is. Of een minuut of 3, 4, 5 is. Maar vooralsnog wordt er gewoon doorgespeeld. En heeft Telstar de bal bezit. Wordt Zeedorf nog eens aan de rechterkant van het veld weggestuurd. Is het terugverdedigen van Bakuna goed. Zet hij hem ook even lekker voor richting een andere Telstar speler. Wordt Lelien dan neergelegd. Is de vrije trap voor Volendam. En mag hij genomen gaan worden, die vrije trap. Terwijl er een oproep is richting de supporters. De spelers van Telstar huilend op de tribune staan. Het is natuurlijk, laten we eerlijk zijn, ook voor die mensen uit Velsen. Die weten ook niet wat ze overkomt. En die spelen gewoon volgend jaar spelen ze gewoon weer in die eredivisie. Waar het al een wonder was dat ze erin kwamen. Op wat voor manier dan ook. En waar het nu dus nog gaat handhaven ook in die eredivisie. En het ook gezien misschien wel het seizoen terecht is dat dat gaat gebeuren. Alleen maar dat het de kosten gaat van ons Volendam. Dat dus in eerste instantie nog een potje mag gaan voetballen. Of twee potjes mag gaan voetballen tegen Willem II. Er komen 9 minuten bij. Dat betekent dat we nog 7 minuten hebben, Robert. We gaan nog even door in deze bak regen. Maar ik zie Volendam, alle hoop gaat eruit. En alle vuur is er ook uit. Misschien ook door al het water wat uit de lucht komt vallen. Dat het vuur gedoofd heeft. Maar het is vooralsnog een ploeg die een tik heeft gehad. Een tik op de kin heeft gehad. Knock-out is wel wat gaat proberen nog. Want een 2-2 is zo gemaakt. En we hebben hier gekke dingen gezien. Hè? We hebben hier echt wel dingen gezien. Van dat het inderdaad een paar minuten voor tijd nog 1-2 of 2-3 was zelfs. En dat het in een minuut of 6-7 gekanteld werd naar een 4-3 overwinning. En dat heb ik het wel over de KKD. Maar dat was een andere tijd. Maar het kan wel. Het kan gesproken hier. En als binnen nu en na een minuutje die 2-2 er nog invliegt. Dan heb je nog eigenlijk 5 minuten om de winnende te maken. Nou, het kan. Vrij trap voor Volendam. We gaan kijken waar die bal gaat landen. Die ligt nu een meter of 2 buiten het strafschopgebied. Links van de as van het veld. Buiten het, op de helft van Telstar. De muur van Telstar wordt neergezet. Met 4, 5 man erin. Koeman gebaard. Koeman wijst. Er moet nu een fantastische vrije trap gaan komen. Want die bal die zal erin moeten. Op wat voor manier dan ook. Koeman wijst en die stuurt. En die, komt, die ziet die vrije bal komen. En die wordt nog aangeraakt. Maar die komt uiteindelijk makkelijk in de handen bij Koeman terecht. En wordt hij nog even opgejaagd door muren. Maar dat levert allemaal niet zo heel veel op. En uiteindelijk kan hij die bal zo meteen gewoon weer in het spel gaan brengen. Wat een teleurstelling deze wedstrijd. En wat een deceptie voor alles wat hier een mooie middag leek te gaan worden. Met die snelle 1-0 voor Volendam door Descott. Na 1 minuut en 32. En uiteindelijk toch Telstar dat hier aan het langste eind trekt. En de 2-1 maakt door die strafschop. En ja, die kan je geven. Die strafschop op de rand van het strafschopgebied. Aan de rechterkant van het veld was het Leliendal die iets wat ongelukkig bakker neerlegde. En goed. De rest is history. Koeman die schiet hem er vervolgens in. Tegen zijn collega keeper Roy Steur. Volendam is weg met Leliendal. Nog een keer gaat tempo maken met Descott. Die wordt van de bal gegleden. En in eerste instantie, tweede instantie krijgt hij hem wel terug. Rand 16 meter. Of hij hem nou eens op het hoofd bij Muren. Of nee, bij Veerman. Die kopt in de kruising. En dan wordt hij weggestompt uit die kruising door Koeman. En dan hebben we nog een hoekschop voor de Volendammers. Waar we officieel nog, laten we eerlijk zijn, 4 minuten moeten voetballen. En dan is het Steur die meegaat naar voren toe. Wat dat voor soelaas gaat bieden, dat weet helemaal niemand. Maar uiteindelijk, je weet het niet. In ieder geval wordt die hoekschop genomen, wordt doorgekopt. Komt terecht bij Bakuna, die schiet hem er nog maar een keer in. En komt hij op een rug van een Telstar-speler terecht. Dan wordt hij ook uitverdedigd door Telstar. Dan ligt hij inmiddels alweer halverwege de helft van de Velsenaren. In de verschrikkelijke regen. En uiteindelijk is het dan Leliendal of Oelers die hem oppikt aan de linkerkant van het veld.

0: NAC zou gaan winnen. Het stond uiteindelijk met 2-3 voor. Maar uiteindelijk was het Mijnans die dan weer de gelijkmaker naar binnen schoot. De FC Utrecht tegen Fortuna Sittard is geëindigd in 2-0. 1-2 bij Heracles Almelo tegen FC Groningen. 2-1 bij NEC Go Ahead. De wedstrijd is nog bezig, kan elk moment afgefloten worden. PEC Zwolle Feyenoord is geëindigd in 0-2. Twee doelpunten van Hartz Moussa in dit geval. Dus hij heeft Feyenoord in ieder geval nog lekker naar 3 puntjes geschoten. Dan FC Twente, dat streed mee om plek 3. Maar echt, het is roemloos ten onder gegaan tegen PSV. 5-1. Stond er op het scorebord toen afgefloten werd. ST Heerenveen Ajax. Ja, Ajax had ook nog mee kunnen doen om plek 3 of plek 4 of nou ja, goed, wat dan ook. Maar dan moest het wel even winnen. Het is geëindigd in 0-0. Ook roemloos dit seizoen. En dan Sparta Rotterdam tegen Excelsior Rotterdam. Het was 2-3. Het leek in blessuretijd nog eens 3-3 te worden door Milan Zonneveld. Maar hij had de bal met zijn hand aangeraakt, vond de videoscheidsrechter. En dus werd het derde doelpunt van Sparta afgekeurd. 2-3 is het dus geworden. Kijken we dan naar de stand. Nou, dan zien we. Ach, weet je, dat doen we ook zo meteen wel. Ga nog even terug naar die wedstrijd waar Robert Muren zojuist uitgeroepen is tot man van de wedstrijd, Leenert. Ja, terecht of niet, het is de laatste wedstrijd.
1: Ja, ja. Het waren een paar mooie minuten. Hoewel hij nu nog de 2-2 erin kan schieten. Dat niet doet. En die bal weggewerkt wordt. En ja, nou ja, goed. Het is een drama hier. In ieder geval nu dan met Oelers. Oelers met de bal aan de voet. Moet de bal voorgeven. Schiet hem tegen de tegenstander aan. De bal gaat over de zijlijn. En dus is het een inworp voor Volendam. Ter hoogte van de hoekvlag ongeveer, denk ik. Meter of 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 daar vandaan. Maar moet die bal gegooid worden. Is hij inmiddels gegooid? Of moet hij nog gegooid gaan worden? Nee, hij moet nog gegooid gaan worden. Als er 98 minuten op de klok staan. Het al harder gaat regenen hier. En ik hoop dat het zo meteen na afloop van de wedstrijd rustig blijft. En dat alles wat Volendam een warm hart toe draagt achter het doel staat ook daar blijft staan. En er geen gedoe is richting de Telstar support die ongetwijfeld hun feest terecht gaan vieren. Maar dan moet je gewoon sportiever zijn en eerlijker zijn. De jongens hebben het gewoon verdiend. En Volendam heeft het wat dat gaat gewoon tegen Heerenveen thuis hier. En tegen Fortuna zit dat denk ik weggegeven. Die wedstrijd. De bal is het bezit van Koelman. Die gaat hem denk ik voor de laatste keer nog maar weer in het veld brengen. Die ziet dat die bal aangeraakt wordt. Maar ploft gewoon en schiet aan alle kanten gewoon door. En dan komt hij bij Oekwoe terecht. Die maar eens gaat lopen. Op de een of andere manier. Op een manier dat hij denkt van ja, maar het kan nog steeds 3-2 worden. Nou, ik heb nieuws voor je. Dat gaat hem echt niet meer worden. Maar 2-2 zou wel fijn zijn. Nu dan met een voorzet van Leliendal. Ploft. Tweede paal. Wordt gekopt door Veerman. Wordt naast gekopt door Veerman. En gaat uiteindelijk gewoon voor een doeltrap. En dan zal scheidsrechter Nachtegaal zometeen tegen Koelman zeggen. Vriend, het is goed. We gaan ermee stoppen. En het is inderdaad Koelman die nog maar zwaait naar de hekside. Dat moet hij niet doen. Dat is ook een beetje provoceren. Moet je niet doen. Want dan komen al die bekertjes weer die kant op. En dan kan hij weer zeggen van het is gedoe. Maar hij moet gewoon die doeltrap gaan nemen. En die moet hij snel gaan nemen. En dan kan uiteindelijk het feest gevierd gaan worden door Telstar. En ze staan het feest al te vieren hier verderop. En dat gaan ze nu ook doen. Want de scheidsrechter die gaat zo meteen afblazen als die bal gaat komen. Dan komt die bal. En dan zegt... Dus zegt Nachtegaal, wacht nog even. Er is even wat anders aan de hand. Dan gaan we daar weer geharnis bij krijgen met bekers op het veld en gedoe. En weet ik veel wat. Of gaan we nog iets anders doen? Gaan we nog een wissel krijgen? Het afscheid van Robert Muren. Gaan we daar nou voor staan? Robert, bedankt. Robert moet nog een wedstrijd, jongens. Of ben ik gekke happy? Maar hij wordt al bedankt door het publiek. Staande ovatie krijgt hij van alles en iedereen hier in het stadion. Hij neemt denk ik dan nu toch al wel afscheid op de een of andere manier. Maar ik kan me toch voorstellen dat ik hem tegen Willem II nog wel even kan gebruiken. Maar er wordt geklapt voor hem en hij wordt bedankt. Groot scherm, een mooie grote foto van Muren op het scorebord. En hij wordt bedankt en uitgezwaaid en krijgt het applaus. Maar ik denk dat hij hier toch heel graag op een andere manier dit veld had verlaten. Robert Muren, zichtbaar aangeslagen, nu ook het veld af. En de tranen her en der te zien bij supporters. En nou goed, de doeltrap is genomen nu de Koelman. En het wedstrijd wordt afgeblazen. En Volendam verliest hier in het Krasstadion met 2-1 van Telstar. En mag promotiedegradatie gaan spelen. En alles wat Telstar is, schiert nu richting de supporters toe. En rent het veld op. En feliciteert elkaar. Want Telstar speelt volgend seizoen nog gewoon Eredivisie. Volendam aanstaande woensdag 6:15 in Tilburg tegen Willem II. En volgende week hier dan de wedstrijd waar het allemaal om zal gaan draaien. Hier

0: thuis en ook weer te volgen via Love Radio natuurlijk. Tussen Volendam en Telstar. En dan weten we echt of ze volgend jaar nog in de Eredivisie zijn. Voor nu een teleurstelling. En die teleurstelling is heel, heel groot hier in het Krasstadion.
1: Mag je zeggen, dat is hij zeker. Dankjewel Leendert voor het commentaar van deze wedstrijd. En natuurlijk ook voor het commentaar in alle andere thuiswedstrijden die we samen hebben gedaan afgelopen seizoen. Ja, dan is het toch jammer dat we op deze manier moeten afsluiten. Maar ik wil je wel heel graag bedanken voor de leuke en mooie uitzendingen die we hebben gemaakt in de afgelopen
0: we
1: maanden.
0: We moeten er nog één, hè Robert? We
1: ja, dat sowieso. Een. Maar we gaan toch ook hier alvast een klein beetje afscheid nemen in de officiële Eredivisie ja. Zoals die nu is. Ja, en dan gaan we inderdaad die allerlaatste, de allesbeslissende, gaan we in ieder geval proberen te doen hier. Willem 2 zal dat dan zijn, wat we hier dus in eigen huis gaan treffen. En laten we hopen ja, dat we toch kunnen juichen straks, dat het toch iets moois gaat worden. Ik dank je voor nu in ieder geval. En nou, dan spreek ik je zaterdag. Tot volgende week.
0: Jojo. Groeten.
1: Dat is Leendert Klein vanuit het Krasstadion in Volendam. Waar we dus Volendam hebben zien verliezen. En daarmee dus ook definitief op plek 16 hebben zien eindigen. Degradatiezone dus. En ja, dat betekent nu dus de play-offs. Nou, hoe dat precies zit, ga ik je zo meteen allemaal eventjes uitleggen. Want ik denk dat het eerst gewoon eventjes tijd wordt om eventjes iets van een plaatje of zoiets te doen. Ik zal eens kijken wat ik nog heb staan. En ik denk zomaar eens dat het Paul Weller gaat worden.
2: Dit
1: nee, dan moet ik niet die hebben.

Sommige mensen troosten zich wel eens met een beetje eten of zoiets, een zak chips, noem maar op. En ik heb dat toch altijd met Wildwood van Paul Weller. Als ik nou echt eventjes denk van, jezus, wat hebben we toch gezien? Ja, dan is dit eventjes eentje om weer even rustig te landen en weer eventjes op adem te komen. Wildwood dus van Paul Weller, hier bij LOVE Radio. In Lofsport Eredivisie, waar we dus zojuist hebben gehoord dat FC Volendam het seizoen definitief afsluit op de 16e plek. De 16e plek die dus play-offs betekent. Hoe het is gekomen en wat er in de afgelopen maanden allemaal is gebeurd qua wedstrijden. Ach ja, we kunnen erop terugblikken. Ik heb er ook helemaal geen zin meer in. En laten we ook gewoon vooruitkijken naar hetgeen wat er allemaal nog gaat komen. Nadat we in ieder geval eventjes hebben gekeken nog naar de wedstrijden die dus zijn gespeeld vandaag. Nog één keertje en dan hoop ik dat het mengpaneel het nog niet begeeft. Nou, probeer het even op een andere manier. Komt er wel geluid uit. Kijken we dus nog naar AZ NAC Breda 3-3. Gelijkspelletje dus daar. FC Utrecht tegen Fortuna Sittard 2-0. Heracles Almelo FC Groningen 1-2. NEC wist te winnen. Derde plek veilig te stellen. Dus tegen Go Ahead Eagles het werd 2-1. PEC Zwolle Feyenoord lange tijd 0-0. En pas na een minuutje of 80 spelen was het Hajj Moussa die Feyenoord op voorsprong zette. En uiteindelijk ook nog de tweede maakte. 0-2 dus. PSV tegen FC Twente. Het is 5-1 geworden. PSV laat nog maar eens een keertje zien waarom ze kampioen zijn geworden. En ze hebben dus ook voor het derde seizoen op rij meer dan 100 doelpunten gemaakt. SC Heerenveen Ajax 0-0. Ja, het laat eigenlijk gewoon zien wat voor seizoen het was voor de Amsterdammers. Het was niks. Het levert niks op. Het is niet veel. 0-0 dus daar in Heerenveen op een veld dat ook zo nat geregend was. Ja, dat er eigenlijk gewoon weinig nog kon. Sparta Rotterdam, Excelsior Rotterdam dan. De Rotterdamse derby. Sparta leek lange tijd weer zich terug te knokken in de wedstrijd. In de allerlaatste minuut scoorde het ook nog de 3-3. Maar die werd uiteindelijk dus door de VAR de nek omgedraaid. Omdat er hens was gemaakt door doelpuntmaker Milan Zonneveld. 2-3 dus uiteindelijk daar. Nou, wat levert dat dan op als eindstand? PSV dus, maar dat is al de onbetwiste kampioen. Feyenoord de nummer 2, wisten we vorige week ook al. Plek 3, daar ging het vandaag om. NEC en FC Twente konden die pakken. En NEC is uiteindelijk dus met plek 3 er vandoor gegaan. Dat is de plek die recht geeft op de kwalificatie van de Champions League. 59 punten voor hen en 58 punten voor FC Twente. Dat dus dik verloor en nu dus de kwalificatie ingaat voor de Europa League. Dan Ajax op plek 5. Had ook zomaar op plek 4 nog kunnen eindigen. Maar mag nu naar de Conference League. Naar de play-offs. En datzelfde geldt ook voor FC Utrecht op plek 6. AZ op plek 7. Heerenveen op 8. En Groningen op plek 9. Dat ook mee mag doen. En dat heeft volgens mij weer met een periode kampioenschap te maken. Dus die strijden ook om de kwalificatie voor de Conference League. Mogen de play-offs gaan doen. Nou, op plek 10 is geëindigd Sparta Rotterdam. Op plek 11, 39 punten Fortuna Sittard. Daaronder met 38 punten Go Ahead Eagles. Eveneens 38 punten voor Excelsior. Maar dat heeft een doelsaldo van min 13. Go Ahead Eagles van plus 1. Dus die hebben het toch net iets beter gedaan dit seizoen. Telstar, de tegenstander van vandaag, eindigt op plek 14 met 37 punten. Dat heeft te maken met doelsaldo van min 6. Want dat van PEC Zwolle is min 27. En ze hebben ook 37 punten. Zijn dus nog een trapje omlaag gegaan. Dan op plek 16. Dus Volendam, 32 punten uit 34 wedstrijden. En gedegradeerd, dat wisten we natuurlijk al. NAC Breda met 29 punten en Heracles Almelo met 19 punten. Dat zijn dus de clubs die dit seizoen de Eredivisie hebben gemaakt. Die dit seizoen de Eredivisie vorm hebben gegeven. En die dus ook op de plek zijn geëindigd waarop ze mogelijk ook wel recht op hebben. Zo gaat het in de sport. Kijken we dan naar de play-offs dus die gaan komen. Dan zien we dus dat Willem II de finale mag gaan spelen. Aangezien zij de winnaar zijn namens keukenkampioendivisie. En zij gaan het woensdag dan dus opnemen tegen FC Volendam. Dat is eerst een uitwedstrijd in Tilburg. En de volgende wedstrijd die zal hier thuis zijn voor FC Volendam. Ja, nou,
hebben we dat in ieder geval weer op een rijtje gezet. Wij zijn er sowieso bij die thuiswedstrijd. Dus volgende week, of aanstaande zaterdag moet ik alweer zeggen, hier in Volendam. Met hoe en wat, dat communiceren we natuurlijk allemaal nog. Dus dat hoor je allemaal hier bij LOVJ Radio. En dat zie je allemaal op onze website en op onze socials. Wanneer precies de tijd is. En nou ja, goed. Dat ga je dus meemaken. Het zal ongetwijfeld ook op televisie te zien zijn. Maar hey, mocht je dat niet kunnen zien, dan zijn wij natuurlijk voor jou. Elke dag bij jou, de LOVE. Hebben we nog ander nieuws dan? Ja, positief nieuws ook wel weer. Want het seizoen voor de zaalvoetballers van RKAV Volendam is ten einde. En dat hebben ze vrijdag eigenlijk een beetje met een heel slechte wedstrijd gedaan. Het was een wedstrijd die in principe helemaal niet op de agenda stond. Maar het was het restantje van de gestaakte wedstrijd van Tilburg van afgelopen woensdag. Die werd bij 2-0 gestaakt nadat supporters het veld opkwamen en klappen begonnen uit te delen. En afgelopen vrijdag werd die dan dus uitgespeeld in Volendam. Zonder publiek ook, om eventuele relletjes nog te voorkomen. Nou, uiteindelijk ging tegenstander BE79 met 5-2 met de punten vandoor. Toch een klein smetje op een seizoen dat heel mooi was. Want vanaf half oktober werd er nauwelijks meer verloren. Ja, en de persoonlijke ontwikkeling van de jonge spelers heeft daarin ook nog een grote vlucht genomen. Dus dat is al mooi. Daarnaast zijn er ook nog spelers geselecteerd voor Jong Oranje. Iets waar de club natuurlijk trots op is. Dus op naar een nieuw seizoen in de Eredivisie voor de zaalvoetballers van RKAV Volendam. Met hopelijk opnieuw weer hoogtepunten en successen. En dat is uiteraard ook allemaal te volgen in de vrijdaguitzendingen van LOV Sport. In het nieuwe seizoen dus, waarin we hopen dat Volendam toch weer Eredivisie gaat spelen. We weten het dus aanstaande zaterdag of dat het geval zal zijn na de play-off wedstrijd tegen Willem II. Ik hoop dat je dan weer luistert. Ik wens je in ieder geval voor nu een heel goed weekend, ondanks dit verliespotje. En we spreken elkaar zaterdag hopelijk weer. Tot dan, hoi!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Fietsen is fijn. Tot je pech krijgt. Zeker als je zware e-bike opeens niet meer meetrapt. Bij een lekke band of andere pech. Met Wegenwachtfiets heb je het snel weer goed voor elkaar en kun jij gewoon weer doorfluiten of doortrappen. Alles voor de fiets vind je op anwb.nl/fiets.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
1: Met een fiets heb je het goed voor elkaar. Daarom hebben we bij de ANWB nu ook alles voor de fiets handig bij elkaar gezet. Kijk op anwb.nl/fiets.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachten gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gidi Markussauer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte een omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussauer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Markussauer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Hey, hallo.
9: Hoor je mij?
8: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid, meer hits op de website, meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
9: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
8: Heel simpel. Adverteer op de LOVE, zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie.
10: Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren @rtvlove.nl.
11: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl. Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op!
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
6: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
7: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit, is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: LOVE Verkeer.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En winkelcentrum Havenhof.
11: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je.
12: Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
13: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
14: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
15: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
16: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
17: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.
1: Ooh.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A Volendam.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
7: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
8: Weet jij nou?
7: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
11: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
12: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
13: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Lizzo met Juice, ja. En het is weer tijd voor een uurtje Joyce's Jukebox. Het was even een moeilijkheidje om hier een beetje te parkeren. Helemaal natuurlijk nu met de voetbalwedstrijd. Want ja, we zitten natuurlijk onder het stadion met de studio. Maar het is gelukt, ik ben op tijd. Het is allemaal gewoon weer vlekkeloos gegaan. Dus ik zit hier weer een uurtje voor jou klaar. En heb ik weer de lekkerste muziek uitgekozen. Uit mijn favoriete lijst natuurlijk. Hopelijk... Vind jij het ook een lekkere lijst? Gewoon weer lekker gevarieerd. We gaan door alle jaren heen, alle genres. En we maken er gewoon een klein feestje van op deze zondag. Want ja, de meeste van ons moeten morgen toch weer aan het werk. En dan is het toch gewoon wel eventjes lekker om toch nog eventjes dat weekendgevoel vast te houden. Nou, hopelijk heb ik dat gedaan met mijn lijst. Zo zijn we natuurlijk, wat ik al zei, met Lizzo begonnen. Dat is een mooie aftrapper. En we gaan straks echt heel ver in de tijd. We hebben een oudje staan als bijvoorbeeld Dust in the Wind van Kansas. Ergens Ed Sheeran komt nog langs. Nou, Guus Meeuwis, heel veel. En we gaan nu even een beetje zo de South in van Amerika. Beetje banjo, een beetje op zo'n wasbordje. En nou goed, dat soort dingen. Themaatje. The Death South gaan we nu naar luisteren met In Hell I'll Be in Good.

0: The Promise You Made van Cock Robin uit 1985. En een grappig detail van dit nummer is dat vooral in Europa dit echt een grote hit werd. Terwijl de band in Amerika eigenlijk veel minder succes had. Ja, dat is wel grappig dat de muzieksmaak of bepaalde nummers toch eerder ergens anders of een heel ander continent worden opgepakt dan bijvoorbeeld uit het land waar je vandaan komt. Maar goed, hey. Succes is succes, natuurlijk. En we maken dan vandaan nu naar een flinke sprong naar het nu. Met een samenwerking die wereldwijd echt overal opdook. Gelijk overal een hit. Radio, TikTok, playlist, alles was... Hij was aan, het liedje. Bruno Mars was samen met Rosé van Blackpink op APT. En ja, die draaien we nu natuurlijk ook even voor jou.
1: En dan game. En dan...

Ja, dat was Luck All My Life van Raccoon. Ja, en Raccoon heeft gewoon echt een talent om nummers te maken die klinken alsof iemand je gewoon een heel rustig soort levensadvies geeft. Maar ja, dan met een gitaar erbij en wat andere instrumenten bijvoorbeeld. Nou, we blijven in ieder geval nog eventjes in de rustige warme sfeer hangen. Want het volgende nummer is Ed Sheeran met The Joker en The Queen. How is that?

dat was de Good Vibrations van de Beach Boys. Ja, dat is een nummer uit 1966, dus ja, alweer een tijd geleden. Maar toentertijd was het best wel een vernieuwend nummer. Want er werd maanden aan gewerkt en er werden ook in verschillende studio's gewerkt. Waardoor het eigenlijk één grote knip- en plakbende werd. Maar toch, ja, het klinkt, het voegt. En het werd ook echt wel één van de bekendste popsongs ooit. Ja, het loont dus gewoon eventjes wat vernieuwend. Soms sla je de plank mis. Maar soms heb je een hit die vanaf 1966 nu tot nu nog steeds staat als een huis. Ja, en we gaan van deze, van die Californische vibes, gaan we naar iets wat ingetogeners. Kansas die schreef Dust in the Wind eigenlijk een beetje, ja, per ongeluk soort van. Want gitarist Kerry Livgren die gebruikte eerst alleen een oefenstukje op een gitaar. Een akoestische gitaar. En dat, ja, dat klonk eigenlijk wel. Dus uiteindelijk hebben ze het opgepikt en werd dit juist hun grootste hit. Dust in the Wind. Het is een nummer waar ik zo, zo intens van kan genieten. Heerlijk mee kan meezingen. Maar ook, ja, de tekst ook. Het is prachtig. Je voelt je klein, je voelt je nietig. Maar je voelt je ook weer een onderdeel van het hele universum. Nou, wat een nummer al niet teweeg kan brengen. Laten we maar gewoon snel gaan luisteren. Kansas met Dust in the Wind.

Na de klanken van Bubba Sparks, Come Around, zijn we toch wel weer aangekomen. Bijna aan het eind van deze Joyce's Jukebox van zondag 17 mei. Ja, ik zal weer eventjes je achterlaten. Natuurlijk niet geheel ongeleid, want ik heb nog twee nummers voor jou staan. Onder andere Maan, die hier vlak na komt met Ik Kom Eraan. En daarna Roxanne Hazes en Nielson, die in 2022 bij de Beste Zangers het programma een versie maakte van Wie ik zoek. Ik vind het een prachtig nummer. Hoe zij hem hebben. Sowieso is het al een mooi nummer. Maar de versie die zij gemaakt hebben, ook weer geheel vernieuwend. Maar oh, zo goed klinkend. Nou, dat in ieder geval. En ja, volgende week ben ik er weer voor jou. En hopelijk treffen we elkaar weer. En gaan we gewoon weer eventjes lekker genieten op dat laatste restje van die zondag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Hey. Psst. Hallo.
2: Hoor je mij?
1: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid. Meer hits op de website. Meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
2: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
1: Heel simpel. Adverteer op de LOVE, zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie. Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren at rtvlove.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zit er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak. En er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regent. Koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de 6e plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
6: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
7: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
8: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
9: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
3: Verordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
10: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
3: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook 1 keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolf. Ze zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
11: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel, dat is wel enigszins opvallend dat je het zo bekijkt.
3: Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Edam-Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam-Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
13: Wat zei jij nou?
12: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
14: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
9: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Een hele goede avond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van Zulke Zorgen, die vanavond in het teken staat van wiegedood. En dat is natuurlijk een onderwerp waar we het eigenlijk liever niet over hebben, maar ja, het moet toch besproken worden. En de dames die bij mij aan tafel zitten, die zitten er ook niet voor niks, want die komen ook met een belangrijke boodschap, omdat ja, het lijkt wel alsof er weer een lichte stijging is te zien van het aantal kinderen met wiegedood. En dat willen we natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Dus daarom vanavond alles over wiegedood. En bij mij aan tafel zitten Monique Loire en José Schroter. Dames, van harte welkom. En we beginnen altijd met de eerste vraag. En dat is misschien ook wel de moeilijkste vraag. Wie is Monique?
1: Ah, ja, je hebt me er niet op voorbereid.
0: Nee, maar dat geeft ook de leukste antwoorden dan altijd.
1: Oké, helemaal goed. Nou, mijn naam is Monique Loire. Aan mijn achternaam hoor je al dat ik een Belg ben. Jawel,
0: Zelle.
1: Ik ben gevlucht uit Congo.
0: Oh, echt?
1: In 1960. En mijn ouders zijn hier geland in Nederland, want de KLM haalde ons op. En ik ben dus hier verder opgegroeid, maar ik ben wel toch wel een beetje Vlaams opgevoed.
0: Ja, waar merk je dat aan?
1: Ja, aan het heerlijke eten en het advies wat jij gegeven hebt, waar je hier in Volendam ook heerlijk kan eten, daar hebben wij dankbaar gebruik van gemaakt. Maar ik ben hier naar school gegaan in Arnhem, in het oosten van het land. En ben in Utrecht pedagogiek gaan studeren. En daar was een hoogleraar en die zei, we moeten eigenlijk onderzoek doen naar wiegedood. Toen was ik nog heel jong, 24. En toen heb ik dat gedaan. En als je dat onderwerp eenmaal omarmd hebt, dan laat je dat eigenlijk niet meer los. En in dat kinderziekenhuis in Utrecht, het Wilhelmina, dat kennen jullie
0: dat
1: misschien
0: iedereen.
1: Wel. Daar heb ik met heel veel plezier 23 jaar gewerkt. En daar ben ik ook gepromoveerd. En daar heb ik ook José, via het kinderziekenhuis, hebben we ook José ontmoet. Want we hebben een landelijke vereniging van ouders van wiegedood kinderen. En daar is José zit in het bestuur en intussen zit ik ook al heel wat jaartjes. Ik ben hier de oudere, het is radio, maar dat is wel zo. En zo kennen wij elkaar. Dat is in de notendop.
0: Oké, okay, welkom. En naast jou zit José. Wie is José?
2: Nou, José Schroter. Ik ben moeder van 4 kinderen, waarvan ons tweede kind helaas overleden is aan wiegedood. En in het dagelijks leven ben ik zorgverkoper. Ik ben,
0: zorgverkoper?
2: Ja, ik doe de gesprekken met de zorgverzekeraars en ben verantwoordelijk voor het budget, zeg maar, van het ziekenhuis.
0: Oh, ja. Oké.
2: Daarnaast al 32 jaar getrouwd met Marcel. Dus we zijn ook al heel lang samen. En zo.
0: Ja, welkom.
2: Iets korte introductie, maar
0: nee, maar voldoende. En we gaan ook nog even natuurlijk dieper in op jouw verhaal. Want je gaf aan dat je het niet erg vindt om daarover te praten.
2: Zeker niet.
0: Zeker ook omdat je natuurlijk bij de vereniging zit voor ouders van kinderen die overleden zijn aan wiegedood. Maar vertel, want jij had een zoontje, Boas.
2: Ja, klopt. Isabelle is ons oudste kind en Boas is ons tweede kind, scheelde 19 maanden. Ik vond het heel leuk dat ze heel dicht op elkaar zaten.
0: Hectisch.
2: Zeker, maar ook geweldig. Boas is op de crèche overleden. Het was de eerste volle dag dat ik weer ging werken. En Boas was de dag ervoor gevaccineerd. Was een beetje onrustig. Dat is geen kausaal verband trouwens. Om even
0: nee, laten
2: heel
0: we dat
2: duidelijk,
0: wel even duidelijk maken. Ja.
2: Hij was een beetje onrustig en niet helemaal fit. En we hebben, omdat mijn moeder de dag ervoor ook jarig was en haar verjaardag bij ons had gevierd, hadden we zoiets van, goh, gaan we vragen of zij op hem wil passen vandaag of brengen we hem toch naar de crèche? Nou, even, mijn moeder was moe en die zei van, nou, liever niet. En toen zeiden we, weet je, we vertellen het gewoon de crèche. Als het niet goed gaat, dan halen we hem gewoon op en dan gaat hij gewoon lekker naar huis toe.
0: Ja.
2: Nou, dat is prima. Hij is in slaap gevallen in de kinderwagen. En is daar op zijn buik gedraaid. En tijdens de lunchpauze is hij eigenlijk overleden.
0: Jeetje.
2: Ja.
0: Dan word je even gebeld door de crèche.
2: Ja, nou ja, het is nog wat een bizarder verhaal eigenlijk. Boas zat op de bedrijfscrash van mijn man. Dat was een crash waar die naast ook het werk van mijn man was. Op een leegstaand terrein in een soort van noodgebouwen. En een collega, ze zaten vrij hoog. En een collega zei van, goh, ik heb de traumahelikopter gezien. Ik zie allemaal ambulances. En Marcel had gebeld naar de crash van, goh, wat is er aan de hand? En toen kreeg hij wel de vraag van, goh, voor wie bent u de vader? Nou, we bellen u straks terug. En hij dacht, het is bijna lunchpauze, ik ga gewoon even langs. Hij is de enige ouder die daar naartoe is gegaan. Hij heeft toen ook nog de laatste minuten reanimatie van Boas meegemaakt. In zo'n situatie word je mag de crash niet bellen.
0: Echt? En dat is protocol of zo?
2: Is protocol. En ik ben opgehaald door de politie. Maar die hebben in eerste instantie op het verkeerde bedrijf gezocht. Dus Marcel heeft een uur, anderhalf uur zitten wachten met Boas in zijn armen op mij. En het eerste wat ik gedaan heb toen de politie er was, is Marcel bellen. Wat is er in godsnaam aan de hand?
0: Ja, jeetje zeg. Wat een verhaal.
2: Ja.
0: Maar ook voor de medewerkers van die crash denk je dan van... Wat...
2: Ja. Nou ja, wat heel wat bijzonder is en waar we ook binnen de verenigingen hebben jaarlijks bijeenkomsten waarin we het hebben over, goh, wat is er gebeurd en hoe gaat het dan? Wij hebben heel goed contact gehad en gehouden met de crash. Isabel is ook gewoon op die crash gebleven en onze volgende kinderen zijn ook gewoon naar die crash gegaan. Ook omdat ik heel erg het gevoel had dat Boas daar heel welkom was. Dat ze heel warm waren, heel goed voor hem gezorgd hebben. Daar het zelf ook heel moeilijk hebben gehad met het feit dat hij overleden is. Een van de leidsters zei ook van, goh, ik zou voor hem zorgen. En hij is overleden.
0: Ja, dat breekt je hart.
2: Dat raakte me zo. En dat maakte ook dat ik het volle vertrouwen had in deze mensen.
0: Ze konden er niks aan doen.
2: Ze konden er niks aan doen.
0: Want wie gedood? Monique, het wordt nu al genoemd, maar wat is het eigenlijk?
3: Ja, eigenlijk haar laatste zin geeft het wel mooi weer. Het zijn babytjes die plotseling en onverwacht overlijden. En waarbij na onderzoek, dus dan gaan ze echt goed kijken, de artsen, wat er misschien gebeurd kan zijn. Of er toch een onderliggend lijden, bijvoorbeeld een hartaandoening of een metabole stoornis is geweest. En als dat het allemaal niet is geweest en ze kunnen het niet duiden, dan en niet verklaren eigenlijk, het is onverklaard, dan noemen we dat wiegedood in Nederland.
0: Ja. En dat hebben ze bij Boas hebben ze het ook allemaal onderzocht en ook niks gevonden inderdaad.
2: Nee.
0: Maar dan mag je het daar even mee doen. Een gezond kind.
2: Klopt.
0: Wat er dan opeens niet meer is.
2: Klopt.
0: Ja. Een bizarre gedachte.
2: Ja, het slaat echt een enorm gat. Maar je moet wel door.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, want je had er nog één thuis.
2: En we hadden er nog één thuis. En 3 augustus is Boas overleden. 10 augustus was de begrafenis en 24 augustus zaten we aan de taart voor Isabelle haar tweede verjaardag.
0: Ja.
2: Dat is wel.
0: Dat is wel even een hard. Dat hard is heel gelach hard, dan.
2: Maar dat is wel hoe. Daar moet je wel voor door. En het is echt een soort dit jaar 18. het is echt een geweldige meid. Dus.
0: Heeft zij het ook doorgehad, zeg maar?
2: Nee. Ze was te jong.
0: Ja.
2: Toen ik aankwam, waren inmiddels alle kinderen al opgehaald van de crash. En zat zij te spelen met een van de leidsters. Nee, ze heeft dat niet bewust meegemaakt. Nee. We hebben haar wel altijd verteld. Dus ze is wel. Boas is wel onderdeel van ons gezin.
0: Nog steeds natuurlijk.
2: Nog steeds. Ja. Hij is 17 maart jarig. En dan gaan we in ieder geval zorgen dat we iets lekkers eten. En er wat gezelligs van maken. Of we iets van lekkers van taart hebben of zo. En 3 augustus, we gaan heel vaak naar Frankrijk op vakantie. En dan gaan we altijd even kaarsje branden. De nodige borrels erop drinken.
0: Ja.
2: En dat is vooral voor ons als ouders, zeg maar, wel even. Het is altijd wel gewoon een lastige tijd.
0: Dat snap ik ook wel.
2: Maar we geven er wel even aandacht aan. En ook voor de jongens is dat wel.
0: Voor je jongere kinderen.
2: Voor de jongen, sorry, ik heb mijn oudste is een dochter en er zijn nog 2 jongens erna gekomen. Voor hun is het natuurlijk veel abstracter. Want zij hebben Boas nooit meegemaakt. Ze kennen hem van een foto. Dus dat is wel anders.
0: Ja.
2: Maar ook voor hun is het wel onderdeel van het gezin.
3: Wat zo mooi is, als je

0: Ja, Monique, jij wilde nog iets zeggen voordat de muziek begon.
1: Ja, ik wilde eigenlijk benoemen dat het feit dat zij een dochter hadden, dat die kleine dame van 2, die dwingt eigenlijk ouders op zo'n moment om hun bed uit te gaan en ze naar school te brengen of naar de kinderopvang te brengen. En ouders die hun eerste kindje verliezen, die staan zo met lege handen en die worden dus ook niet gepusht. Want vanuit de verantwoordelijkheid als ouder ga je dat bed uit.
0: Ja, je moet.
1: En kleed je eraan en breng je er weg en maak je eten. Terwijl je dat eigenlijk, ik weet niet
2: en hoe ga je naar de speeltuin en de diertjes en ga je zorgen dat het leven wel doorgaat. Want dat verdient zij. Ja. Zij heeft hier niet om gevraagd. Het overkomt ons allemaal, maar je moet wel door. Ja. Ik ben ook heel snel zwanger geraakt. Ik ben in oktober was ik zwanger van Noah. Dus dat zat heel dicht op elkaar. Er waren ook 3 zwangerschappen in 3 jaar. Dat was wel heel heftig.
1: Oh. Ja, en de rouwverwerking kan daardoor ook wel een beetje verplaatst worden. Want je bent zo bezig met je dochter en dan weer met de volgende. Misschien kan jij het beter vertellen hoor. Maar dat neemt je helemaal in beslag. En rouwen,
0: beetje uitgestelde rouw
1: ja,
0: krijg je dan. Ja.
1: En dat is niet raar of pathologisch of verkeerd. Of een heleboel mensen denken, dat kan eigenlijk gewoon. Want je aandacht gaat naar...
0: Je hebt geen tijd, eigenlijk, met kleine kinderen in huis.
1: Ja, of hoe is dat bij jou gegaan?
2: Nee, ja, ik heb dat niet zo ervaren. Ik heb het kon heel erg naast elkaar bestaan, zeg maar. Het verdriet van Boas en het
0: nieuwe leven,
2: ook
0: zeg maar.
2: Weer het nieuwe leven. Sterker nog, ik heb wel al het gevoel gehad dat het misschien ook wel weer een extra motivator was daarin, zeg maar.
0: Ja.
2: Hè, en ik heb ook echt wel therapie gehad in die periode. Ook gewoon wel naar een psycholoog gegaan om gewoon erover te praten. En ik heb na de geboorte van Noah ben ik ook rond geboorte en sterfdag ook nog bij een geweldige vrouw, Diana Koster, geweest. Waarin we dan ook gewoon gingen praten over waar sta je nu en hoe gaat het met je? En dat een aantal jaren achter elkaar. En dat heeft me ook echt goed gedaan.
0: Ja, mooi. Goed hoor, ja. Maar hoe vaak komt het nou eigenlijk voor?
1: Ja.
0: Is het iets wat nou...
1: Ja, daar zal je verbaasd om staan. Toen ik dus 24, 26 was en we begonnen... waren er in Nederland 200 baby's per jaar... die plotseling en onverwacht overleden... waar we geen verklaring voor hadden. En vanaf 2006 hebben we er ongeveer per jaar 20. En eigenlijk is er,
0: wauw.
1: Dat is een ontzettend groot verschil. Omdat er iemand in Amsterdam, een hoogleraar, Guus de Jonge heette die. Die was heel opmerkzaam en die zei, hey, raar. Al die baby's die ik bezocht heb, die gezinnen waar dat gebeurd is. Daar lag het babytje op de buik. Dus volgens mij moeten we... heel
0: dat
1: goed onderzoek gaan doen. En we moeten al die ouders gaan interviewen. En zij kwam naar de oudervereniging. Heeft die ook helpen oprichten. En dat heeft ertoe geleid dat we al snel zagen. Hij had een promovenda. Adèle Engelberts, de kinderarts. Die ken jij ook wel.

0: weet ook niet of dat bij Boas zo was. Dat heeft een heel hoog risico. En dat heb ik in mijn proefschrift kunnen uitvinden. En daarom hebben wij in Nederland ook de trappelzak, slaapzak. Hè? Ja. Die stelt eigenlijk dat draaien naar de buik in de slaap een beetje uit in de
1: omdat
0: tijd.
1: Omdat je dan een beetje moeilijker vast zit in die zak.
0: Ja, ja, is moeilijker. En dan kunnen ze beneden lekker oefenen in de box. Waar, of op de grond gecontroleerd. Tegenwoordig op de grond. Maar daar zijn de ouders erbij en dan kunnen ze dat zien. En een beetje helpen. Maar voor de eerste keer draaien naar de buik levert blijkbaar een risicofactor op die we niet precies begrijpen.
1: Nog steeds niet.
0: Nog steeds niet. Maar daar sturen we nu ook op dat we proberen ouders. Nou, iedereen ligt in een slaapzak. Jij vertelde net dat je kinderen hebt.
1: Ja, ja, ze liggen. De jongste ligt in een slaapzak. De oudste niet meer. Maar de jongste is nu anderhalf. Die ligt nog steeds in een slaapzak. Wel een hele grote.
0: Ja, prima toch.
1: Maar die ligt wel altijd op haar buik. Sinds een jaar is inderdaad. Dan, en met de kont omhoog.
0: Ja, maar dan is het niet meer erg. Na een jaar is het echt niet meer erg. Dus hoef je helemaal geen zorgen om te maken.
1: Maar dat is dan. Maar het op de buik slapen is dus eigenlijk wel een risico voor wiegedood. Ja. Zijn er dan nog meer factoren die daarin meespelen?
0: Ja, zeker. En eigenlijk heeft die hoogleraar uit Amsterdam die buikligging zo mooi uitgevonden. En dan zie je dat dat aantal wiegedoodgevallen heel erg afnemen. Maar het voor de eerste keer draaien naar de buik moet iedere baby een keer doen. Dus die blijven in de groep. Hè? Dus bij de kinderopvang sturen we er nou ook heel erg op om daar goed op te letten. Dat is eigenlijk het nieuwste protocol. Protocol, beetje een zwaar woord. Maar andere factoren die we kennen, heb je factoren waar je iets aan kan doen. Ja. En je hebt factoren die weer in de baby zelf zitten. En als je kijkt naar factoren in de baby zelf, dan weten we natuurlijk niet alles van. Maar bijvoorbeeld te vroeg geboren baby'tjes, prematuur geboren baby's, die hebben, dat was Boas
2: nee,
0: niet.
2: Zeker nee, zeker niet. Hij was 2 dagen te vroeg.
1: Ja, kijk, dat telt niet.
0: Maar dat is bijvoorbeeld een factor, maar ook jongetjes. Het komt iets meer voor bij jongetjes dan bij meisjes.
1: Dat is ook niet te verklaren?
0: Nee, we weten dat jongetjes ook wat meer, als je in de totale populatie kijkt, overlijden jongetjes iets vaker dan meisjes. Dat zogenaamde sterke geslacht klopt wel een beetje voor sterfte.
1: Voor baby's,
0: ja, voor baby's. Maar waarom het is, dat is nog steeds niet duidelijk. Dat weten we niet.
1: Nee.
0: En andere factoren zijn ook. We hebben de jongens, we hebben te vroeg geboren. Dan zijn er wat factoren waar je wat aan kan doen. Maar wat helemaal niet zo makkelijk is. Want je hebt vaak een reden waarom je bijvoorbeeld veel rookt. Dat is een beetje een stress reducer. Hè? Maar veel roken is ook zo'n risico.
1: Is van invloed op het kind natuurlijk.
0: Ja, is van invloed. En eigenlijk, maar hoe precies, weten we ook niet. Maar bijvoorbeeld een babytje die bij de ouders in bed ligt. Een jonge baby onder 4 maanden. Die heeft ook een heel erg verhoogd risico. Dus samen slapen in 1 bed onder de 4 maanden is niet aan te raden. Maar als een ouder gerookt heeft, vader en moeder of alleen moeder in de zwangerschap, dat is ook al genoeg, dan is het eigenlijk wijs om tot 6 maanden niet met de baby in bed te slapen. Okay. Omdat dat roken dus blijkbaar van invloed is op die zuurstofwisseling, uitwisseling. En zo zijn er nog wel een aantal factoren.
1: Oké, dus dat zijn. Nou goed, daar kun je dus wat aan doen. Weet je, aan het roken. Gewoon niet roken. Ja. Sowieso stoppen met roken. En niet. Maar dan, zoals een co-sleeper dan. Dus wat je heel vaak ziet, is dat er zo'n bedje aan het bed vast zit. Is dat dan wel een goed idee? Of?
0: Nou, dat is een mooie nieuwe ontwikkeling eigenlijk. Hoewel we er weinig van af weten. Dus ik werk bij Wageningen, bij de universiteit. Ik zou er graag onderzoek naar doen. Maar wat we weten uit onderzoek is dat het samenslapen met de baby op dezelfde kamer, dus niet in hetzelfde bed, maar op dezelfde kamer, is beschermend.
1: Ja.
0: Want je merkt toch, als daar iets gaande is.
1: Ja, meteen.
0: Ouders hebben oren op stokken. Ja.
1: Moeders vooral.
0: Ja. En we weten ook dat als de moeders vrij zijn en de vaders hebben de verantwoordelijkheid, horen zij het ook.
1: Ja,
0: dat
1: dan
0: vind
1: wel.
0: Ik altijd wel leuk, hè? Maar dus dat in die kamer slapen is beschermend, wat ook wel begrijpelijk is. Maar zo'n co-sleeper haalt het babytje natuurlijk wat dichter bij de ouders.
1: Hè? Ja.
0: En dat is niet in het bed. En we zeggen ook altijd, als je gevoed hebt en je wordt een beetje slaperig en moe, leg dan je babytje gewoon lekker terug in de co-sleeper. Je hoeft er niet uit, maar

0: val niet in slaap met zo'n kleintje.
1: Nee, maar hoe verleidelijk het natuurlijk ook is, hè, als je allebei midden in de nacht wakker wordt. Ja. Ja. Ja.
0: Maar het is wijs om, en dat faciliteert het eigenlijk, zo'n co-sleeper. Dat is zo dichtbij dat een ouder het kleintje weer lekker veilig terug kan leggen in zijn eigen bedje.
2: Maar bestaat er nou niet iets wat elektronisch zo'n kind registreert en als het niet meer ademt, dat er dan een belletje gaat?
1: Dat bestaat zeker wel, zo'n matje, ja.
2: Ja. Ja, toch?
1: Maar is dat dan iets wat je in huis moet hebben?
0: Nee, want dat is
1: schijnveiligheid, denk ik.
0: Dit is ook wel een. Ja. Nou, in zoverre, je hebt medische apparatuur in een ziekenhuis. Dan heb je verschillende kanalen die ze meten. Dus cardiaal, het hart, ademhaling meten ze. En nu tegenwoordig ook met zo'n klemmetje zuurstof in het bloed. Dat zijn drie monitors eigenlijk in één. En een matje of zo'n klein plakkertje op de borst van een kleine baby. Als een baby overlijdt, gaat toch nog eventjes dat lichaampje blijven bewegen. Dus we hebben sterfgevallen gehad met zulke hulpmiddelen die eigenlijk niet geschikt zijn om het echt op te sporen. Anders hadden we het al lang gedaan.
1: Ja.
0: En België, wel zullen, mijn land, hè, die hebben heel lang babytjes aan monitors gelegd. En die wiegedood is daar niet lager geworden dan bij ons.
1: Nee.
0: Dus het is niet adequaat genoeg.
1: Nee, omdat je ook natuurlijk niet weet wat er nou precies gebeurt. Dus wat moet je dan meten? Wat is dan het signaal, inderdaad?
0: Exact.

0: We hadden het net over zo'n matje inderdaad. Dat eigenlijk niet bewezen heeft dat het wiegedood kan voorkomen. Of dat het aantal incidenten van wiegedood laat verminderen. Maar het kan wel een zekere rust geven. Want José, jouw twee kinderen of jouw kinderen hadden na de dood van Boas wel zo'n matje in hun bed.
1: Zeker. Die hadden ze thuis en bij de crèche.
0: Ja.
1: Die hebben we ook gewoon zelf aangeschaft. Geen discussie over of het...
0: Die komt er, ja.
1: Die komt, die is er gewoon. En het maakte wel dat ik gewoon door kon slapen.
0: Ja.
2: S'nachts. Ja, dat is ook heel mooi hoe we in Nederland die zorg geregeld hebben. Want je kan je heel goed voorstellen, bij een volgend kind zit de angst op...
0: Ik zou als een havik boven dat bed hangen de hele dag, denk ik.
1: Ja, en dat kan niet.
0: Nee,
1: dat snappen we allemaal. Je bent blij op een gegeven moment dat het kind slaapt en je wilt vooral laten slapen.
0: En je wil zelf ook slapen.
1: En dan is zo'n matje, nou ja, gaf mij heel veel rust.
0: Ja.
2: Ja. En dat zeggen de kinderartsen ook. Die zeggen, we hoeven niet een heel groot apparaat aan ouders te geven. Maar die begrijpen volledig dat ouders daar heel angstig zijn.
0: Ja.
2: En die zeggen ook, nee, dan doen we dat. Dat is ook een goede oplossing. Maar ze zeggen er ook eerlijk bij, we weten niet 100% of het kan voorkomen. Maar het is wel helpend voor de spanning en de stress.
0: Even kijken, we hadden net ook... Is geboortegewicht, is dat dan ook nog van invloed? Want u noemde al natuurlijk te vroeg geboren kinderen. Die zijn vaak dan ook, hebben ook ondergewicht. Maar heeft het gewicht ook nog invloed op
2: In zoverre, hoe weten we eigenlijk wat risicofactoren zijn? Door hele grote groepen gezonde baby's te vergelijken met babytjes zoals Boas. En dat goed te vergelijken, dan vind je eigenlijk dat bepaalde... baby's vaker voorkomen in de wiegedoodgroep dan in de andere groep. En dan zien we dat prematuur, dus te vroeg geboren of lichtgewicht, vaak gaat dat ook samen, die zijn oververtegenwoordigd in de wiegedoodgroep. Dus dat is een kwetsbare groep baby's.
0: Ja, ze zijn natuurlijk sowieso al kwetsbaar omdat ze vroeger zijn geboren. Maar ja, ook Boas valt daar denk ik dan weer niet onder. Of was hij heel licht bij zijn geboorte ook niet?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, dus dat
1: Nee, dat is dus
0: is ook
1: het bizarre
0: niet
1: eraan.
0: Te verklaren,
1: het is een soort van ongrijpbaar.
0: Ja.
2: Ja, en dat maakt het ook voor ouders wel moeilijk. Als je echt niet weet wat er gebeurd is. We wonen in het Westen, we hebben oorzaak-gevolg.
0: Ja, daar houden we van.
2: Dat vinden wij in Nederland fijn. En als je dan niet weet waar je babytje aan overleed, dat maakt het wel ingewikkeld.
0: Hebben jullie daar als vereniging ook gesprekken over met ouders bijvoorbeeld? Want ik kan me voorstellen dat dit echt een heikel punt is, zeg maar, voor veel ouders. Het onverklaarbare.
1: Soms. Op de landelijke dag hebben we het er natuurlijk wel over. En het wisselt heel sterk. Ik merk binnen voor mijzelf en mijn man, we hebben het gewoon losgelaten. Je weet het niet en je komt het nooit te weten. En die vraag blijven stellen brengt je ook niks. En dat merk ik toch eigenlijk ook wel bij veel ouders. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, Monique.
2: Nou, het is ook alleen maar uit de literatuur dat je leest dat als ouders niet weten, dat dat lastig is.
0: Ja.
2: Het maakt het rouwproces, het moeilijkste van het rouwproces is dat het zo plotseling is gebeurd. Want je brengt eigenlijk een gezond babytje naar bed. En de volgende ochtend, ik bedoel je hoogste verwachtingen, je hebt een kleine baby.
0: Ja.
2: En de volgende ochtend is die overleden. Dat is bijna niet met elkaar
0: te rijmen. Het is niet met
2: elkaar
0: rijmen, nee.
2: En zoals jij vertelde, hoe jij je rouw met iemand besproken hebt, hè, naar een psycholoog gegaan. Degene die het babytje vindt, die heeft dus met die deur in de hand gestaan. En die heeft gedacht, ik hoor, meestal is die iets aan het brabbelen. Hè, of hoor ik hem? En dan al... is er al een signaal,
0: het trauma
2: is anders al.
0: Ja. En dat lees je ook in die verhalen, hè, op jullie website. Iedereen heeft dat gevoel wat jij nu omschrijft inderdaad. Dat moment. En ook wat ik ook heel opvallend vond, is dat er vaak stond van, hij of zij lag anders in bed.
2: Ja.
0: Dat vond ik ook heel apart. Want dat las ik in meerdere verhalen, las ik dat terug. Ik denk, maar wat is dan anders in bed? Wat?
1: Ja. Nou ja, net zoals Boas,
0: op de buik, dus
1: op de buik gedraaid en het gezicht in het matrasje. Dat maakt dat het kindje anders in bed, of hier in ons geval in de kinderwagen, anders ligt dan gewoon inderdaad.
2: Ja. En onder een dekbed, vroeger hadden we, ik kan het haast niet meer voor te stellen, maar babydekbedden. Echt waar, baby's lagen onder dekbedden. En het interessante was, ook van al die vergelijkingen, als een baby iets naar beneden was geschoven en dat dekbedje sloot zich af, dan heb je eigenlijk een holletje. waar dan het kind inademt en uitademt. En dan krijg je een soort hypercapnie. Hij ademt dan zijn uitgeademde lucht in. Die baby's zijn niet van positie veranderd. Die kunnen dus ook op hun rug.
0: Maar is het dan ook wiegedood of is het dan een verstikking door het dekentje?
2: Nou, en waarom noemen we het geen verstikking? Eenvoudigweg omdat er bij een obductie, en dat is onderzoek na het overlijden, kan je de baby's die gestikt zijn niet scheiden van de baby's die een aandoening hebben. Ze hebben dus niet signalen in hun longen of petechieën of andere aanwijzingen. Oh, dat is een verstikking kan je alleen zien als een koord om een baby of een kind, hè, die in een vroeger telefoon snoer of zoiets. Maar dus, en omdat we dat niet kunnen scheiden, noemen we het nooit verstikking. Eigenlijk alleen als er een iets ingeslikt is.
0: Ja.
2: Dus het is een accidenteel tekort aan zuurstof. Suffocatie noemen we het. En die valt onder die grote paraplu.
0: Van wie gedood.
2: Ja.
0: Dus dikke dekbedjes, zeg maar, dat is ook niet meer. Moet je niet doen. Gewoon in de slaapzak.
2: Ja.
0: Met eventueel nog een licht dekentje er dan overheen of ook gewoon liever niet? Is het slaapzak
2: liever niet,
0: genoeg?
2: Maar een lakentje is wel toegestaan. Een goed lakentje. En daar doen we op dit moment ook onderzoek naar. Maar dat kunnen we misschien straks nog bespreken. Maar een slaapzak heeft wereldwijd terrein gewonnen. Omdat wij Nederlanders, het is een Nederlands product, misschien wel gewoon dam. Dat weet ik niet.
0: Weet ik, nou, had gekund natuurlijk.
2: Had gekund toch? Met een mooi ritje en de armpjes zo eruit. Dat is gebleken dat dat heel beschermend is. Want de mensen hebben geen beddengoed meer nodig. Geen losse dingen meer nodig in bed. Dus die dekbedden zijn eruit. Eventueel een lakentje bij onrustige baby's om ze in te stoppen. Dat kan prima. Bij onrustige huilenbalkjes, zeg maar. Maar dat heeft Engeland. Daar liggen ze nu ook allemaal in slaapzakken over de hele wereld.
0: Als een lekkere dikke slaapzak, dan heb je eigenlijk genoeg.
2: Een winter en een dunnetje in de zomer.
3: Zoals mijn dochter, die zwachtelen ze helemaal in.
2: Ja,
3: de eerste maanden.
0: Inbakeren,
3: dan kunnen ze helemaal niet draaien.
2: Nee, dat klopt. Maar als ze kunnen draaien, bij 6 maanden gaan ze dan hun beentjes zo omhoog
3: wiebelen.
2: Dan moeten ze eruit.
3: Dan moeten
2: dus
3: ze eruit.
2: Bij pogingen tot draaien, want inbaker heb ik ook onderzoek naar gedaan. Gaat dat ook nu?
0: Ja, mag
2: over?
0: Nee, maar vertel.
2: Oh, vertellen. We hebben in het kinderziekenhuis 398 hele excessieve huilers onderzocht. En de helft hebben we ingebakerd, zoals uw kleindochter. En de andere helft hebben we stevig ingestopt met een lakentje. En binnen een week was het huilen met 42% in beide groepen afgenomen. En dat is heel veel als een baby 8 uur op een dag huilt, bijvoorbeeld.
0: Ja, zo.
2: Dus dat is heel effectief. En inbaken hebben ze de handjes naar beneden.
0: Ja.
2: En stevig instoppen kunnen ze nog een beetje zo met de handjes bij.
0: Ja, en vaak bij dat inbaken zie je dan ook, mijn dochter die ging dan net zo lang heen en weer, tot uiteindelijk toch dat handje eruit kwam. Nou, dan was dat weer geweest.
4: Ja, maar liggen ze dan ook een beetje vast met een bandje of zo? Dat ze niet kunnen draaien. Want als ze gaan draaien,
2: dan is het dus heel risicovol.
4: Ja,
2: dus
4: dat bedoel ik.
0: Dus dat mag je ook niet doen dan.
4: Nee, maar bij zo'n slaapzak is dat dan ook niet met een bandje dat die kan draaien.
2: Nou, dat zijn eigenlijk 2 opmerkingen. Zodra eigenlijk een baby ingebakerd een poging doet tot draaien, moet ze eruit. Dan kunnen ze in een slaapzak. En dezelfde hoogleraar uit Amsterdam, die wilde ook heel graag veel aan wiegedood doen. Die heeft bedacht dat als ze dan in een slaapzak liggen en we doen er een band doorheen.
4: Ja, doorheen,
2: en die doen we dan onder het bed. Want dat moet dan onder het bed.
0: Dan lig je vast, zeg maar.
2: Maar dat heeft hij niet goed bedacht en ook niet van tevoren uitgezocht. Er zijn 6 baby's in overleden. Nee. Want mensen deden het niet onder het bed door, maar
0: om
2: de
0: baby.
2: Matras.
0: Ja.
2: En die babytjes konden dus draaien om hun as. Dus soms verzinnen wij wetenschappers ook dingen die niet werken.
4: En wat
2: dus
4: gaat erom? Dat die baby niet op zijn buik
0: nee, maar ja, dan,
4: draait.
0: Ja. Dan kan dat natuurlijk
4: doet,
0: wel.
4: Dat, met zo'n bandje, dan moet dat toch lukken.
2: Nou, maar zo'n bandje was dus gevaarlijk. Want dus,
4: nou ja, maar als je het goed doet, wel.
2: Nou, ik zou het niet promoten.
0: Dus niet.
2: Maar dan zou ik iets te berde willen brengen nu. Mag ik jou?
0: Ja.
2: Ja? We doen nu onderzoek naar het Nunky-lakentje. En dat is een lakentje. Je kan zeggen, nou, iedereen kan een lakentje onder een bedje schuiven, hè, instoppen. Maar dat instoppen, dat gaat soms niet goed. En dan heb je een los ding in bed. Ja. En dat willen we eigenlijk niet. En dit Nunky-lakentje gaat over de matras heen. En daar zit de bovenkant is iets elastisch materiaal. Maar de baby kan wel zijn beentjes optrekken en spreiden. Wat heel erg belangrijk is voor de ontwikkeling van de heupen. Sommige kinderen hebben een dysplastische heupontwikkeling. En dat lakentje, die kinderen die dus onrustig zijn, hoeft echt niet voor die 168.000 geboortes per jaar. Maar voor baby's die heel onrustig zijn en niet lekker slapen en veel huilen, kan zo'n lakentje, en daar blijven ze dus keurig op hun rug liggen, lang en goed.
0: Ja, maar dan even als beeld. Lakentje, hè, voor de...
4: Ligt hij dan onder
0: Nee, ik heb hem even opgezocht. Ik heb hem opgezocht. Kijk, het is dus een lakentje met een ritssluiting erin en klittenband. En dan baker je hem dus eigenlijk vast in het bedje.
4: Ja, dat bedoel ik eigenlijk.
0: Ja. Zie je het? Zie
2: en dat is dus de oplossing die u schetste. Maar er zitten geen touwtjes en koorden aan. Maar het babytje ligt er wel lekker onder. En daar doen we momenteel gerandomiseerd onderzoek naar. Bij baby's die gewoon onder een slaapzak liggen. En baby's die hieronder liggen met een slaapzakje. Of dat werkt.
0: Want dan moeten ze dan ook nog in een slaapzakje. Als ze onder dat lakentje liggen.
2: Ja.
4: Maar als ze nou in een slaapzakje liggen, liggen hun armpjes dan buiten de slaapzak? Of ook in de slaapzak?
0: Nee, je hebt toch een slaapzak, daar zitten toch mouwtjes aan?
4: Ja, dat bedoel ik.
0: Het is gewoon een... Dat heb je toch wel eens gezien?
4: Jawel.
0: Lewis heeft hem ook. Met van die armpjes en zo.
2: Soms
4: maar je hebt ook slaapzakken. Je hebt ook slaapzakken, daar zit dat niet aan. Maar er moeten wel mouwtjes aan zitten. Want
0: nee, hoeft niet per se.
4: In
0: bij
4: slaapzak, als die slaapzak dan vast ligt, dan kan die toch eigenlijk niet meer
0: Sommige slaapzakken kan je dat weer afhalen. Kan je het eraf ritsen en zo.
2: Ja, en dan is er één slaapzakje waar ik voor wil waarschuwen. Dat zijn slaapzakjes waar de kinderen zo gefixeerd, iets met wings heet het, omhoog liggen. En die handjes die liggen dus zo en altijd zo. Als die baby voor de eerste keer naar de buik draait, doen ze niks. En dat moet je op tijd eraf ritsen. Dat doen ouders niet. En dat is risicovol. Maar gewone slaapzak waar ze hun handen gewoon uit kunnen houden en liggen ze wel onder het lakentje, kunnen ze naar boven. Ze kunnen ook het eronder houden, wat ze fijn vinden. En ze slapen er zo lekker onder. En daar doen we nu onderzoek naar. En op de Consumentenbond kan je hem ook terugvinden, dat we in ieder geval geen risico's zien aan
4: maar
2: dit.
4: Maar dat is
0: het wordt niet gesponsord door de lakentjesfabrikant, toch?
2: Nee, absoluut niet. Ik doe er onderzoek naar. Dat zou wel kunstfout nummer 1 zijn.
4: Ja, dat is allemaal dus om te voorkomen dat hij op zijn buik gaat slapen. Ja, dat is het
2: en om lekker te slapen voor de onrustige baby's. Want dat is eigenlijk wat... wat
0: dus eigenlijk gewoon heel strak instoppen is het eigenlijk.
2: Het is eigenlijk strak, maar niet met een los ding.
0: Ja.
2: Ja.
4: Kondigen.
0: Ja, we gaan nu luisteren naar het liedje Zo Stil van Jan Dulles. Die had jij uitgezocht, hè Monique?
2: Ja, zeker. En Jan Dulles heeft ook het voorwoord geschreven in een boek voor ons. En dit is zo'n mooi nummer. Echt niet te geloven.

0: Ja, er zijn natuurlijk enorm veel producten op de markt. Als je een kindje krijgt en je gaat naar de grote baby grootgrutter, zeg maar, dan word je bedolven onder producten. En het ene is natuurlijk nog beter dan het andere. En het duurste product is altijd het best. Dat vind ik ook altijd heel opvallend. Dat die is altijd het beste.
1: Ja, wat een flauwekul is dat ook, hè? Helemaal flauwekul. Want een bedje van een matrasje van de IKEA is een prima matrasje. Hoeft helemaal niet duur te zijn.
0: Nee, hoeft niet met die extra schuim en het ademende stuk. En wat dat ze niet kunnen staan en zo.
1: Dat luchtgedoe daarin is helemaal, heeft geen enkele functie. En sommige mensen denken misschien dat de AeroSleep een oplossing is. Zal ik al uitleggen wat dat is? Dat is een honingraad dekje op een matras. Maar je kan het ook op de matras vastkopen. En dat is een soort honingraadje waar de fabrikant van laat zien. Dan heeft hij een opstelling en dan wordt er een pluisje weggeblazen. En die lucht gaat dan door dat honingraadsysteem. Ja. En dat pluisje wordt in de lucht gehouden door de lucht. Door de zuurstof die wordt aangebracht, zeg maar. En dan zegt die man, ja, kijk, daar kan je doorheen ademen. Nou, wij hebben bij TNO gekeken of je daar doorheen kon ademen. Dat ding om ons hoofd gedraaid. En wij volwassenen konden daar goed doorheen ademen. Maar een baby heeft de vitale capaciteit, de longinhoud van een ui, wil ik niet zeggen, want dat is niet zo mooi gezegd.
0: Van een ui?
1: Kleine longetjes. Dus dan gaat is maar een heel klein beetje aan. Ja. Dus die kunnen helemaal niet door die honingraadjes heen blazen. Sterker nog, de uitgeademde lucht blijft gewoon lekker staan. Die is zwaarder dan zuurstof. Dus dit is zo'n verkooptruc waar heel veel ouders.
0: Ja, ik heb hem ook.
1: Oh, zie je? Ja. Die denken, nou, dat ziet er logisch uit. En zo is de babybranche.
0: Goed idee, ja.
1: Ja, goed idee.
0: Een paar honderd euro. Ja.
1: Maar ja, er wordt een boel verkocht.
0: Ja, maar dat is het, hè? Want jij staat daar, zwanger en wel, weet je, mooi vol hormonen. En dan zegt zo'n jongetje in zo'n verkoopwinkel, die zegt dan van, ja, ik heb hier een matras. Ja, dat is hartstikke goed. En dan heb ik dit matras. En dan heb ik de AeroSleep €400 of zo. En nou, dan kan je niks gebeuren. En jij denkt dan met je zwangere brein, dan stoot je je man aan van, ik moet die hebben. Want daar kan ons niks gebeuren. Ja. En dan gaat hij in de vrachtwagen met al die anderen, met het bamboelakentje, met het dingetje. Echt, je.
2: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
5: Hey. Psst. Hallo.
6: Hoor je mij?
5: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid. Meer hits op de website. Meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
6: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
5: Heel simpel. Adverteer op de LOVE. Zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie. Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren @rtvlove.nl.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In 2 steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
2: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Ja, vanuit de PX zijn er weer een aantal leuke activiteiten naar ons toegestuurd. De eerste is een workshop stijldans. Nou, Pa, dat vind ik echt wel voor jou. In deze workshop van 1,5 uur voor senioren kun je stijldansvaardigheden oppoetsen in een gezellige sfeer met pauze onder leiding van Robert Bogaert. Dat is op vrijdag 12 juni van 4:30 tot 5:00 en het kost je €10 per persoon.
1: Voor de hele cursus?
0: Voor de hele cursus. Jij zei altijd dat je beter was als Jaap Braan.
1: Ja, dat was ik ook. Ik had goud met ster.
0: Nou, vrijdag 12 juni. Wie doet je wat? Dan hebben we ook nog dansen zoals vroeger. Mis jij het ook om gezellig te dansen op plaatjes zoals vroeger in de dancings en in de discotheken? Dus hits uit de jaren 50 tot en met de jaren 80. Trek dan je stoute dansschoenen aan en kom naar Goud van Oud in de PX. Op vrijdag 18 juni van 8:30 tot 11:30, dus dat is ook een schappelijke tijd. Vrije entree en consumpties zijn voor eigen rekening. Nou, of dat leuk is.

0: Ja. Welkom terug bij Zulke Zorgen. Ja, er hangen camera's in onze studio. En je kunt ons dus zien op de tv af en toe. Ja, in een soort van carousel. Ja, ik heb vergeten te zeggen. Nee. Nee, als u Zulke Zorgen gemist heeft of u haakt nu in. We hebben het vanavond dus over wiegedood. En bij mij aan tafel zitten José Schroter en Monique Loire. En we hebben in het eerste uur hebben we al een aantal belangrijke dingen besproken. En wat ik me nu nog afvroeg, hè. We hebben het gehad over niet te veel fluffy dingen in het bed. Niet te veel knuffelberen. Als je het liefst een slaapzak en geen dikke dekens. En als je kindje kan draaien, dan
1: niet meer inzwachtelen.
0: Niet meer inzwachtelen. En het liefst niet op de buik laten liggen. Voor 4 maanden in ieder geval. Het liefst niet in bed bij ouders. Tot 4 maanden. Of als je rookt, tot 6 maanden. Maar hoe zit het met de speen? Zoals mijn dochter zegt, nanee.
1: De fopspeen.
0: Ja.
1: Ja, het lijkt een klein hulpmiddeltje om kinderen in slaap te brengen.
0: Het is een fantastisch hulpmiddel, mag ik dat?
1: Ja, voor veel baby's is dat zo. Er is een klein groepje baby's die ze niet wil, want die krijgen borstvoeding. En als je borstvoeding krijgt, moet je met je tong duwen en zuigen. Dat is eigenlijk een soort workout voor een baby. Ach. Dus na een goede borstvoeding liggen die baby's en die hebben geen surplus aan zuigbehoeften. Maar baby's die geen borstvoeding krijgen, die willen eigenlijk daarna na een fles heel graag nog een speen. Ja. En nou hebben we ontdekt, en dat is niet alleen in Nederland zo, maar ook in Nieuw-Zeeland en in Amerika, dat een fopspeen heel beschermend is voor wiegedood.
0: Dus omdat ze dan niet op hun gezichtje kunnen liggen of zo?
1: Nou, dat is een goede vraag van jou. Wisten we maar wat hij deed? Wisten we het maar? Maar dat weten we niet. Dus de fopspeen, weer die twee groepen, hè?
0: Ja.
1: Maar wat we wel ook weten is als een baby een fopspeen gewend is, dus altijd in te slapen wordt gelegd met een fopspeen, is het heel belangrijk dat hij die ook altijd krijgt. En in de kinderopvang hebben we een aantal sterfgevallen waar dan een babytje gewend is aan een fopspeen en hem dan niet krijgt. En daar kan je dus iets aan doen.
0: Oh,
1: en dan
0: joh.
1: Verhoogt het juist het risico.
2: Okay.
0: Oh, wauw, oké. Okay.
1: Ja.
2: Maar ja, wat betreft die, ik heb mijn twee jongste kleinzoons, die hebben alle twee borstvoeding, maar die hebben ook.
1: Kijk,
2: ja, zeker.
1: Die willen hem ook.
2: Je meteen weer. Ja.
1: Kijk.
2: Dus die zijn wel belangrijk.
1: Ze zijn er ook. Die ze allebei willen. Dat heb je altijd. Ja. Hè? Mensen die alles willen.
0: Ja,
1: alles
0: ja,
1: dat is een mooi voorbeeld.
2: Oh zo, dat is met Snoep ook al zo. Met die oudste.
1: Ja. Ja. Dat is wel een mooi voorbeeld. Ja, Snoep is een goede vergelijking.
2: Maar nou, niet voor de baby. Maar.
1: Nee, niet voor de baby. Maar het is dus een heel beschermend hulpmiddel.
0: Ja.
1: En we hebben wel gekeken. Ik heb een soort onderzoek gedaan. Of een review gemaakt van alle mogelijkheden. En ik denk ook altijd in gedrag. Als een baby een fopspin heeft, wil hij hem liever niet kwijtraken. Dus dan blijft hij lekker liggen en dan valt hij zo in slaap terug. Maar ik kan het niet hard maken. Dan zou ik hele grote groepen baby's moeten filmen. Zou ik misschien met een bepaalde luiergroep. Die hebben altijd laboratoria.
0: Ja, ja.
1: Daar zou ik dat kunnen onderzoeken. Maar dan heb je echt grote groepen nodig. En financiën krijgen voor wiegedoodonderzoek, je gelooft het niet, maar is niet makkelijk. Want het. Nee.
0: Echt? Dat verbaast me. Omdat het denk ik bij elke ouder wel toch iets is wat in je achterhoofd kriebelt. Tenminste, als ik dan naar mezelf kijk.
1: Ja.
0: Als dat maar niet gebeurt.
1: Ja.
0: Dan zou je toch zeggen dat daar heel veel onderzoek naar wordt gedaan om dat te voorkomen.
1: Ja, en dat maar omdat het zo goed is gegaan, hè, van 200 babytjes terug naar 20, is het een hele tijd niet zo in de aandacht geweest.
2: Dat is per jaar.
1: Ja, 20 per jaar gemiddeld. Toen er nog 200 waren, is dat om de dag 1 en nog vaker. Als je daarbij stilstaat,
0: ja, dat is veel.
1: Dan moest er ook iets gebeuren toen. Maar nu het dus wat lager is,
2: ja, dan wordt
0: is het normaal.
1: Ja, is het bijna. Dus we doen reuze ons best om met de vereniging en met de stichting om geld te werven natuurlijk voor onderzoek. En we krijgen ook heus wel wat. En ik doe momenteel ook een onderzoek in Afrika, want we hebben dat hele continent vergeten. Het is echt niet te geloven. Terwijl daar leggen ze de baby's ook op de buik te slapen. Dus in Zambia doe ik nu onderzoek samen met de Boston University in Amerika.
0: Toch weer een beetje terug naar je roots,
1: ja,
0: hè?
1: Toch wel.
0: Ja.
1: Ja. Maar meneer de grote leider van het land heeft daar ook weer het mes gezet in de subsidies voor dat onderwerp.
0: Jammer.
1: Ook daar moeten we weer... maar dat lukt ook, dat lukt wel, hoor. In Amerika hebben we ook fondsen aangesproken. Maar in Nederland zijn we altijd een beetje aan het zoeken. Het ministerie van VWS geeft de vereniging altijd geld.
3: Nog wel.
1: Ja, nog wel.
0: Nog wel, ja.
1: Ja, ze gaan dat misschien... Ja,
3: het staat op... er is een grote kans dat de subsidie afgeschaft wordt. En dat we geen subsidie meer krijgen als vereniging. Ja. En dan wordt het wel heel moeilijk om bestaansrecht te houden, inderdaad. Ja. Ja, bestaansrecht hebben we.
0: Ja, maar om het draaiend te houden, zeg maar.
3: Ja.
1: Ja, en dat heeft te maken met dat geld geven ze voor bijvoorbeeld mensen met reuma en mensen met allerlei aandoeningen.
0: De populaire aandoeningen, zeg maar.
3: Nee, het gaat om de grote.
0: Ja, de grote groepen.
3: Het gaat om de mensen die het hebben. Alleen bij ons zijn de mensen die het betreffen zijn dood.
0: Ja, het gaat om de
3: het gaat om de ouders.
0: Ja. Ja.
1: Dus dat is even een zorgenpuntje. Maar ja, we gaan daar weer met z'n allen tegenaan. En dan gaat er vast wel weer wat lukken. We doen ook om de 4 jaar een peiling bij de gezonde baby's. Om die vergelijking maar te kunnen maken, hè, steeds. Want in die verzorgingsfactoren kunnen ook dingen veranderen. Hè? Want soms zijn dingen reuze populair. Zoals bijvoorbeeld samen slapen met je baby in bed. Dat is populair. Maar dat het risicovol is, weet nog niet iedereen. En om dat te weten...
0: Dat zeggen ze niet op TikTok.
1: Nee,
0: hè?
1: Dat zeggen ze niet. Nee.
2: Je zou toch bang zijn om op dat kind te draaien. Daar heb je toch geen erg in.
0: En dat is ook wat er gebeurt.
1: Dat is ook een beetje wat er gebeurt.
2: Ik weet dat nog van onze oudste. Toen was het... Waar is ze? Toen lag ze ergens tussen ons in, ja. Ja. Onder de voeding, zeg maar. Je kan wel even wegduiken.
1: Nou, laatst sprak ik voor kraamverzorgenden. En er was een kraamverzorgende en die zei... Het is mij overkomen als kraamverzorgende dat mijn eigen baby... Dat ik dacht, wat voel ik toch aan mijn voeten? En was dat kleine babytje onder in het bed beland. En dat is dan zo mooi dat een zorgprofessional dat vertelt. Ja. Hè? Of dat u dat vertelt, want... het komt gewoon
0: Het kan
1: voor.
0: Gewoon gebeuren, ja.
1: Ja.
0: Als je 's nachts inderdaad dan voeding geeft en je bent hartstikke moe en je dommelt weg.
3: Met alle goede intenties.
0: Met alle goede intenties, ja.
1: Ja. Ja. Dus dat zijn ook nog dingen die we in de gaten willen houden. En daar hebben we dan subsidie voor nodig om zo'n vergelijkingsgroep goed te meten. En te vragen, wat doen jullie nu met baby's? Hoe slapen ze? Welke factoren spelen een rol? Is het roken afgenomen? Nou, en zo kunnen we weer vergelijken hoe het is. En dan weten we ook of we de preventie moeten bijstellen.
0: Ja.
1: Dus dat is hoe we eigenlijk te werk gaan al jaren. En Nederland doet dat best goed.
0: Zijn wij een voorbeeldland?
1: Ja, we zijn heel erg een voorbeeldland. Ja, en daar zijn we ook best trots op. En dat is omdat in al heel lang geleden heeft... Dus toen die Guus de Jonge met dat onderzoek kwam... heeft hij gezegd, we moeten met de ouders het onderzoek doen. We moeten de ouders betrekken. En niet een soort heroïsch onderzoek in een ziekenhuis tussen muren. We moeten het met ouders doen. En dat werkt echt goed. Want de vereniging, daar komen de ouders bij elkaar. Eigenlijk steunen ouders elkaar het allerbeste.
3: En lotgenotencontact doet zo ontzettend veel.
0: Ja.
3: Boas is in augustus overleden en in november toen was er volgens mij zo'n landelijke dag. En dan ontmoet je dus andere ouders waar het ook gebeurd is. En dan zie je ook dat zij weer verder gaan en dat het leven ook gewoon een soort van doorgaat. Maar ook mensen die dus gewoon precies hetzelfde hebben meegemaakt als wat jij hebt meegemaakt. Hè? Dus je hoeft het niet uit te leggen, je krijgt geen...
0: Je hebt aan één woord genoeg.
3: Het
0: eigenlijk.
3: Is één woord genoeg inderdaad. Hè? En ook gewoon... mensen vinden het heel spannend om erover te praten.
0: Ja.
3: Want stel je voor dat je iets verkeerd zegt of dat mensen gaan huilen. Mensen vinden het heel ingewikkeld om dat soort onderwerpen te bespreken. Terwijl het is zo fijn om er juist open met elkaar over te praten wat je gebeurd is. Dat doet heel erg goed.
0: Ja. Dus dan is zo'n lotgenotencontact van de vereniging is eigenlijk dan al heel waardevol.
3: Ja, is echt goud.
1: Ja,
2: zoals...

0: de kinderen. En vroeger...
1: Maar wordt je huis dan meteen een crime scene? Als dat,
0: Nou ja, dat is helaas soms ook het geval. En als de forensisch arts, die als eerste daar komt, goed uitlegt wat zijn taak is, namelijk toch goed kijken wat er gebeurd kan zijn,
1: ja,
0: dan wordt het ook vaak wel geaccepteerd. Dus dat is vaak degene die als eerste daar is. Maar bijna altijd wordt het babytje snel naar een academisch ziekenhuis gestuurd als ouders daar toestemming voor geven. Omdat in die 7 academische ziekenhuizen nu een no-doc-team is waar echt experts zitten. Die zowel de opvang van de ouders beter verzorgen.
1: Oh, wat goed, ja.
0: Omdat ze het vaker doen. Maar ook het onderzoek op dezelfde manier doen. En ook op die manier komen we er ook achter. Soms zijn de baby's hebben wel een aandoening. En dan moet er goed gekeken worden bij die baby's. En als je dat nou centreert in 7 centra, heb je de kans dat ook goed lukt.
1: Ja.
0: Dus dat is een hele mooie ontwikkeling. En ook een stukje nazorg of zorg dat de ouders bij iemand terechtkomen. Ik ben wel benieuwd hoe jij bij die dame bent gekomen. Heb je misschien zelf gezocht?
2: Diana, ja? Diana was in eerste instantie nog verloskundige in het Bronnevoo ziekenhuis. En daarna is zij coach geworden. Dus zodoende ben ik een soort van bij Diana gebleven.
1: Maar ja, het no-doc team kent jullie vereniging ook. Verwijzen zij ook door naar jullie dan? Van ga eens kijken op die website of ga eens in gesprek?
2: Ja, dat doen ze inderdaad.
0: Dat doen ze. En ze sturen ook de expertisegroep Wiegedo. Dat is een groep kinderartsen. En die kinderartsen kunnen ook nog een huisbezoek brengen bij ouders. En dat kan ook nog best een paar jaar later. Stel dat er iemand luistert die dit heeft meegemaakt, om alles nog eens door te spreken. En het mooie daarvan is dat heel gedetailleerd een gesprek volgt. Zowel over of ze goede opvang hebben, maar ook wat er precies gebeurd is, om zulke dingen als fopsbenen en lakentjes of dekentjes of kussens, om dat heel goed uit te vragen. En in een ziekenhuis, in een academisch ziekenhuis waar het babytje binnen wordt gebracht, is er natuurlijk op dat moment niet altijd tijd voor. Want
1: nee,
0: dan ga je over tot actie. Dus het is eigenlijk een 2-trapsraket die goed functioneert als ze ons informeren. En ik ben geen kinderarts, maar de kinderartsen die daarbij betrokken zijn, die kijken dan wie kan op huisbezoek. En dat is doorgaans een prettig gesprek, want je kan alles nog eens vragen.
1: Ja.
0: Je bent in die hectiek in een ziekenhuis en dan kan je nog eens met een arts die de tijd voor jou neemt, alles eens doornemen. Dus het is een hele mooie werkwijze die we in Nederland hebben. En die leidt ook tot goed onderzoek. Dus ook de babytjes waar we kennis over hebben, dat zijn ook babytjes die goed onderzocht zijn.
1: Ja, dus het is eigenlijk zowel voor de ouders is het fijn, want zij kunnen al hun vragen stellen aan die arts.
2: Ja,
1: maar die arts kan dus ook al zijn vragen aan hun stellen en uitfilteren van nou, wat waren hier de risicofactoren of wat is hier anders aan dan...
2: Ja. Ja, we hebben dus beide gehad. We hebben een arts gehad die inderdaad op bezoek kwam en alle vragen stelde en een hele vragenlijst met ons doorliep. En we hebben bij ons volgende kinderen hebben we inderdaad een kinderarts gehad waar we dan bij vragen of als er iets was naartoe konden inderdaad. En ook omdat zeker ons jongste kind, die had een situatie waarin die helemaal bleek en blauw werd. En dat was heel spannend.
1: In de eerste dagen?
2: Nee, hij was toen ook al wat ouder. Dus dat vond ik helemaal spannend. Hij was al ruim een jaar volgens mij zelfs. En toen konden we daar gewoon nog een keer naar terug. Hè, nou, dan ben je inmiddels echt 5 jaar later, denk ik, dat het zo'n beetje was. Maar konden we toch nog even bij onze kinderarts terecht. En dat is gewoon heel prettig.
1: Ja, ter geruststelling. Maar
2: ter geruststelling, ja.
0: Ja, het is helpend. Hè? Als mensen je kennen en ze bieden je goede zorg, een stukje steun. En je kan er naar terug. En dat zijn eigenlijk dingen die een mens nodig heeft. Dat is de menselijke maat. Daar moeten we gewoon naartoe. En rondom dit onderwerp hoop ik dat we dat goed georganiseerd hebben.
2: En houden.
1: En houden.
0: En houden.
3: Maar ja.

0: Ja, echt hè? Stel dat er nu mensen luisteren en die denken, en die hebben dit misschien wel meegemaakt, of die denken van jeetje, ik heb ook behoefte aan dat lotgenotencontact. Hoe kunnen mensen zich melden bij jullie, bij de vereniging?
1: Via de website staat ook een www.wiegedood.org.
0: Is het nou trouwens wiegendood of is het wiegedood? Want wiegen. Het, nee, maar er staat hier op de web. Het is dus wiegedood op de website. Maar
2: ja.
0: Wat is nou? Wat is daar de goede spelling?
2: De was wiegedood.
0: Oké.
2: En toen is het wiegendood geworden. Maar het is eigenlijk heel raar, want een babytje overlijdt natuurlijk nooit in meerdere wiegen tegelijk.
0: Nee,
2: dus eigenlijk is het heel raar. Maar we gebruiken het wel allebei door elkaar. De oude naam is de Stichting Wiegedood.
0: Okay.
2: Stichting. En de vereniging heeft, dacht ik,
0: Wiegendood. Ja.
2: En dat is nu de spelling, maar eigenlijk een beetje raar.
0: Oké. Okay. Maar dus de website is dus wiegedood.org. En er staat eigenlijk heel veel staat erop. Dus lotgenotencontact. Ja. Persoonlijke verhalen die je niet, die moet je niet alleen gaan lezen als je al een beetje verdrietig bent. Want dan word je er echt een beetje verdrietig van. Het is wel echt. Ik moest er echt even mee stoppen dat ik ermee bezig was. En maar ook contactinformatie.
1: Hè? Zeker. Dus er is een contactformulier en er is een mailadres. info@wiegedood.org. En dan kom je bij de vereniging terecht en nemen we gewoon contact op. Dus dat, er is een van onze bestuursleden, die Lotte, die beheert de mailbox. En dan is er iemand binnen het bestuur die dan contact opneemt.
0: En dat kan dan voor gewoon voor een luisterend oor soms ook al zijn.
1: Zeker.
0: Hè?
1: Ja.
2: Ja, en soms krijgen we ook wel ouders waarbij het heel lang geleden is geweest. En die komen dan toch ook nog naar de landelijke dag. En als je de verhalen hoort op zo'n landelijke dag van de ouders, dat is echt mooi om te zien. Veel ouders hebben heel veel hulp en steun gehad aan EMDR.
0: Ja.
2: En dat is best bekend tegenwoordig, hè? Eye movement, reprocessing. En
0: ja, dan gaan ze met zo'n dingetje voor je ogen bewegen, ja. Dan heen en weer. Hè?
2: Ja.
0: En dan,
2: of een koptelefoon op met piepjes, alternerend, hè? Links, rechts, links, rechts. En dat is eigenlijk de behandeling voor trauma. En ik denk, Volendam heeft ook zoveel meegemaakt. Jullie zullen er misschien wel meer ervaring mee hebben dan welk dorp dan ook. Maar het is zo effectief. En ik
0: ja, want het geeft het haalt de pijn uit de herinneringen. Dat is wat EMDR eigenlijk doet.
2: Ja, ja, in één zin. Eigenlijk is het, doordat het zo traumatisch is, is het verkeerd opgeslagen in je brein, in het verkeerde vakje. Door die EMDR wordt het op de goede plek teruggeplaatst, waardoor je er wel je verdriet kan voelen, maar niet zoveel last van hebt. Dus het is echt heilzaam, zeer helpend. Ook voor kinderen die iets moeilijks meemaken. Dus ik ben daar echt ook een, ik hou wel graag een pleidooi voor EMDR.
0: Ik merk het
2: is ook goed onderzocht. Ja, maar weet je, er is zoveel bullshit, mag ik dat zeggen, op de markt, hè, van allerlei mensen die van alles roepen. Dit is goed onderzocht. Het is een effectieve methodiek. En die combinatie die maakt dat ik er vertrouwen in heb. Ik ben zelf ook EMDR-therapeut geweest in het kinderziekenhuis. En je ziet hoe snel het werkt. Mensen hoeven 3-4 keer, als het een enkelvoudig trauma is, wiegedood is soms complexer.
0: Ja.
2: Maar als het een enkelvoudig, je bent gebeten door een hond, of je bent je helemaal, nou, zware dingen waar een kind echt last van kan hebben, 2 keer, 3 keer naar zo'n therapeut en dan is het weg. En dat is wel helpend.
0: Ja.
2: Weet je, vroeger moest je maanden op een bank bij een psychiater. Dat hoeft niet meer, zou ik willen zeggen.
0: Freud is geweest.
2: Ja, vind je wel.
0: Nou kijk, en maar dat zijn dus ook tips die jullie dan meegeven als Stichting van Ouders, of de Vereniging van Ouders van Wiegedood Kinderen.
1: Ja, we hebben ook nog een hele mooie site voor preventie, safespot.nl, waarbij we het veilig slapen promoten.
0: Ja, want veilig slapen, dat is ook, dat is jouw stokpaardje een beetje, toch Monique? Dat kan kunnen we wel stellen, toch?
2: Jawel. Ja.
0: Want jij hebt ook een boek geschreven over het slaapboek. Alles wat je moet weten over slaap.
2: Ja, dat is natuurlijk aanpalend. Dat we op SafeSpot, overigens nog misschien wel goed om te noemen, de Consumentenbond, Veiligheid NL en de Oude Vereniging hebben die website opgezet. En dat is eigenlijk een mooi plekje om een stukje preventie te presenteren. Want op de website voor de ouders, ja, natuurlijk kan je daar ook een stukje preventie opzetten. Maar de ouders komen naar de website om daar een stukje steun te zoeken. Dus dat is een mooie website om naar te kijken. En ja, dat slaapboekje heb ik al wat langer geleden geschreven. Op dit moment hebben best veel jonge ouders moeite met de slaap van hun jonge baby's. En ja, we lopen wat te wiebelen en te wiegen met ze. En ik denk dat we weer een beetje terug mogen naar wat rust en wat meer
0: regelmaat. En reinheid. Ja, oh, gelukkig.
2: Ik denk het echt. En nou ben ik wel een oude boomer. Maar ik denk echt dat we een beetje doorschieten in alles moet kunnen. En we moeten ons gewone leven kunnen oppakken.
0: Nee,
2: je hebt een babytje. En daar
0: die moet gewoon op vaste tijden naar bed. Met een vast ritueel.
2: Een beetje, ja.
0: En gewoon.
2: Ja, een goed ritueel. Dat is waanzinnig belangrijk. En ook wel, als je het echt niet uitkomt. Een heel aardig boek van een Spaanse kinderarts is Slaap, kindje, slaap. Dat is een snelgids voor baby's die niet slapen. En ik ondersteun enorm de inhoud. Dus het is altijd fijn om zo'n programma ook een goede tip te geven. En als je dat... Het is ook en niet duur en het werkt. Want de ouders zitten omhoog. En natuurlijk dat stevig instoppen. Hè, dat lakentje waar we het over hadden. Of inbakeren. Want dat heb jij zelf gedaan, vertelde je net. Dat kan ook heel erg helpen. Want die kinderen wapperen zichzelf natuurlijk vaak wakker met hun handjes.
0: Ja, en dan denk je zo.
2: Maar als ouder, volg ook een beetje je intuïtie. Ga het niet met voeding oplossen. Want dat is niet de oplossing om een baby te laten slapen. Zoals jij al zei, een baby slaapt door een goede slaaproutine.
0: Ja, dus een goede slaaproutine is dan dat je eigenlijk elke avond een beetje dezelfde stappen onderneemt. Zodat hij al weet van, ik heb nou mijn flesje gehad. Mama leest een verhaaltje voor. Zingt een liedje, legt me in bed.
2: Klaar. Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk de toverformule. En misschien kan ik het ook zo uitleggen, heel kort. Als ik jou vannacht wakker maak om 1 uur. En ik zeg, je hebt de lotto gewonnen, 1 miljoen. En ik kom morgen weer om 1 uur. Ik zeg, nou, je hebt weer de lotto gewonnen, 2 miljoen. En de derde nacht kom ik weer, nou, hoe kan dat nou? 4 miljoen. Wat gebeurt er op dat
0: Ja, de vierde nacht zit ik op jou te wachten.
2: En jij bent wakker. En dat kan de fles zijn in de nacht voor een baby die al lang geen fles meer nodig heeft.
3: Nou, ik doe het voor minder.

0: Ja, Monique, wat is nou de gouden tip voor ouders qua slaap? Je zei het eigenlijk al, rust, regelmaat, reinheid.
1: Ja, maar dat kan een beetje klinken als een boomer. Jij vertelde net dat je zo ontzettend blij bent dat je kind doorslaapt. En jouw kindje is anderhalf en ja. Je hebt er een van vijf. En toen keek ik je vader aan en toen zei ik, maar ik weet zeker dat jij gewoon doorsliep. En hij knikte.
0: Ja, ik ben een slecht voorbeeld, want ik ging altijd om 8:30. Ik sliep op mijn 30ste nog steeds om 8:30 naar bed en dan moest je mij niet storen. Dus.
1: Maar eigenlijk dat voorbeeld van daarnet, dat we 's nachts eigenlijk te veel doen. De nacht is om te slapen. Dus de nacht ben je een beetje saai als ouder. Dan ga je ze niet optillen en lampen tellen buiten en leuk Sesamstraat posters bekijken. Nee, de nacht is saai. Dus als je... Als er gehuild wordt en hij is al lang toe aan doorslapen, kom je binnen, je geeft even een speen, je hoeft niet veel te zeggen en je gaat weer weg. Maar je komt wel met regelmaat, want het kind moet weten dat jij er bent.
0: Ja, dat het niet bang is dat je weg bent, zeg maar.
1: Ja, want dat stukje, en dat is eigenlijk ouders die naast het kind blijven zitten tot hij slaapt. Als die baby dan, of dat kindje, dat peutertje, 's nachts wakker wordt en mama is er niet of papa, dan is dat heel eng. Want hij is in slaap gevallen met die... Dus je kan kinderen gewoon leren, we zitten in een veilig land. Ze worden hier niet als in een favela in Argentinië gekaapt of weggehaald uit je huis.
0: Ik ben hiernaast.
1: Ik ben hier gewoon, hiernaast of beneden. En die veiligheid straal je uit. En je kan ook heel duidelijk zeggen tegen een kleintje, we gaan nou lekker slapen en morgen zie ik je weer. En je hebt je poster en je lampje. Nou, geen lampje wat aan is. Een kind kan prima in het donker slapen.
0: Ja, dus nachtlampjes hoeven niet.
1: Helemaal niet nodig. Nergens voor nodig. Maar wel jouw zekerheid dat je er bent. En dat je een betrouwbare ouder bent.
0: Oh, ik heb wel overal
1: nachtlampjes. Dat heeft jouw vader volgens mij heel goed met
0: jou. Ja, dat heeft hij goed gedaan hoor.
1: Ja, toch?
0: Wij waren volgens mij wel goede slapers allemaal. Ja,
2: ik ook.
0: Ja, nog steeds. Dus dus dat is eigenlijk het veilige gevoel, zeg maar, geven. Dat je er bent en dat je in de buurt bent, dat is eigenlijk het geheim.
1: Ja, dat is de sleutel. Ja.
0: We hebben al heel veel besproken. Even kijken. Dus wat zijn beschermende factoren? Dat zijn dus die fopspeen, een slaapzak. Slaap in je eigen bedje.
1: In de kamer van je
0: ouders. In de kamers van je ouders. En borstvoeding was ook nog een preventie. Dat, hadden we dat al toegelicht ook? Waarom borstvoeding dat is?
1: Nee, dat hebben we niet toegelicht. En het interessante bij borstvoeding is dat we lang dachten dat het de samenstelling van de melk was. Die natuurlijk heel goed is om infecties te bestrijden. Nee. Maar daarom noemen we het ook een additionele factor is dat het zo gezond is voor een baby. En ik wil er ook meteen bij zeggen, als je geen borstvoeding kan geven, laat je niet te veel onder druk zetten. Want dat geeft alleen maar stress en dan komt het zeker niet op gang. Er zijn wel hele mooie kolfapparaten. Ik weet nog, ik ben echt
0: Van die kleintjes die zet je gewoon onder je trui en dat zie je niet. Ja.
1: Nou, fantastisch. En ik moest nog met zo'n pomp. Dat is echt niet te geloven. Ik weet niet wat jij hebt gehad.
0: Maar, hij zit er tussenin, denk ik.
1: Ja, jij zit er heel erg tussenin. Maar wat wel mooi is van borstvoeding is dat het mond-halsgebied eigenlijk... Borstvoeding is eigenlijk al een soort workout voor die baby.
0: De spieren worden heel goed gebruikt.
1: Ja, dit wordt goed ontwikkeld. En we hebben een aantal sterfgevallen van baby's die bijvoorbeeld in een voedingskussen worden gelegd. Hè.
0: Oh ja, zo'n banaan. Ja.
1: Liggen. Dan gaat die halslijn wordt eigenlijk deels afgesloten, want dat babytje zakt er een beetje in weg. En dan heb je de spierkracht nodig. Dus we hebben de hypothese dat de borstvoeding bijdraagt aan
0: de spierontwikkeling.
1: Mond-halsgebied, wat de fopspeen ook doet. En het volgende wat we hebben is ook een baby die borstvoeding krijgt, wordt iets vaker wakker dan een baby die flesvoeding krijgt.
0: Dat omdat ze meer honger hebben dan? Of?
1: Nou, het is de samenstelling van de melk. En het is ook, ze zijn wat makkelijker te wekken. En die arousal, dat makkelijk wakker worden, dat is eigenlijk in wiegedood, jij benoemde dat net even, lijkt een belangrijke factor te zijn. Want bij borstvoeding worden
0: ze niet
1: wat
0: te diep
1: makkelijk
0: slapen of zo.
1: Juist, exact. En buikslapers slapen juist heel diep. En ze slapen snel in, ze slapen lang en ze slapen diep. En daarom doen mensen het ook. Maar juist dat diepe slapen,
0: dat is gevaarlijk.
1: Samen te hangen met wiegedood. Dus als je het een beetje over het mechanisme hebt.
0: Bij jonge kinderen dan, hè? Want diepe slaap is wel belangrijk.
1: Ja, en als ze alle kanten op kunnen draaien, hoeven ze ook niet meer van de buik afgehaald te worden. Nee. Want dat vroeg jij net ook nog.
0: Ja, mijn kinderen slapen allebei op hun buik inderdaad. En met een kont in de lucht. Nou ja, dat,
1: intussen zijn ze hartstikke groot. Dus
0: dat moet kunnen,
1: gewoon. Ja. Maar dus arousal, snel en makkelijk wakker worden, is eigenlijk beschermend. En heel diep slapen. En dat is bijvoorbeeld ook als je het heel warm hebt of op je buik ligt, heb je ook één wang niet om eigenlijk. Die staat niet bloot aan de lucht. Hè? En daarom zijn mutsjes ook vaak niet nodig. Dan heb ik het niet over pasgeborenen en prematuren. Dat zijn natuurlijk
0: dat is een uitzondering. Ja.
1: Maar dus dat warmte, die grote hoeveelheid warmte, leidt er ook toe dat ze diep slapen. Dus daar in die mechanismen zoeken we wel wat in ieder geval bijdraagt aan de kans om te overlijden.
0: Nou, ik hoop dat onze luisteraars zo voldoende informatie hebben gekregen. En mocht dat nou niet zo zijn, kijk dan vooral op de website www.wiegedood.org of bestel het boekje Wiegedood Kennis en Praktijk. Een heel interessant boek. Wel wat taaiere stof, maar wel interessant om te lezen. En het slaapboek of dus Slaapkindjes slaap van de Spaanse schrijver. Dames, José?
2: En in het kader van preventie, safespot.nl.
0: Safespot.nl, ja, die had ik nog even vergeten. Heel erg bedankt voor jullie komst. En volgende week is natuurlijk weer een nieuwe uitzending van Zulke Zorgen. En dan hebben we weer iets heel anders, namelijk de dierenambulance.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Byroot, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energie-infrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon en dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
5: Wat zei jij nou?
4: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
6: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zand Cementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Zo, het is weer zondagmiddag, luisteraars. Welkom hier bij Muziek van de Straat op deze 17 mei, het jaar 2026.
1: En wat gaan we allemaal doen? Nou, straks de muziekagenda in ieder geval. Het wordt wel alweer een beetje minder, hè? Je begint te merken dat het zomerseizoen straks zit aan te komen.
0: Ja, dat klopt inderdaad, ja. Ja.
1: Maar ja, dan zijn er ook weer vast hele leuke zaken te beleven. En ja, wat hebben we nog meer? We hebben divers nieuws uit onze regio. De column.
0: De column, ja?
1: Ja, dit keer...
0: Wat kan je erover vertellen?
1: Nou, het gaat eruit met een knal.
0: Met een knal?
1: Met een knal, okay. Ja.
0: Nou, zit weer vol verrassingen die Peter.
1: Vol verrassingen. En niet te vergeten, in het tweede uur, de oude meuk.
0: De oude meuk laat, ja.
1: En dat heeft vandaag alles te maken met een foto die ik toevallig van iemand voorbij zag komen op social media.
0: Oké.
1: Okay. Meer zeg ik er nog niet over.
0: Nou goed, dat is zometeen de tweede uur dan.
1: En we hebben natuurlijk ook heel veel muziek meegenomen. En zoals u gewend bent, gaan we aan het begin van onze uitzending altijd terug naar de jaren 70. Hier is uit 1977 Cheap Trick met I Want You to Want Me.

0: Ja, dat was Razy en Zam Girls uit 1979. Goed, we gaan over naar de muziekagenda van deze week.
1: En die beginnen we dit keer met links 2, draai 4, links 2, draai 4. Want op vrijdag 22 mei zal de PX weer op zijn grondvesten beven. De Dance Commanders zijn terug met een missie. Nogmaals de stomende rockshow neerzetten als eerbetoon aan de iconen van Rammstein. Na twee spectaculaire shows gaan ze het nog eens dunnetjes overdoen, maar dan immer grösser und immer besser. Als voorprogramma treedt Royal Blood op, een duo dat een tribute band aan de nu al iconische band Royal Blood. En dat dus vrijdag 22 mei om 20:30 s'avonds in de PX. En voor meer informatie en kaartverkoop kun je een kijkje nemen op www.pxvolendam.nl. En dan vanmiddag in de Harmonie Edam, de Amsterdamse band Lemon. Ze staat bekend om haar net Chester geluid. Ofwel een mengelmoes van soul, rock en indie funk. Sommigen zeggen dat ze een beetje klinken als Stone Roses, The Cooks, Talking Heads en Kasabian. Welke naam je ook aan hun sound wil geven, ze hebben in ieder geval een ijzersterke lijfreputatie. De band bestaat uit bassist, zanger Mark Bongers, Thomas Gensen op gitaar en keys, Paul Hessen op drums en Ralf Hezen op gitaar. En vanmiddag treden zij op om 4:00 middags aan de Voorhaven 92 in Edam en de toegang is geheel gratis. Maar bij ons liggen ze nu al op de draaitafel. Hier is Lemon met How You're Living.
2: It ain't what you get.

0: Ja, dat is op mijn manier hoor. My lucky day vandaag. En dat hoorde net Milo hier op de muziek van de straat.
1: Ja, dan is het wel ineens een hele rare overgang van my lucky day naar iets wat veel minder lucky is. Want aan de burgemeester Versteegsingel in Edam is afgelopen woensdag een overleden persoon in het water aangetroffen. Omdat de oorspronkelijke melding even na vieren enkel sprak van een persoon te water, rukte hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter, massaal uit. Maar eenmaal ter plaatse bleek deze hulp gewoon te laat. Want de persoon was al overleden toen het slachtoffer uit het water werd gehaald. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gebracht. En ook de doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. Wel kon de politie een dag later melden dat de persoon niet door een misdrijf om het leven was gekomen. Nou, wij wensen in ieder geval alle nabestaanden heel veel sterkte. Want dat is gewoon nooit leuk nieuws. Ik heb overigens wel het idee, maar het kan aan mij liggen, dat we dit steeds vaker horen. En met name in Edam.
0: Dat klopt inderdaad, ja.
1: Want
0: waren best wel, drie mensen gevonden toen?
1: Nou ja, ik weet het niet. Tijd. Maar ik doe natuurlijk ook het nieuws voor onze website.
0: Ja.
1: En daarvoor hou je dit soort dingen ook bij. En ik weet niet of ik er compleet na zit. Maar volgens mij heb ik zeker de afgelopen 2 jaar... steeds vaker dat er iemand in het water is beland.
0: Ja, ja.
1: Hoe dat dan kan?
0: Ja, precies. Dat wil ik net zeggen, ja.
1: Dat weet je dan ook niet. En het kan misschien ook iets te maken hebben. Kijk, we weten natuurlijk helemaal niks van die persoon die nu te water is geraakt. Maar je merkt ook met name steeds vaker dat ouderen bijvoorbeeld ook met een scootmobiel het water inkieperen. En ik heb toch wel een idee dat het ook een beetje te maken heeft met mensen die steeds langer thuis moeten blijven. En,
0: dat zit er wel in wat je nu zegt. Ja,
1: ja. Dat je dan toch dat soort dingen vaker krijgt. Maar ja, het is gewoon nooit leuk. Dus laten we maar gewoon een hele mooie plaat in gaan gooien. Hier is Kansas met Dust in the Wind.

0: En dat was Otis Redding met Sitting on the Dock of the Bay. Een heerlijk oudje uit 1968. Nou, of je nou aan het water zit of gewoon thuis. Richard gaat je vertellen wat voor weer je kan verwachten.
1: Nou goed, kijken ze hier op mijn scherm. Net als gisteren is het vandaag bewolkt en komen er enkele buien voor. Bij een matige zuidwestenwind wordt het niet warmer dan een graad of 13. Vanavond klaart het steeds meer op en wordt het droog. En het koelt het uiteindelijk af naar een graad of 8. We gaan over naar Monique met het verkeer.
0: Tot vrijdag 5 juni vinden er ter hoogte van Kwadijk 95... in het gelijknamige dorp wegwerkzaamheden plaats. Er worden laag- en middenspanningskabels aangelegd en het transformatorhuisje wordt klaargemaakt. De werkzaamheden vinden plaats in de berm, dus de weg blijft toegankelijk voor verkeer. En dan van maandag 18 mei tot en met vrijdag 5 juni vinden er sloopwerkzaamheden plaats aan...

0: Ja, je hoorde muziek van Frank van Etten en Niet bang voor de duivel. En daarvoor hoor je Edwin van Tolen en Coden Rood.
1: Ja, en dat was weer een uitdaging dit keer hoor.
0: Om
1: nieuwe Nederlandstalige singles uit te zoeken. Want er is zoveel nieuw uitgekomen. Dat ik echt zoiets had van, wie ga ik nou kiezen? Je voelt je bijna schuldig als je dan iemand overslaat of zo.
0: Nou, ik vind het best wel heel bizar dat er best wel wat uitkomt eigenlijk. Was dat toen ook al in die tijd, of niet?
1: Nou ja, Nederlandstalige muziek is gewoon... Mm.

0: ja. populair. Of ja. eigenlijk nog steeds populair. Mm-hmm. Dus,
1: maar het valt mij op dat het gewoon veel is.
0: Ja, nou ja.
1: ja. Maar dat maakt mij niet uit.
0: Nou, het wordt misschien wel weer tijd voor een Nederlandse programma. Hè? Weet je, Nederlandstalige muziek.
1: Nou, wie weet.
0: Maar wie weet. Wie weet misschien wel in het nieuwe radioseizoen. Oeh, ik doe snel een slotje op mijn mond.
1: Ah, oké. Okay. Nou, oké. Okay.
0: Laten we gewoon overgaan naar de column van Peter Nierop.
1: Ja, dat lijkt me verstandig, ja. Hey, goed, Peter Nierop. Ja, goed.
0: Ja, het heeft alles te maken met knallen. En dan niet, niet in een positieve zin.
2: Oudjaar ligt alweer een tijdje achter ons. Dus zijn de kruiddampen ook al lang opgetrokken. En natuurlijk zijn vuurwerk en bommen niet uit het dagelijks leven verdwenen. Want de voetbalcompetitie is nog niet afgelopen. Dus lopen we nog steeds kans op vuurwerkoverlast. Een nieuw dieptepunt was de wedstrijd NAC tegen Heerenveen. NAC had zich natuurlijk al gekroond tot de meest sneuwe club van dit jaar. Door te proberen het kansloze 6-0 verlies tegen Go Ahead via de rechter ongedaan te maken. Want daar had een speler meegedaan die geen werkvergunning had. Dean James had een Indonesisch paspoort gekregen en dan ben je geen Nederlander meer. Alleen had niemand in de Nederlandse voetballerij dat in de smiezen gehad. Dus James voetbalde mee tegen NAC en de club uit Breda werd met 6-0 afgedroogd. James scoorde overigens niet. Toen NAC werd getipt door een podcast, vroegen ze de KNVB om de wedstrijd ongeldig te verklaren en te laten overspelen. Wanneer je op een kansloze degradatie afstevend, kun je twee dingen doen. Beter gaan voetballen of je vastklampen aan elke strohalm. Nou, dat eerste wilde maar niet lukken, dus op naar de strohalm. De KNVB voelde niks voor overspelen. Want een kort onderzoek had uitgewezen dat als ze dat deden, de hele competitie onder vuur kwam te liggen. Er waren veel meer voetballers die verleid waren tot een nieuw paspoort om zo te kunnen spelen in landenteams waar ze door wat vage bloedlijnen ineensklaps voor in aanmerking kwamen. Er stonden dan 133 wedstrijden op de tocht. Dus was het, ja, we zien dat er fouten zijn gemaakt. De spelers die het betreft moeten alsnog een werkvergunning aanvragen. Maar we gaan niet 133 wedstrijden overspelen. En dus ging NAC, wat inmiddels al met één been in de keukenkampioencompetitie stond, naar de rechter. En op 4 mei vingen ze daar bot. Alle clubs die in de startblokken stonden om ook naar de rechter te gaan, telden de knopen en hielden zich verder gedijst. En toen werd het 10 mei. NAC ontving Heerenveen. En NAC deed zijn best en stond zowaar met 2-0 voor. Maar ze waren afhankelijk van de concurrentie om dat ene been weer uit de degradatiefuik te trekken. En in de 82e minuut was duidelijk dat die concurrentie ook punten haalde en NAC dus degradeerde. En dat was voor de harde kern van de club reden om alweer eens met vuurwerk te gaan smijten. De wedstrijd was al een keer onderbroken en toen voor de tweede keer vuurpijlen en fakkels op het veld werden gesmeten, was het genoeg. Wedstrijd gestaakt, NAC gedegradeerd en op maandag met z'n allen in de bus naar Heerenveen om nog 8 minuten te voetballen. 2026 is het jaar van het complete vuurwerkverbod. Tenminste, als ik het allemaal goed heb begrepen. Alleen sterretjes en knalerwten zijn nog toegestaan. En er is 100 miljoen uitgetrokken als compensatie voor alle verkopers. En die vinden dat uiteraard veel en veel te weinig. Die denken meer aan een kleine 900 miljoen. Dus daar zit nogal wat verschil in. Dus zou er ongetwijfeld na goed gebruik een rechtszaak worden gestart die eindeloos aansleept, zodat het verkoopverbod er in 2026 ook niet van gaat komen. Terwijl de overheid eigenlijk gewoon had moeten zeggen: 100 miljoen is een mooi bedrag, zeker als je kijkt naar de schade die vuurwerk door de jaren heen heeft toegebracht aan de samenleving, de natuur en het klimaat. De vuurwerkramp in Enschede was alleen al goed voor een 500 miljoen. Dus als ik jullie was, zou ik me even een beetje dimmen. Maar dat doet de overheid niet. Relschoppers bekogelen de politie van Loosdrecht met zwaar vuurwerk, omdat ze vinden dat je dat mag doen om duidelijk te maken dat er geen asielzoekers in het lege gemeentehuis mogen worden opgevangen. Er wordt brand gesticht en vervolgens wordt de brand weer belemmerd om te blussen. Ik kan daar met mijn pet niet bij. En de politiek komt dan niet verder dan je blijft van hulpverleners af. Maar niet, hoe is het nou met het personeel en de asielzoekers? Er wordt gedemonstreerd omdat men bang is dat de opvang voor onveiligheid gaat zorgen. Maar ondertussen kunnen moeders al een week lang de straat niet meer op om hun kinderen naar hun sportclubje te brengen. Nou denk ik niet dat een algeheel vuurwerkverbod het probleem gaat oplossen. Want wat ruilschoppers naar de politie smijten is vast niet gekocht bij de fietswinkel op de hoek die wat bijverdient met sterretjes en knallechten. Veel van dat spul zou geen slecht figuur staan in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland en valt regelrecht onder de wapenwet. Dus daar is veel meer voor nodig. Ik ben van nature geen agressief persoon. Maar soms, na weer zo'n filmpje van schreeuwende ruilschoppers die met regelrechte bommen de politie bekogelen, auto's in de fik steken, straatstenen smijten terwijl ze met foute vlaggen lopen te zwaaien, soms betrap ik mezelf er dan op dat ik denk, die lijfstraffen van vroeger, die waren zo slecht nog niet. En dan schrik ik van mezelf.

0: Buffalo Springs, For What Is Worth uit 1967.
1: Ja, ook wel weer zo'n oudje.
0: Jazeker.
1: En dan moet de oude meukplaat nog komen in de tweede uur.
0: Ja, die is ouder?
1: Nee, die is niet ouder.
0: Okay, okay.
1: Nee, die is een stukje jonger.
0: Okay, ja.
1: Maar ja, goed, voordat we daar aan toe zijn... wij gaan nu eerst naar het nieuws met een nummer... dat al in 2014 is gemaakt. Zelfs al een keer live gespeeld. Maar sinds vrij recent nog niet eerder uitgebracht... En dat had dan weer alles te maken met contractuele rompslomp... met platenmaatschappijen en zo. Te vermoeiend om op te noemen. Nou, fans hebben zelfs nog getracht via een petitie... het nummer destijds uitgebracht te krijgen. Maar dat mocht ook niet baten. Maar die fans kunnen nu eindelijk hun hart ophalen. Want hij is officieel uitgebracht. 12 jaar na het maken. The Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran. Stay.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
4: Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
7: Hey, pst, hallo.
8: Hoor je mij?
7: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid. Meer hits op de website. Meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
8: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
7: Heel simpel. Adverteer op de LOVE, zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie. Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren at rtvlove.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Holly Johnson was dit en Americanos uit 1989. En daarvoor je Con Can en I Beg Your Pardon.
1: Ja, en dat is natuurlijk dat bekende country nummer, hè?
0: Lekker.
1: Roses, ja. I Beg Your Pardon. Ja, heerlijk nummer.
0: Doet het altijd wel goed op de radio.
1: Maar zo
0: vind ik,
1: vond ik hem ook heel leuk.
0: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Hey, goed, welkom terug, luisteraars, hier bij Muziek van de Straat. Wat kan we nog verwachten? Zometeen de oude meukplaat.
1: Ja, en geïnspireerd op een foto van iemand.
0: Ik ben nog steeds benieuwd. Ik weet het zelf niet, want ik weet dat je aan het voorbereiden bent, maar ik heb het nog niet gezien wat je hebt gedaan.
1: Nou ja, weet je wat ik altijd stiekem doe als we die voorbereidingen zitten? Dan ga ik van allerlei oude plaatjes draaien en dan hoor ik jou roepen, oh dat is die, oh dat is die.
0: Oh, die is ook wel lekker.
1: En dan weet je eigenlijk nooit wie van de nou pakweg 8 het is geworden.
0: Ja, dat is wel weer waar, ja. Ja, ja. Ja, dat is wel leuk bij dit soort dingen, vind ik.
1: Ja, je moet het wel.
0: Zeker die voorbereiding.
1: Je moet het wel een beetje spannend houden. Hè? Want als jij alles al van tevoren weet, dan.
0: Is het ook niet
1: ja,
0: zo,
1: dan is het je verhaaltje opdreunen en dat was het.
0: Ja, dat is wel zo, ja. Hey, goed, nu de love lieveling van deze week.
1: Ja, en de lieveling van deze week is tot stand gekomen doordat alle meewerkende artiesten iets te vieren hebben. Kris Kross Amsterdam maakt al 15 jaar samen muziek. Jan Smit zit al 30 jaar in het vak. En Frans Bauer doet er nog een schepje bovenop met zijn 40-jarig jubileum. Nou, om deze jubilea goed te vieren, besloten de artiesten om twee Nederlandse klassiekers in een nieuw jasje te steken. In het nummer Zij hoort bij mij zitten namelijk delen van Als de morgen is gekomen van Jan Smit. En ook Heb je even voor mij van Frans Bauer komt terug. Nou, deze twee zijn samengevoegd door Kris Kross Amsterdam. Daar hebben ze wel een beetje het patent op. En ze hebben daar natuurlijk ook weer hun eigen unieke sound aan gegeven.

0: Nu op je Love Radio. Ja, Nick en Simon en Spaans Duif hebben ze het over.
1: Ja, wij gaan het nu even hebben over de burgemeester van Baarnstraat. Want in Volendam houdt deze straat per 1 juni aanstaande op te bestaan. Na jaren van discussie en onderzoek werd in 2024 door het gemeentebestuur bepaald dat de oud-burgemeester te veel misstappen heeft begaan in oorlogstijd. En hierdoor werd besloten dat zijn naam van het straatnaambord moest verwijderen. Nou, bewoners en ondernemers die hebben vervolgens nieuwe namen mogen voordragen. En uit deze namen is weer een voorselectie gemaakt, waar 3 namen uitgekozen werden. En dat waren de Zonnebloemstraat, de Hortensiastraat en de Vrijheidsstraat. En de nieuwe naam is uiteindelijk Zonnebloemstraat geworden. Vanaf 1 juni gaat dat dus in. Voor bewoners en vooral ook de winkeliers betekent dat nogal wat. Want het is niet alleen maar een straatnaambordje veranderen. Maar bewoners die zullen dus hun hele adressenlijst door moeten gaan spitten om allemaal adreswijzigingen door te geven. En ondernemers die in die straat zitten, ja, die hebben misschien wel een voorraad aan reclamemateriaal liggen.
0: Ja, en dat moet ook allemaal veranderd worden. Die moeten naast, gewoon vernietigd worden,
1: ja,
0: eigenlijk.
1: Die moeten dat laten vernietigen. En dan moeten ze weer nieuwe laten drukken allemaal. En ja, ze krijgen wel een compensatie hierin van de gemeente. Maar er is niet bekend hoeveel. En er is al helemaal niet bekend of dat kostendekkend zal zijn. En er zijn voor- en tegenstanders van voor die naamsverandering. En zelf ben ik er nooit zo'n voorstander van om de naam aan te passen. En dat is niet omdat ik geen mededogen heb met de slachtoffers in de oorlog. Want dat heb ik wel degelijk. Maar dat is omdat als iemand echt zo fout is geweest vroeger, maakt dat straatnaambordje zwart. En laat iedereen maar zien dat iemand dus fout geweest is. En dat het in ieder geval bespreekbaar blijft. Nu wordt die straatnaam die gaat verdwijnen. En eigenlijk wordt er dan waarschijnlijk nooit meer over gesproken.
0: Nee, dat denk ik niet. Nee.
1: Nee.
0: Nee.
1: Terwijl juist doordat je erover blijft praten, hoop je ook dat je de generaties na ons lessen meegeeft. Maar er is ook nog wat anders aan de hand met deze burgemeester. Dat het ook helemaal niet zo duidelijk is of hij zo fout is geweest in de oorlog. Ten eerste is het onderzoek wat toen ooit is gedaan, daar zijn een hele hoop stukken uit verdwenen. Dus dan wordt het sowieso al moeilijk om zeker na al die jaren na te gaan van wat heeft die man precies gedaan. En aan de andere kant ben ik zelf altijd zoiets van, in oorlogstijd is er niet alleen zwart en wit. Er zit zoveel tussenin. Ik kan me ook zo voorstellen dat als jij in die tijd burgemeester was, dat je gewoon keuzes moet gaan maken. En ook als je voor wat wij zouden zeggen van de goede keuzes maakt, dat het misschien hele nadelige gevolgen zou kunnen hebben gehad aan de andere kant. Die man moest ook gewoon doen wat hem werd opgedragen om alle bewoners veilig te houden. Dus je weet nooit met welke overwegingen die man bepaalde dingen heeft besloten. En dat is ook iets wat ik altijd van mijn overgrootmoeder heb meegekregen. Mijn overgrootmoeder die werkte ten tijde van de oorlog vaak in een café. En daar kwamen ook altijd de Duitsers. Maar daar zaten dan ook Nederlandse vrouwen bij. En die gingen een beetje aanpappen met die Duitsers. En sommigen deden dat gewoon omdat ze zoiets hadden van, dan krijg ik lekker een extra boterham, of ik krijg een stukje kip of weet ik veel. Maar er waren er ook bij die dat deden, zodat ze informatie konden inwinnen voor het verzet. Maar ook die vrouwen werden gewoon na de oorlog buiten op straat gezet en hun hoofd werd kaal geschoren. Want zij hadden gehuld met de Duitsers. Dus ik ben er niet bij geweest. Ik weet niet wat die man gedaan heeft. Maar alsnog zou ik zoiets hebben. Zelfs al was die man fout. Had gewoon dat naambordje zwart gemaakt. En had daar een stukje bij gezet. En maak daar een les van voor de generatie na ons. In plaats van dat het nu helemaal verdwijnt. Maar dat is hoe ik erover denk. En gelukkig mag iedereen daar het zijne van vinden. En ook heel veel respect voor alle mensen die daar compleet anders over denken. Maar in ieder geval, het wordt de Zonnebloemstraat. Dus ik dacht van nou, laten we dan ook een gezellig nummer gaan draaien om het wat minder zwaar te maken. Hier is Clan Gamble met het toepasselijke Sunflower.

0: Dat was Ella Langley en Riley Green met You Look Like You Love Me. Vrij recent nummer nog, 2024. We gaan even kijken wat het weer gaat worden. Richard, kom er maar in.
1: Nou goed, ik pak hem even bij hier. Want net als gisteren is het vandaag bewolkt en komen er enkele buien voor. Bij een matige tot zuidwestenwind wordt het niet warmer dan een graad of 13. Dan gaan we over naar vanavond. Vanavond klaart het steeds meer op en wordt het droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 8. We gaan over naar Monique met het verkeer.
0: Tot vrijdag 5 juni vinden er ter hoogte van Kwadijk 95 in het gelijknamige dorp wegwerk.

0: Mark Floor en Snelle en Parkje Biertje Vrienden. En daarvoor hoor je Nilofar en Dezelfde Maan.
1: Ja, Nilofar natuurlijk één van de finalisten van de Voice of Holland dit jaar. Mm-hmm. Niet gewonnen, maar wel een mooie single mogen
0: zeker.
1: Maken.
0: Ja, zeker. Ja. Ja. Doen ze weer goed?
1: Doet ze goed, ja.
0: En wat ook goed doet, denk ik, is de oude meuk.
1: Nou, dat gaan we afwachten. Wij, Richard en ik, worden ouder. En niet dat we daar iedere dag bewust mee bezig zijn of zo. Maar soms word je er wel even aan herinnerd. Doordat iemand je soms met u aanspreekt. Doordat je in een groep praat over een bepaald tv-programma van vroeger. En sommige jongelingen daar nog nooit van gehoord hebben. Of door de herinnering aan steeds meer mensen die er niet meer zijn. Zo kwam afgelopen week op social media een foto van Sandra Remer voorbij. Een bekende Nederlander die alweer bijna 9 jaar geleden overleed. Barbara Alexandra Remer, zoals ze voluit heet, werd op 17 oktober 1950 geboren in Bandung op het Indonesische eiland Java. Haar beide grootvaders waren Nederlands, haar grootmoeders Chinees en Javaans. Toen in 1958 de Nederlandse bedrijven genationaliseerd werden, vertrok zij samen met familie naar Nederland, waar ze terechtkwam in het Brabantse Sint-Michiels-Gestel. Op haar 10e kreeg Remer van haar vader een zelfgemaakte gitaar, en dat was de opmaat naar een carrière in de spotlight. Met het nummer Hou je echt nog van mij, Rockabilly van Ria Valk ging ze meedoen aan talentenjachten, en op haar 11e kwam haar eerste plaatje uit. Meer bekendheid kreeg Remer toen ze in 1966 samen met Dries Holte het zangduo Sandra en Andres vormde, maar ook door haar 3 deelnames aan het Eurovisie Songfestival. In 1972 deed ze samen met Andres het nummer Als het om de liefde gaat en werd ze 4e. 4 jaar later zong ze solo het nummer The Party is Over en werd 9e. En met het nummer Colorado kwam ze in 1979 niet verder dan plek 12. Laatstgenoemde nummer werd wel in 7 landen een top 5 hit, en met name in de Scandinavische landen leverde dat aardig wat optredens op. In Denemarken wist zij zelfs een plek te veroveren in de Hall of Fame. In de jaren 80 ging het bergafwaarts met Remer's zangcarrière. Haar singles flopten stuk voor stuk, waardoor ze zich meer en meer ging toeleggen op televisiewerk. Na onder andere de Show van de Maand en het programma Sterrenslag werd ze in 1986 de vaste assistente van Jos Brink in het tv-programma Wedden Dat. Dit duo werd immens populair, en of dat meespeelde weet je natuurlijk nooit, maar ook haar zangcarrière begon opeens weer te lopen. De singles All Out of Love en La Collegiale uit die tijd werden bescheiden top 40 hits. Televisie maken, maar vooral zingen, bleef Remer tot aan haar dood doen. Ook toen bij haar begin 2017 borstkanker werd geconstateerd, bleef ze zingen. Zo had ze vlak voor haar overlijden nog het nummer De Tijd opgenomen. Een nummer dat na haar dood geremasterd werd en op diverse platforms verscheen. Op 6 juni 2017 overleed Sandra op 66-jarige leeftijd in het Amsterdamse Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis.

0: Ja, dat was Annie Schilder en Lam Bambola.
1: Bambola.
0: Bambola.
1: Ja. Bambola.
0: Ja, ja, oké.
1: Okay. Heeft wel wat, hè, als je die titel zo hoort. Het was in ieder geval weer een lekkere lokale plaat. En ja, we gaan ook even naar haar geboortedorp. Want ja, daar was de afgelopen week iets heel vreemds aan de hand. Om precies te zijn, donderdagavond, even rond 12 uur 's nachts. Toen maakten enkele bewoners zich best wel zorgen in Volendam. Want zij zagen een man op een vouwfiets. En die ging iedere keer allerlei steegjes in. En dan kwam hij er weer uit en dan ging er weer een nieuw steegje in. En ja, en mensen hadden toch zoiets van, ja, wat is dat voor een rare vogel? En ja, dat kan toch niet wat hij allemaal aan het doen is? Dus nou, hiervan hebben zij melding gemaakt bij de buitengewone ondersteuning Volendam. Oftewel de BOV. Ja, die een beetje helpen om de veiligheid te waarborgen in het vissersdorp. En die melding schijnt al eerder te zijn gedaan. Maar ja, iedere keer als de BOV erop af wilde gaan, dan was het al een dag later. Ja,
0: ja,
1: dan,
0: dan
1: was die vogel natuurlijk al gevlogen. Dus dit keer besloten ze gelijk na de melding erop af te gaan. En ja, toen troffen ze de fietser ook daadwerkelijk aan. En toen hebben ze hem gewoon vriendelijk staande gehouden en gevraagd van, goh, wat ben je hier allemaal aan het doen? En toen bleek die beste man dus een ecoloog. En die, ja, die was in opdracht van de gemeente onderzoek aan het doen naar vleermuizen. En dat deed hij ook met zo'n speciale infraroodcamera.
0: Oh ja. Het is wel grappig weer dit, joh.
1: Dus het was geen inbreker of zo. Dus iedereen die dat nog niet heeft meegekeken, de beste man op de vouwfiets met zo'n cameraatje in zijn hand, dat is dus gewoon een ecoloog. Ja, en hij doet iets met vleermuizen, wat weet ik niet. Hij zal ongetwijfeld de vleermuizenstand misschien wel bijhouden of zo.
0: Allemaal in paniek voor niks.
1: Allemaal in paniek voor niks. Dus misschien ook een kleine tip voor de gemeente, dat als er nou dit soort onderzoeken worden gedaan,
0: ja, gewoon even aankondigen, denk ik.
1: Gewoon even aankondigen. Dat het ook duidelijk is voor mensen van, ja, er rijdt iemand rond op een vouwfiets.
0: Ja.
1: En die gaat steegje in, steegje uit.
0: Kun je, dat kun je met jou ook gebeuren dan, als je op de fiets zit? Gaan ze ook bellen?
1: Ja,
0: ja,
1: maar ja,
0: ik
1: geloof me, ja, ik heb niks met vleermuizen. Dus
0: ik doe
1: zeker geen onderzoek naar vleermuizen.
0: Dat is wel een goede tip. Wat? Je kan ook in Wadder gaan fietsen. Dan heb je heel veel vleermuizen.
1: Ja, maar daar hoef je niet eens te fietsen. Daar hoef ik gewoon mijn ramen over te doen. Ja. En ze vliegen al om mijn oren. En ja, Nico Landers die doet ook geen onderzoek naar vleermuizen. Maar die doet weer onderzoek.

0: Nou, dat blijft een hele keer weer in mijn hoofd.
1: Ja, ja, maar doe nou eens wat jij net deed toen dat nummer draaide.
0: Een liefde in de nacht, dat hè?
1: Ja.
0: Echt?
1: Hey, jij kan zo meedoen aan het talentenjacht,
0: joh. Nou, nee, daar begin ik niet aan, hoor. Nee, ik ga echt niet met die klompen lopen op tv. Dat gaan we niet doen.
1: Klompen? Nou, ja. Volgens mij heb hij geen klompen aan.
0: Nee, maar goed,
1: hij stond wel altijd op een tafel, Nico Landers. Want
0: ja,
1: hij was erg klein, dus hij moest altijd op een tafel staan.
0: Ja, oké. Maar ik zie het niet zitten, hoor.
1: Nee?
0: Nee, dat gaan we niet doen.
1: Nee, jou op een tafel zie ik eigenlijk ook niet zitten.
0: Nee, dat
1: zou ik
0: niet doen, nee.
1: Hey, voordat we hier helemaal een geinshow van maken. De uitzendingen zitten weer op
0: precies,
1: voor ons.
0: Ja, gaat snel.
1: De mannen van de sport die gaan het stokje van ons overnemen. Met voor FC Volendam straks wel een heel belangrijke thuiswedstrijd.
0: Ja, dat wordt genieten. Ja.
1: Nou ja, dat hopen we.
0: Ja, dat hopen we inderdaad.
1: Ze
0: ja.
1: moeten tegen Telstar.
0: Ja.
1: En kort gezegd, Volendam moet winnen om in de Eredivisie te blijven.
0: Ja, het is wel een ding weer hoor, dit. Oh, ja.
1: Dus dat is wel een dingetje. Nou, ik ga voor heel Volendam en alle spelers gewoon duimen dat ze ook gaan winnen. Maar ja, dat weten we pas aan het einde van de middag.
0: Nou, we gaan ervoor zitten.
1: We gaan ervoor zitten. Niet bij ESPN, want die heeft besloten hem niet uit te zenden.
0: Oh.
1: Dus daarom moet u eigenlijk gewoon blijven hangen. Want dan hoort u het wedstrijdverslag en dan krijgt u in ieder geval
0: lijkt me verstandig, ja.
1: De stand gewoon mee. En ja, wij gaan eruit met een nieuwe officiële WK-single van Shakira. Die, die. Tot volgende week.
0: Tot volgende week. Hoi.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De 4 bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe 2 toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna 4 parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: taking a hike to the heating.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVA. Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie.